ietsje koeler. Ben ik heel gelukkig mee. Mijn vriendin is daar ook heel gelukkig mee. Die is hoogzwanger, dus het mag allemaal wel weer wat koeler. Is helemaal niet erg. Een hele goede nacht. Ja, ik zeg net Juri Zijderveld, dat ben ik. Maar Juri Geller is wie je zo meteen gaat horen. Misschien ken je nog wel Uri Geller van jaren geleden. Hij leeft nog steeds overigens. Het is de man die lepels buigen kan met zijn brein. Het is een illusionist en die was vroeger veel op tv. En dan zei hij altijd... Habalma shalcha. Ik weet ook niet waarom. Ik weet ook niet wat het betekent. Maar dat was zijn bekende uitspraak op tv. En dan kon de tv-uitzending beginnen. En dan boog hij wat lepels. Kwamen er wat andere illusionisten op tv. En dat was dan een soort afvalrace. Wie is de allerbeste illusionist van Nederland? De nieuwe Uri Geller. En zo meteen ben ik Juri Geller, omdat ik ook een soort mentale kracht heb. Ik kan namelijk jouw muzieksmaak raden op basis van jouw geboortejaar. Het is echt waar en het is niet natuurlijk alleen een mentale kracht. Het is echt daadwerkelijk gebaseerd op wetenschap zelfs eigenlijk. Het is ook gebaseerd op mensenkennis, op muziekkennis. En op die manier kan ik jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En ik heb nog plek voor een kandidaat over 6 minuten. Dus wil jij mijn vrijwilliger zijn zometeen? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Het is een appje die kan je gratis downloaden. Helemaal gratis en voor niks. Klik dan aan dat je een berichtje wil sturen naar de 3FM Studio. En stuur dan alleen je geboortejaar. Ik hoef geen verdere informatie van je. Geen andere privacygegevens. Ook niet je geboortedag. Het is echt alleen het jaar wat ik nodig heb. En dan raad ik jouw muzieksmaak. En dan draai ik een liedje wat jij leuk vindt. Zometeen op 3FM. Over een minuutje of 5, laten we zeggen. Dus download even die app. Stuur een berichtje. Stuur jouw geboortejaar door naar de 3FM Studio. Je mag ook bellen 0909-1336. En dan spreek ik je zo.

0: Imagine Dragons en Bones op 3FM.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
0: Een hele goede nacht. Misschien denk je, waar ben ik nou in terechtgekomen? Het is Uri Geller waar je nu naar luistert. Ik kan namelijk iets heel bijzonders. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. En deze nacht gebeurt dat, als het goed is, met Roos. Goedenacht, Roos.
2: Goedenacht.
0: Wat heb je gedaan vandaag?
2: Ik heb net gewerkt en de avond afgesloten in een restaurant. Gezellige Kijk. Avond gehad.
0: Oeh, lekker. Wat voor restaurant werk je?
2: In Utrecht. Met fine dining. Wel toegankelijk. Een badhuis.
0: Oh, een badhuis? Hè? Maar dat is, je zegt net restaurant.
2: Ja, het zit in een oud badhuis.
0: Oh, leuk. Mag ik weten hoe het heet? Want ik ben altijd heel benieuwd.
2: Het badhuis.
0: Het badhuis in Utrecht. Lekker. Dan ga ik daar ook een keer eten. Want dat kan je wel aanraden, denk ik. Wat is het lekkerste wat er op het menu staat?
2: Oeh. Ja, we hebben een wisselend chefsmenu. En daarbij hebben we een heel lekker tussengerecht. Met zoetzure courgette. Crème van blauwe kaas. Wat granité van klaverzuring, dus echt, echt super smaakvol.
0: Ik hoor allemaal hele dure woorden, dus dat kan alleen maar lekker zijn. Wat gezellig daar in het restaurant.
2: Ja.
0: Heel goed.
2: Goed in.
0: Hey, jij stuurt een berichtje, want jij wil wel weten wat jouw muzieksmaak is.
2: Ja.
0: Tenminste, je wil weten eigenlijk of het goed geraden wordt, hè? Dat neem ik aan.
2: Ja, dit kan weer schatten.
0: Oké. Wat is jouw geboortejaar, Roos?
2: 1998.
0: Ga ik even goed nadenken wat het zou kunnen zijn. Ja. Paul Roos werkt in een restaurant in een badhuis. Maar ja, fine dining is allemaal leuk en aardig. Maar het gaat om dat geboortejaar. 1998. Roos, dit is jouw muzieksmaak.

0: Douwbob en Sweet Sunshine, Roos.
1: Hoe zou je het omschrijven qua genre?
0: Qua genre? Nou, dat maakt niet. Vind je het een leuk liedje? Dat is de vraag.
1: Ja, zeker. Ik ken hem alleen niet.
0: Je kent hem alleen niet. Douwbob. Oké, okay, blijf hangen. Ik ga hem voor je draaien. 3 minuutjes en dan hoor ik graag wat je ervan vindt zometeen.
1: All right, helemaal goed.

0: Roos.
1: Yes.
0: Waar hou je van, normaal gesproken?
1: Ik zit wel meer in de rock. Ook wel richting metal, dat had ik drum. Mm,
0: ja.
1: En verder de reggae, R&B. Dat best veelzijdig.
0: Nou, met een beetje fantasie hoort Douwe Bob daarbij, toch?
1: Ik vond hem hartstikke vrolijk.
0: Sweet Sunshine hoorde je op 3FM. Doei doei, Roos.
1: Dankjewel.

doubt. And just a girl op 3FM. Ik ga Calvin Harris voor je draaien. En Calvin Harris, die zou je kunnen kennen als die DJ die ook wel eens zingt op zijn eigen liedjes. Dat kan hij best wel goed en daar heeft hij heel veel hits mee gescoord met zijn eigen stem. Maar op een gegeven moment was hij een liedje aan het maken en dacht hij, ja, dit ga ik even zelf inzingen. Dit kan Calvin wel. Nou, dat kon hij dus even niet, hè. Hij was maar niet tevreden. Hij heeft heel veel geoefend in de studio, heel veel verschillende manieren uitgeprobeerd. En hij vond de sound maar niet die hij zocht. Totdat hij Clementine tegenkwam. Hij vroeg, wil jij dit liedje inzingen? En toen dacht hij, ja, nu klopt het liedje. Calvin Harris kan toch niet alles inzingen. En dat is misschien maar beter ook. Clementine en Calvin Harris hoor je nu op 3FM.

0: En dan nu... een feitje over een artiest dat je al lang wist... zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Bruno Mars is nog nooit op Mars geweest.

0: Wat een banger, toch? Lady Gaga en Beyoncé en telefoon. Daarover gesproken. Telefoon. We moeten even bellen met Johan. Want er komt een verontrustend bericht in de NPO Luister-app door van Johan. Eens even kijken of we Johan te pakken kunnen krijgen.
1: Hallo, wenn Sie Ihren Namen und den Grund Ihres Anrufs hinterlassen, sehe ich nach, ob diese Person verfügbar ist.
0: Juri. Dat was de vraag, toch? Moest mijn naam roepen. En dan was de vraag of die beschikbaar is. Oké. Okay.
1: Danke. Bleibe in der Leitung.
0: Oh. Heeft Johan nou een persoonlijke wachtrij? Jemig.
2: Morgen.
0: Hey Johan, met Juri, 3FM.
2: Hi.
0: Wat stuur jij nou voor berichtje?
2: Ja, de constant slaat de muziek over en de tekst slaat over.
0: De muziek en de tekst die slaat over van 3FM, van de zender.
2: Ja.
0: En hoe luister jij? Op welke manier?
2: Via de radio, gewoon helemaal een ouderwetse radio in de auto.
0: Ja, oké, maar via de FM?
2: Ja.
0: Nou. Ja. Oké, en waar zit jij dan ergens in het land?
2: Ik zit net over de grens in Duitsland.
0: Net over de grens in Duitsland. Ter hoogte van welke Nederlandse plaats kunnen we het een beetje plaatsen?
2: Zevenaar.
0: Oh, bij Zevenaar. Nou, bij deze, want je wilde eigenlijk een vraag aan de luisteraars doen, hè?
2: Nou ja, gewoon, kijk, ik weet niet hoe ik ja, anders moest bereiken, denk ik. Want ik weet niet of ik het enige ben die er last van heb.
0: Nou, precies. Dus jij... Ja, nou ja, ik wil bij deze ook weten, want dat is wel heel belangrijk. Als er een zender in de hand staat, dan hebben we natuurlijk veel minder luisteraars. En dan hebben veel meer luisteraars hier last van. Net zoals jij. Zit je rondom Zevenaar? Dus dan hebben we het een beetje over Arnhem, Nijmegen, een beetje die hoek. Doetinchem misschien ook nog wel.
2: Ja.
0: Heb je last van een overspringende radiozender? Want anders, Johan, dan heb ik slecht nieuws voor jou. Dan is jouw radio kapot.
2: Nee, want ik luister al jarenlang. En ik heb alleen vandaag heel erg last. Dat is niet, laat me zeggen, heel frequent. Maar dan heb je gewoon een plaat en dan springt echt midden in de plaat springt die over.
0: Ja.
2: En dan hoor je een heel klein stukje dubbel.
0: Het is inderdaad vreemd, ja. Nou, bij deze, Johan, je oproepje is duidelijk. Laat van je horen als je hier ook last van hebt. En nou ja, thanks Johan. Dan gaan we de technische dienst even erop afsturen daar in de buurt.
2: Oké. Okay. Bedankt.
0: Fijne nacht daar.
2: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
2: Doei, hoi.
0: Oké, de vraag is duidelijk. Kom maar door, hoor. Als je uit die omgeving komt en ook een... geintje. Nieuwe muziek, nieuw op 3FM. Jesse Hoefnagels. Fantastisch liedje. Kapot heet hij.

Franse hoefnagels. Kapot hoorde je op 3FM. Net zoals de zender trouwens in de buurt van Doetinchem. Ook kapot. Tenminste, dat is de vraag, hè? Heeft zich nog niemand gemeld uit de buurt van Nijmegen, Arnhem,

Nee, dat ga ik niet doen. Ik ben een witte man van 29. Ik moet niet gaan proberen te spitten in één keer. Ook niet midden in de nacht op 3FM. Een hele goede nacht. Dit is Dominic Fike, White Keys.

0: het NOS Journaal.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden.
2: 3FM. Juri Zuiderveld.
0: Je hebt 3FM aanstaan en dat weet je omdat de muziek gewoon alle kanten op gaat, maar altijd goed is. Van binnen nu en 20 minuten Justin Timberlake, Ravin Lenae, Fall Out Boy en nu Shakira.

0: Paula Boy. And thanks for all the memories. FM. Juri
1: Zijderveld. Een hele goede morgen. Laten we gewoon goedemorgen zeggen. Dan klinkt het alsof we al dichter bij de dag zijn dan dat we eigenlijk zijn. Dat geeft helemaal niet natuurlijk. Nou, we zijn lekker aan het strijden deze nacht met onder andere Johan, Roos, Erik, Martine. Ze zijn er allemaal bij. Gezellig. Je mag je altijd even melden in de NPO Luister-app. Want dan strijd je niet

helemaal niks mis mee. Mijn naam is Juri Zijderveld en ik vind het lekker om de beste muziek voor je te draaien. Ook gewoon in de nacht, want dat verdien je. Zometeen bijvoorbeeld Olivia Rodrigo, die geweldige Drop Dead ga je horen. Justin Timberlake, vorig jaar of het jaar daarvoor, wat was het, op Pinkpop gezien. Was geweldig en daarna nog in de Ziggo Dome. Die man die blijft maar doorpompen. Zometeen hoor je met My Love op 3FM, ook Raven Lanez onderweg. Eerst nieuwe muziek van die man met die helm op zijn hoofd. Niet Daft Punk, nee, Marshmallow. Another Drink hoor je nu op 3FM.

0: Revan Lenné. En Love Me Not op 3FM.
1: De onverwachte quiz.
2: Goeiedag, gesprek met haar.
3: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: De onverwachte quiz, je ziet hem niet aankomen en al helemaal niet als kandidaat. Want deze nacht wordt er een café gebeld in Utrecht. Ze zijn net gesloten, dus die zijn denk ik nog aan het schoonmaken. En die gaan meedoen aan de onverwachte quiz. Alleen dat weten ze zelf nog niet.
4: Hallo.
0: Hi, je spreekt met Juri van 3FM. En je zit in de onverwachte quiz.
4: De onverwachte quiz?
0: Ja.
4: Wat geweldig.
0: Vraag 1. De hoeveelste hittegolf van dit jaar eindigt er vandaag?
4: De vijfde of zo.
0: Oh, bijna. Het is de vierde. Je zat in de buurt. Wat kun je, vraag 2, wat kun je maar één keer goed openen en dicht doen?
4: Een deur?
0: Nee, een envelop.
4: Oh ja, dat is waar.
0: Ja. En de derde vraag. Het is misschien de laatste vraag. Dan ben je er vanaf voor altijd. Maar het is de onverwachte quiz, je weet het nooit.
4: Oh, wat jammer.
0: Wie heeft nummer 1 hits op zijn naam staan en speelt ook een rol in de Shrek-films?
4: Gerard Joling.
0: Dat is goed. Nee, dat is niet goed. Nee. Justin Timberlake.
4: Bijna.
0: Dit schoot nog door je hoofd, volgens mij.
4: Ja, echt puntje van
0: je tong. Het was de laatste vraag. En het goede nieuws is, je bent nooit meer aan de beurt voor de onverwachte quiz. En werk ze daar nog deze nacht.
4: Dankjewel.
0: Doei doei.
4: Doei doei.

Lost Frequencies en Live It All 3FM. Song to. Het is best wel een heftig plaatje natuurlijk met veel harde gitaren erin. Maar ja, wist je dat er ook een hele andere versie bestaat? Een versie die nooit officieel is uitgebracht. Maar dat is de allereerste versie hoe Blur hem eigenlijk had bedoeld. Of als eerst had ingespeeld als demo. Het is een heel rustig liedje. Ja, ik heb hem ergens gevonden in het, ergens op het dark web ver verstopt. Het klinkt een beetje cracky, maar je hebt een beetje een idee van wat ooit Song 2 van Blur had kunnen worden.

Je herkent hem bijna niet, toch? Het is dus Song 2 van Blur, maar het is de demo, hoe die ooit in het begin was bedacht. Maar daar kon gitarist Graham Coxon zich niet zo in vinden, want hij stelde voor om gewoon de beuk er even in te gooien. Vooral omdat ook het platenlabel, ze dachten, we gaan ze even laten schrikken. Maar tot hun grote verbazing vonden ze het geweldig en werd het het grootste hit van Blur die ze ooit hebben gemaakt. Nou ja, dat is ook wel lekker. Keihard, heel anders dan die demo. Maar Song 2, die kennen we op deze manier.

Houdini hoorde je. Een hele goede nacht. Half vier, diepste punt van de nacht. Of het hoogtepunt. Als je van hardstyle houdt, dan ga je zo meteen een ongelooflijk hoogtepunt beleven. Als je, net zoals ik, van hardstyle, als je dat haat, dan ga je misschien wel een dieptepunt beleven, of ga je langzaam wennen aan het feit dat hardstyle ook gewoon muziek is wat leuk gevonden kan worden. Ik ben opgegroeid met twee broers die hardstyle te gek vinden. Die gaan ook naar dat soort feesten en die hebben altijd tegen me gezegd: Juri, ga dat nou eens wat vaker luisteren, want je vindt het echt wel te gek. Alleen, je zet zo je hakken in het zand. En dat klopt ook, ik ben een eigenwijze jongen, maar ik leer ook. Ik stel mezelf af en toe open. En zo was er een paar weken geleden een luisteraar die zei: Juri, ga dat nou wat vaker luisteren? En zo kwam ik op het idee, we moeten wat vaker hardstyle draaien op 3FM. Ook als je het verschrikkelijk vindt, want we zitten midden in een experiment. Kan je hardstyle leuk gaan vinden naarmate je het vaker luistert? Ga je het misschien waarderen omdat je het snapt? Laat ik het zo zeggen. Zometeen, over een minuutje of zes, hebben we tijd voor een hardstyle plaat. Ja, ik heb er tijd voor gemaakt, laat ik het zo zeggen. Want ik wil het een kans geven. Ik wil kijken of ik het leuk kan gaan vinden. En misschien vind jij het ook wel verschrikkelijk. Maar stel jezelf open, probeer het. Het is maar één liedje. Het is denk ik 3 minuten wat we zometeen gaan draaien aan hardstyle. En als je het helemaal kloten vindt, dan gaan we daarna ook nooit meer hardstyle draaien. Maar in de komende weken wil ik het gewoon even 1 keer per nacht uitproberen. Ik ben geen hardstyle lover, ik ben geen hardstyle kenner, maar misschien ben jij dat wel. In dat geval heb ik je heel hard nodig. Want zometeen wil ik een hardstyle liedje draaien. En de vraag is eigenlijk, welk liedje kan ik voor je draaien? Als het maar hardstyle is. Afgelopen week hebben we wat toegankelijkere hardstyle gedraaid. Mag ook wel een tandje harder. Het mag een tandje harder, want ik ben langzaam aan het wennen aan die zagende sound. Kom maar door via de NPO Luister-app of bel maar 0909-1336. Welke hardstyle muziek moet ik draaien? Nou.

0: Legend op 3FM. Nou, misschien wordt het wel mijn nieuwe religie. Hardstyle. Het is eigenlijk allemaal begonnen bij Robin. Goedenacht, Robin.
1: Goedenacht, Juri.
0: Robin, de kipchauffeur aan de telefoon. Je hebt een dagje vrij volgens mij, of niet?
1: Nee, mijn laatste weekje vakantie, jongen.
0: Och, je laatste week. Oeh, je begint bijna weer.
1: Ja, ja.
0: Geniet er nog eventjes van. Ik had jou vorige week of de week daarvoor, ik weet het niet meer, een keer aan de telefoon. En toen zei jij, Juri, hardstyle is geweldig. Draai nou een keer een hardstyleplaat. En daar is het hele verhaal begonnen. Want vanaf dat moment dacht ik, ja, we moeten misschien dit experiment starten om te kijken, kan je hardstyle leuk gaan vinden als je hardstyle helemaal kloten vindt? Want dat is in mijn geval zo. En jij vindt het helemaal geweldig, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Alleen al de energie die ik ervan kreeg.
0: Oké, maar ja, precies. Je krijgt er energie van. Wat is er nog meer leuk aan hardstyle waarvan jij zegt, Juri, ga dit nou vaker luisteren?
1: Ja, gewoon de melodie, de pingbass die erin zit, de knalbas die erin zit. Af en toe zit er nog een beetje zang en alles in, dus...
0: Ja. Ga je eigenlijk ook naar dat soort feesten, of ben je vooral een luisteraar?
1: Sinds dat ik getrouwd ben, ben ik niet meer geweest.
0: Oké, je mag niet meer.
1: Nee.
0: Echt waar?
1: ik heb een verbod. Ik moet wachten totdat mijn dochter 18 is en dan gaan we nog een keer naar Defcon.
0: Oh, wauw. En hoe oud is je dochter nu?
1: 14.
0: Oké, aftellen geblazen, aftellen geblazen. Oké, het ding is dus, dat is de deal. Ik draai elke week, elke nachtshow draai ik een hardstyleplaat. En de vraag is, ga ik het leuker vinden? Kijk, ik merk al dat ik het langzaam wel begin te begrijpen. Maar ik heb net geroepen, het mag ook wel een tandje harder. En ik ben heel benieuwd hoe ik daarop reageer. Want volgens mij heb jij iets keihards ingestuurd.
1: Ja, het is niet dat wat Bas van Schaik vorige week aanvroeg.
0: Nee, dat was nog een beetje Gear of Summer-achtig geneuzel. Maar wat kan ik draaien voor jou?
1: Randy met Behind Enemy Lines.

Wacht heel even. We hebben nog 2 minuten te gaan. Oh my god. Gaan we dit doen? Noah, gaan we dit doen? Ja. Oh ja, oh, jij bent groot. Oké. Hou je vast. Dit is een experiment. Gaan we dit leuk vinden, ja of nee? Ik weet het niet.

Ai. Als de baas hoort dat ik dit heb gedraaid. Oké, de vraag is dus, kan je hardstyle leuk gaan vinden als je het helemaal kut vindt? Even kijken hoor. Els die zegt, goedemorgen Jorik, ik ben geen hardstyle fan. Ik zal er naar luisteren. Nou, ik ben benieuwd Els wat jij ervan hebt gevonden. Hans die vindt het wel goed. Die zegt, joh, zet hem nog een tandje sneller, want het kan niet snel genoeg gaan. Thijs die zegt, ja, dat was helemaal uitermate kut. Het enige wat ik hiervan krijg is migraine. Wat een bak ellende, zegt Dennis. Robin die we net aan de lijn hadden, die reageert. Die vindt het helemaal te gek, natuurlijk. En Frido die zegt, ja, het kan allemaal wel goed zijn, maar dan moet je wel de juiste hebben natuurlijk. Moet je wel de juiste liedje hebben. Oké. Nou, laten we het volgende week nog een keer proberen. Hardstyle, kan je het leuk gaan vinden als je het vaker hoort? Ik moet zeggen, ik vond dit vooral grappig en gewoon what the fuck gebeurt hier? Niet per se afschuwelijk, maar nou goed, dat is ook weer een ander verhaal. Post

op 3FM. Het is bijna 4 uur. Je krijgt zometeen het NOS-journaal. Het laatste nieuws is onderweg. En ook Jasper Schrijvers, zometeen, die draait de bouza voor je. Eerst Taylor Swift.

0: goedemorgen. Zometeen word je wakker met de muziek van de Bauza. En ook de Arctic Monkeys komen eraan.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Schrijvers.
0: Goedemorgen, samen worden we wakker met heel veel fijne muziek. Zometeen de nieuwe Phoebe Bridgers, de Bauza. Eerst Arctic Monkeys.

De zomerhit van 2026. Hij komt niet uit Nederland, niet uit Spanje, maar uit Noorwegen. Als eerlijk, Noorwegen, dat is kou, sneeuw en donker, maar geen zomertunes. Nou ja, tot nu toe dan, want het klinkt een beetje alsof Frenna en Ronnie Flex een Scandinavische upgrade hebben gekregen. Jorde de Bauza en Magnetic bij 3FM. Met zometeen Kygo, eerst die fijne nieuwe van Phoebe Bridgers, Lost Boys bij 3FM.

Goedemorgen. Mijn naam is Jasper. Je luistert naar 3FM en samen beginnen we langzaam aan de dag. En misschien zit je net aan je eerste bakje koffie. Misschien ben je onderweg naar je werk. Of lig je nog even in bed voordat de wekker gaat. Hoe je er ook bij ligt. Muzikaal gezien zit je hier sowieso goed met Frenna zometeen, The Script en ook Olivia Dean. Maar eerst wil ik even van je weten, iets persoonlijks. Wanneer heb je voor het laatst een beslissing genomen waarvan je wist van, hierna wordt mijn leven anders? En misschien verhuisde je naar een stad waar je niemand kende. Misschien stopte je met alcohol drinken. Misschien ben je begonnen aan een nieuwe baan. Of misschien besloot je eindelijk de tondeuse erin te gooien en je haarlijn op te geven. En naar dat soort verhalen ben ik op zoek. Welke beslissing veranderde jouw leven? Ik zit zelf namelijk ook met zo'n beslissing. Volgens mij is het tijd dat ik ergens mee stop. Ik weet het niet zeker, maar ja, oké, ik vertel je zo wat het is. Maar eerst jij. Wat is jouw levensbepalende verandering? Laat het even weten. Stuur me een appje via de NPO Luister. Spreek je zo naar Fun.

0: 3FM. Ik sta op het punt om het roer volledig om te gooien. Ik ga het helemaal anders doen. Je hoort zo meteen wat die beslissing in mijn leven gaat veranderen. Maar eerst ben ik even benieuwd naar jouw verhaal. Welke beslissing veranderde jouw leven? Stuur je verhaal in via de NPO Luister app, want ja, jouw verhaal helpt me misschien wel bij het maken van de keuze die ik moet maken. Kijk even in de NPO Luister app. Ik zie daar onder andere Klaas. Ik ben op mijn 42e begonnen met hardlopen. Inmiddels 3 marathons verder. Als je me dat 10 jaar geleden had verteld, had ik je uitgelachen. Goed bezig, Klaas. Victor die stuurt, ik heb impulsief een hond uit het asiel gehaald. Beste beslissing ooit, maar een spontaan weekendje weg. Dat zit helaas niet meer in. En ook Lisa komt binnen via de NPO Luister app. Ik heb besloten nooit meer naar de IKEA te gaan op zaterdag. Mijn leven is sindsdien een stukje rustiger. Nou, dat is heel fijn, Lisa. Hey Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is jouw levensveranderende beslissing?
1: Nou, we hebben vorig jaar besloten om geen huis meer te kopen.
0: Geen?
1: Om te blijven, ja, om te blijven huren.
0: Oké, okay, en waarom dan?
1: Ik zal even kort vertellen. Ik heb hiervoor een koophuis gehad, toen een scheiding. Dus ja, dan moet je het verkopen. En dan krijg je allebei een beetje van de overwaarde. Nu woon ik alweer een jaar of 6 in een huurhuis. Intussen is er zoveel veranderd qua maandlasten in de koopmarkt. Dat ik er zo van ben geschrokken waar je dat per maand kwijt was als je gaat kopen. Ik denk van ja, dan kunnen we gewoon veel beter lekker blijven huren.
0: Oh ja, is dat goedkoper huren dan?
1: Het speelde mij meer dan €500 per maand.
0: Oh, dat scheelt best veel geld. Ja, oké, dus jouw levensveranderende keuze is eigenlijk ook wel een beetje dat het hetzelfde blijft, dat je de komende jaren gewoon blijft huren.
1: De achterliggende gedachte is eigenlijk, je kunt alles wel willen hebben, een mooi huis, maar je moet het ook kunnen betalen. En ik hoor ook heel vaak van mensen, dan hebben ze met z'n tweeën een huis gekocht.
0: Ja.
1: En dan komt er bijvoorbeeld een kindje bij en dan hebben ze al een probleem, want dan moeten ze minder gaan werken of zo.
0: Ja, dan is het ook weer lastig te betalen. Ja. Jij hebt gelijk. Oké. Okay,
1: daar had ik dus geen zin meer in.
0: Hey Thijs, ik zit ook met zo'n beslissing en ik weet nog niet helemaal wat ik moet doen. Ik ben er nog niet uit, maar ik zou zo meteen even een verhaal vertellen welke keuze ik op het punt sta om te maken. Oké? Okay?
1: Ja, top.
0: Oké, okay, misschien help je me daar wel mee.
1: In ieder geval,
0: thanks voor je verhaal, Thijs.
1: Yo, okay.
0: En een hele fijne ochtend, oké. Okay. Het is 3FM met zometeen Olivia Dean. En

Olivia Dean, The Hardest Part. Ik krijg een appje van Florian die stuurt: ik heb besloten om in september naar Frankrijk te verhuizen. Het was altijd al mijn grote droom en nu ga ik het gewoon doen. Let's go. Nou, deze ochtend hebben we het over keuzes die je leven veranderen. En ik denk dat ik er zelf ook eentje ga maken. Dat je even uitleggen. Bij mij in Utrecht zit een kinderboerderij waar ik bijna iedere dag even doorheen loop. Gewoon, ik vind die varkens leuk. Het zijn er drie en ja, ze doen de hele dag niks. Ze liggen daar gewoon een beetje tegen elkaar aan te slapen, te kroelen. En soms maak ik daar dan even een foto van als ze er een beetje leuk bij liggen. Nou, deze week wilde ik zo'n foto weer even terugzoeken. Dus ik open mijn fotoalbum en ik typ in varken. Want dan kun je via AI kun je dan vinden, de foto vinden die je nodig hebt. Ja, toen gebeurde er iets. Bovenaan zag ik die drie lieve varkens. Maar direct daarnaast, ik zag een foto van een bord met pasta carbonara. Gewoon vol met spekjes. En ineens zag ik niet alleen maar een bord met pasta. Ja, het kwam gewoon even binnen. En sindsdien heb ik ook geen vlees meer gegeten. En helemaal niet omdat ik vlees niet lekker vind. Integendeel, maar ik merk dat ik er gewoon anders naar kijk. En nu is een beetje mijn vraag van, ja, ga ik echt vegetariër worden? Het antwoord weet ik nog niet. Misschien hak ik morgen de knoop door. Maar ik, nou goed, ik weet het even niet.

0: deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: Max bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb dat gevoel dat je al een uur aan het doomscrollen bent. Je hebt al 100 kattenfilmpjes gezien, 50 recepten die je nooit gaat maken. En ineens komt daar een filmpje voorbij wat je aandacht volledig pakt. Nou, dit had ik vandaag. Er was namelijk een filmpje van een meid die een vertaling heeft gemaakt van Tom O'Dell's Another Love.

super mooi. En na dit filmpje ben ik een beetje gaan researchen. Wie is dit? Want zij is gewoon heel erg goed. Haar naam is Zoe Lowy en wat blijkt, ze maakt ook eigen muziek. En ik ben fan. Dit is haar nieuwste liedje, Lastig, van Zoe Lowy bij 3FM. Oh, God.

Ja, de eerste avond, de silent disco, ga je net iets te hard. Elke dag slaap je een uurtje minder. En het camping life, het breekt je op. Maar oh mijn god, wat is Lowlands toch een topfestival. Met ook zoveel vette artiesten. Tyler, the Creator, Lords, New Wave, om even de headliners te noemen. IJsland is erbij. Nou goed, je moet het even checken, maar je wil er ook gewoon bij zijn. En je kan erbij zijn, want de hele week maak je bij 3FM kans op kaarten voor Lowlands. Tussen 7 en 10 moet je naar 3FM luisteren. Hoor jij dan het ticketalarm? Stuur dan zo snel mogelijk naar de NPO Luister app. Ja, waarom jij erbij moet zijn? Waarom moet jij naar Lowlands? Dus hoor je ticketalarm tussen 7 en 10 appen naar de studio. Waarom moet je naar Lowlands zijn? En elke avond hoor je ook de beste shows uit het Lowlands archief. Met vanavond tussen 9 en 10 de hele live show van The Opposites. Luister vanavond naar 3.

0: Zometeen hoor je Jax, Jones, ook Bruno Mars komt eraan. Eerst het laatste nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden.
2: 3FM. Jasper Schrijvers.
0: Goedemorgen. Zometeen op 3FM word je fijn wakker met Jax, Jones. Ook Rondé komt eraan. En eerst die fijne van Bruno Mars. On.

Jax Jones, You Don't Know Me. En daarvoor hoorde je Bruno Mars, On My Soul bij 3FM. Heb je al gestemd? En ik heb het niet over rare politieke stemmingen die je moet doen. Ik ga je niet lastigvallen met politieke discussies. Want ik heb het met je over de verlanglijst. Het is de meest democratische hitlijst van Nederland. Het zijn de 36 meest beste liedjes van Nederland. Want jij bepaalt wat er in die lijst staat. Je hoort de lijst elke zaterdagmiddag tussen 4 en 7 op 3FM. En ja, jij bepaalt dus wat er in die lijst staat. Stemmen doe je via 3fm.nl/verlanglijst. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op een verlanglijst Bluetooth speaker. Dus 3fm.nl/verlanglijst. Nou, dit is een kleine stemtip van mij. Rondé heeft een nieuw liedje uitgebracht en die is zo ongelooflijk fijn. Oh my god, het is nieuw bij 3FM.

Goedemorgen. Je bent bij 3FM, je hoort Rondé, Oh My God en Crazy Abrams. That's So True bij 3FM. Nou, mocht je vandaag naar de koffieautomaat lopen en je hebt even geen zin in een ongemakkelijk gesprek, of je weet even niet waar je het over moet hebben, dan ga ik je helpen, want dit is het gesprek van de dag. Vandaag begint de vijfde etappe van de Tour de France Femme. Ze fietsen vandaag van Mâcon naar Belleville de Bellajoux. Dat zeg ik waarschijnlijk helemaal verkeerd, sorry daarvoor. Maar het is een rit van 180 kilometer over heuvelgebied. Nog meer sport vandaag. De speelsters van PSV spelen vandaag de tweede voorronde van de Champions League tegen de Bosnische club Sarajevo. En de vrouwen van Ajax mogen het opnemen tegen de Deense Brøndby. En vanavond wordt er weer gestaakt. Om 7:30 vindt het viaduct tussen Ermelo en Horst boven de A28 een steunbetuiging plaats voor de Nederlandse boeren. Dus vanavond kun je daar weer omgekeerde vlaggen vinden tijdens een protest tegen de plannen van het kabinet tegen stikstof. Is me ook opgevallen, ik zie de laatste tijd meer van die omgekeerde vlaggen weer buiten hangen. Ik zag ook een rare poster. Ik reed ergens door Noord-Holland reken en dan zag ik een poster van Jette.

Het is afgelopen met de, of gewoon heel slecht geruimte. Ik weet niet meer precies wat het was, maar het was heel slecht geruimd. Maar goed, dat is dus ook weer een ding in Nederland. Nog weer slecht nieuws voor mensen die koopzegels sparen bij de Albert Heijn. Vanaf 7 september gaat het 2 keer zo lang duren voordat je een koopzegelboekje hebt gevuld. Je krijgt dan 1 koopzegel per 2 euro aan boodschappen. En dat is nu bij elke 1 euro. Dus slecht nieuws. Maar goed nieuws voor mensen die van muziek houden. Bij 3FM zit je goed. Met zometeen de nieuwste mega-hit van Cat's Eye. Alex Warren komt eraan. En eerst zijn dit de Tudor Cinema Club. Undercover Martin.

Bedside. En

0: De mega-hit van Cat's Eye. Je hoorde Animal bij 3FM. En je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het is oh zo simpel, maar ook oh zo moeilijk. Je moet je mond houden. We spelen Zeg je niets, dan win je iets.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Els.
1: Hallo.
0: Hallo, zeg je niets, dan win je iets.
1: Te laat.
0: Jammer.
1: Vervelend huis.
0: Sorry, fijne dag, hè.
1: Hoi, hoi.

Voor alles bang. Een hele goede morgen. Je bent bij 3FM, mijn naam is Jasper. En wat lekker dat we samen wakker worden. Over een half uur begint de ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. Zonder Wijnand en Jamie, maar met Mart Meijer. En voor die tijd wil ik even een klein probleem bij je neerleggen. Of een klein probleempje. Ik moet eigenlijk gaan sporten. Ik heb een kruisbandblessure heb ik. En daar moet ik heel erg mijn benen gaan trainen. Dus ik moet zo meteen na de uitzending even gaan gymmen. Maar er is dus één probleem. Ik heb geen zin. Ik heb er gewoon echt geen zin in. Het is warm buiten. Ik ben moe. Ik wil eigenlijk gewoon in mijn bed gaan liggen. Maar ja, ik moet wel even. Ik moet gewoon even gaan trainen. En ik ben eigenlijk even op zoek naar een tune die heel erg motiveert. Even een nummer. Weet je wel, alsof je gewoon, als ik zo meteen die sportschool inloop, dat iedereen me aankijkt en zegt van hij is er weer. Bam, bam, bam. Gewoon even een plaat die een beetje die energie gaat meegeven. Maar wat is zo'n liedje? Heb jij een tune die een beetje energie geeft, die je motiveert, dat je kan bewegen, dat je kan sporten? Dat soort liedjes ben ik daar op zoek. Welke kan ik zo meteen draaien? Laat het even weten via de NPO-luisterapp. Of je kan me bellen. Mijn telefoonnummer is 09091336. Welke tune geeft jou energie om er weer wat van te maken vandaag? Kom maar door via de NPO-luisterapp. Draai ik eerst Jonas Blue, Edge of Desire. En dit is Jungle. Busy Erin bij 3FM.

0: uit Kroatië. Leuk hoor.
1: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
0: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan die concertkaart.

Edge of Desire. We zijn op zoek naar een liedje wat je een beetje motiveert om naar de sportschool te gaan. Welk liedje motiveert jou? Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: Direct bij 3FM. Je hoorde 90s Kids. Een hele goede morgen. Ik moet over een kwartiertje naar de sportschool gaan, want ik heb een kruisbandblessure. Dan moet je heel veel je benen trainen. Er is alleen één probleem. Ik heb geen zin. Ik heb gewoon echt geen zin om naar de sportschool te gaan. En daarom ben ik even op zoek naar een plaats die een beetje motivatie geeft, waar je even goed, lekker gaat verknallen. Even gaat opereren in die gym. Ik krijg wel eentje binnen van, even kijken, dit stuurt Erik. Die zegt, je moet de Heavy Jodeling Maximum mix draaien. Even kijken wat dat is, hoor. Oh mijn god. Ah, hier gaan die schijven door het dak, denk ik wel, Erik. Maar holy shit, wat een herrie. Even kijken of ik nog iets anders vind in de NPO Luister-app. Hey, goedemorgen. Met wie spreek ik?
1: Met Dion Vokking.
0: Hey Dion, goedemorgen. Heb jij ben jij een beetje een gymmer, een sportschoolganger?
1: Ja, op zich wel.
0: Ja? En als je naar de sportschool gaat, heb je er nog altijd oortjes in?
1: Ja, koptelefoon eigenlijk. Maar bijna
0: dood. Ja. Oké, wat doe jij in de sportschool?
1: Ja, wat doe ik in de sportschool? Van alles. Ik begin altijd met cardio. Altijd een beetje op de loopband. En ik eindig daar ook altijd mee. Doe ik van alles tussendoor.
0: Oh, lekker. Dus je bent wel af en toe in de sportschool te vinden. Dus doe je het 20 keer per week?
1: Ja, dat is even lukt.
0: Oh, lekker zeg. Een sportieve luisteraar aan de telefoon. En wat voor muziek zet jij een beetje op dan in de gym?
1: Ja, ik vind toch wel wat harder. Vind ik wel lekker. Dus ik denk aan een beetje metal-achtig. Maar ook wel dingen van Joost bijvoorbeeld. Gewoon een beetje die happy hardcore en zo.
0: Oh, Joost. Dat is ook leuk, ja. Wat, ga je dan ook harder van... Merk je dan dat je ook echt meer kan tillen en meer kan... of harder gaat lopen?
1: Jazeker, ja, echt wel.
0: Ja, oké. En is er iets wat ik voor je kan draaien? Ik kan Joost eventueel voor je draaien, maar ik kan ook, je had ook iets anders aangevraagd.
1: Ja, klopt. Uiteindelijk was ik neergekomen op Elevator Operator van Electro Cowboy.
0: Oké, en jij zegt, als ik dit opzet, dan heb ik zo meteen heel veel zin om naar de sportschool te gaan. En dan gaan die schijven door het dak zo meteen.
1: Nou, dat weet ik wel zeker.
0: Oké, okay, heel goed. Nou, dan gaat het helemaal goed komen. Hey, ik wens je een fijne ochtend en gymsen.
1: Ja, jij ook. You heard about a man, the lift controller, the lever king, I told you. Hop in and let the journey begin. Try.

Zo, goedemorgen. Mocht je nog niet wakker zijn, dan ben je dat nu zeker wel. Je hoorde Electric Callboy, Elevator Operator bij 3FM. Een plaatje die het goed doet in de gym. Nou, ik ga zo meteen even knallen in die sportschool. Nu weer naar de muziek die je van ons gewend bent. Dit is hartstikke nieuw. Slater bij 3FM. En Dance.

0: meisjes. Oh, I wanna be.
1: Zometeen bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Ho, ho, ho. Geen Wijnand en Jamie, die zijn nog op vakantie. Maar wel fijne vervanging hoor. Want zometeen de 3FM ochtendshow, verzorgd door Mart. Elke dag maak je natuurlijk kans op ijsmachines. Maar hij beantwoordt ook jouw prangende vragen. Jouw brandende vragen. Gisteren kwam bijvoorbeeld de vraag voorbij. Ja, waarom zie je nou eigenlijk nooit een babyduif?
2: Die zijn er wel, alleen die zie je niet. Omdat ze natuurlijk een nest maken op een verborgen plek. Dat zal boven op de huizen zitten. Onder de bruggen wil ook nog wel eens voorkomen. En die duiven worden dan gevoerd, groot gemaakt. En als een duif 4-5 weken is, dan lijkt hij eigenlijk al een beetje volwassen.
0: Zometeen dus de ochtendshow met Mart Beijer. Mocht je nou ook een brandende vraag hebben, je kan hem insturen via de NPO Live-app. Heel veel plezier met de 3FM ochtendshow. Hoor je eerst Daft Punk en

0: Daft Punk, Pharrell Williams. You're the Get Lucky bij 3FM. Zometeen maak je kans op een ijsmachine bij de ochtendshow met Mart Meijer. Eerst het laatste nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar.
5: Ja. Au. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Herbeleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: In Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.

0: De tendens in de NPO luisteraars duidelijk. Woensdag, a.k.a. onderweg naar het weekend. Appie van Marco, voorhoederlid Marco, die onder andere zegt... het weekend is in zicht, fijne woensdag. Audio-appie van vast voorhoederlid Edmund. Komt er maar, Edmund. Oh, moet ik wel play drukken, komt ie.
1: Ja, het is weer woensdag, dan gaan we weer de week door midden zagen. De betere kant van de week komt er weer aan.
0: Geniet ervan. Misschien heb je wel een vierdaagse werkweek, zou ook nog kunnen. Voorhoede mensen lijken me nou wel de mensen die eerder 42 dan 36 uur werken in de week. Maar wie weet, ben je nou morgen vrij, zou heerlijk zijn. Je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Mart hier, Wijnald en Jamie zijn op vakantie. Die zijn maandag 17 augustus terug. Zijn dan onder andere terug met Kaartje voor een Kaartje. Het moment waarop jij, als je een kaartje hebt gestuurd... vanaf de plekken waar jij je zomervakantie doorbrengt... misschien wel gratis concerttickets naar keuze kan winnen. Alle info vind je op 3fm.nl/kaartje... of je stuurt even het woord kaartje in de NPO Luisterapp. Ja, dan gaan we richting een belangrijk moment deze ochtend. En dan meteen aan het begin, we duiken er sterk in.
2: De voorhoedevraag van vandaag.
0: Als je onderdeel bent van de voorhoede tussen 6 en 7 uur 's ochtends... dan kan je de voorhoedevraag van vandaag indienen. Als je na 6 al denkt, ik wil even wat bespreken... er is iets waar ik bij geholpen moet worden... er is iets wat van het hart moet... liefst geformuleerd in een vraag... of in ieder geval een zin met een vraagteken erachter... nou dan kan je die droppen via de NPO Luisterapp. En deze dag is het een soort vraagbaakje aan het worden. Nou, een vraagbaak is het sowieso, maar is het een soort helpdesk geworden. Gisteren al de oproep gedeeld voor de Pride in Dordrecht... die nog wat geld nodig hebben. Dordrechtpride.org, als je een donatie nog zou willen doen. Dat kan van voorhoedelid Arjan. Vandaag een vraag van voorhoedelid Frits... die mij wederom heeft weten te vinden via mijn Instagram-DM. Wees welkom hoor, via mijn Instagram ben ik over het algemeen ook relatief responsief. Dat ruimt, dus het is waar. Ik kreeg een berichtje van voorhoedelid Frits en die zegt... Hey Mart, voorhoedevraagje. Mijn zoon heeft deze telefoon een paar dagen geleden uit het water gevist... maar het is ons nog niet gelukt om de eigenaar te vinden. Ik kreeg daarbij vervolgens een foto van een mobiele telefoon. Het is een iPhone. Daarbij zit ook een foto... Het is echt de informatie waarmee je het moet doen. Er zit een geprint fotootje van het 40-jarig jubileum... van een volleybalvereniging. En er zit een bankpasje bij. Daar staat ook een naam op. Die naam zal ik niet delen... want we moeten het AVG-technisch een beetje netjes houden. Ik heb gisteren zelf wat speurskills gedaan... en ik denk dat ik deze persoon gevonden heb. Maar diegene is vrij moeilijk traceerbaar. Het is een jonge dame. Ik ben alleen haar TikTok-profiel tegengekomen. Ik heb haar volgverzoek gestuurd om haar hierop te attenderen. Dat heeft ze nog niet geaccepteerd. Dus of ze is een Gen Z'er die niet zoveel op TikTok kijkt... of ze denkt, fuck is die grootste, laat mij met rust. Daar zou ze groot gelijk in hebben. Dus ik wil graag een oproepje doen aan iedereen die uit... of uit de buurt van Leek komt. Leek ligt op de grens van Groningen en Friesland. Ik heb namelijk inmiddels getraceerd dat dat is waar deze persoon vandaan komt. En Frits en zijn zoon zouden graag haar in het water gevallen telefoon teruggeven. Kans dat die telefoon nog functioneert is niet... Jawel, hij functioneert trouwens wel. Want Frits die zei dat die telefoon blijft geloven dat het 16 juli...

nooit. Meld je even via de NPO Luisterapp. Dan stuur ik je de naam van deze persoon via de NPO Luisterapp. Dan kun je kijken of je diegene kent. Dan kan je diegene er namelijk op attenderen. Meld je even met een berichtje in de NPO Luisterapp als je toevallig uit Leek of uit de buurt komt. Gaan we kijken of we deze voorhoede vraag van vandaag kunnen oplossen. Ochtendshow met Justin Bieber.

Texas, I can tell. Nieuw country fenomeen uit Amerika. Ze heet Ella Langley. En dit liedje heet Choosing Texas. Onthoud de naam, onthoud het liedje. Ga je nog wel vaker horen, vermoed ik zomaar. Als het niet in deze ochtendshow is, dan is het wel ergens anders op 3FM. Het is nu op de seconde af, 6:55. Goedemorgen, fijn dat je bij de ochtendshow van 3FM bent als voorhoedelid. Zojuist even gedeeld dat ik een bericht kreeg van voorhoedelid Frits. Frits, zijn zoon had een telefoon uit het water gevist. Ze hadden wat informatie over de persoon, maar ze konden deze jonge dame niet bereiken. Nou, ik heb alleen haar haar TikTok gevonden en een volgverzoek gestuurd, nog niet geaccepteerd. Mocht je uit Leek komen, terechte opmerking van Abel, die zegt, je zegt dat het de Groningen-Friesland grens is, waar Leek ligt. Maar Leek is de grens van Groningen en Drenthe. Dat klopt. Het ligt ook niet ver van Friesland, maar het is inderdaad de grens van Groningen en Drenthe. Mocht je toevallig uit Leek komen of uit het grensgebied Groningen-Drenthe, kan je je melden. Dan stuur ik je eventjes de naam van deze persoon toe en dan kunnen we kijken of jij deze persoon toevallig kent. Andere tip kwam nog van Jeroen, die zegt, en dat is echt een goeie om te onthouden voor als je zelf ooit iemand zijn bankpas vindt. Als je een bankpas vindt, maak 1 eurocent over naar het rekeningnummer dat erop staat en zet je 06 erbij. Zet erbij, ik heb je bankpas gevonden, hier is mijn 06. Grote kans dat diegene dat ziet. En doe ook echt 1 cent, want dat valt op. Als je 5 euro overmaakt, dan denken mensen gewoon dat er een tikkie betaald is. Verder is het natuurlijk gewoon weer een nieuwe dag waarop voorhoedeleden hun verjaardag vieren. Als je je aanmeldt via 3fm.nl/voorhoede, dan kan je een verjaardagskaart van ons krijgen. Dat sowieso. En natuurlijk ook even een felicitatie op de radio voor als je daadwerkelijk jarig bent. Als je daadwerkelijk wakker bent. Daadwerkelijk jarig ben je sowieso als je voorhoedelid nummer 169 bent. Max Maassen, vandaag 32 jaar geworden. Max zijn grote hobby's zijn padel, darts en poker. Max, als je een keer samen een potje darts wil gooien, laat maar weten. Ik ben namelijk zo slecht dat het een hartstikke leuk verjaardagscadeautje voor je zou zijn. En voorhoedelid nummer 432, Tijmen Bot, is vandaag ook jarig. Wordt 21. Tijmen en Max, van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.

Riverside Voorhoede. Goedemorgen, het is bijna 6:30. Let's go! En dat betekent dat je binnen een paar minuten op de hoogte bent van alles wat er speelt in de wereld. Martijn Middel heeft je nieuwsupdate in een paar minuten. Na Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It in de ochtendshow van 3FM. Binnen een paar minuten spelen we laatste letter. Niet zo'n moeilijk spelletje, wel een geweldige prijs. Low risk, high reward. Je kunt namelijk zometeen een ijsmachine winnen. Dat is een apparaat waar je alles in kan mikken wat je zelf wil. En dan maakt hij de roomijs van. Wel voorwaarde dat je dan ook ingrediënten voor roomijs erin doet. Maar dat zou je zelf wel begrijpen. Zou jij die ijsmachine willen winnen? Het is niet zo ingewikkeld. Het enige wat je nu even hoeft te doen is een berichtje sturen in de NPO Luisterapp. En even laten weten hoe je heet.
1: NOS op 3.
0: Daarmee 1 minuut over 6:30. Martijn Middel is hier voor het nieuws. Goedemorgen Martijn.
2: Goedemorgen Mart. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Dat doen ze wel alleen vanaf de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
3: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
4: Dat lijkt me om het vuur te willen blussen slecht nieuws.
3: Ja, dat klopt. Maar de brand kan zich niet uitbreiden omdat we gewoon bij de stoplijnen blijven staan. Dus de uitbreiding buiten de stoplijnen, dat proberen we gewoon, dat blijven we voorkomen.
2: Ja, die stoplijnen, dat zijn een spoorlijn, een asfaltweg en wat brede paden in het bos. De brand blijft nu dus netjes tussen die lijnen. Het blussen blijft wel moeizaam gaan doordat de wind al meerdere keren is gedraaid en het niet heeft geregend. Een Nederlander die gisteren dacht dat hij wel even los kon gaan op de Duitse autobaan, mag flink gaan betalen. De man van 23 reed in zijn Porsche over de snelweg A3 en haalde daar snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij mensen af. Hij werd aangehouden en moest meteen een borgsom van €10.000 betalen. De man testte ook positief op cannabis. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij om professionele redenen wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop heeft in Eindhoven. Ja, de eerste Europese wedstrijd van NEC in 18 jaar tijd is geëindigd in 0-0. In de voorrondes voor de Champions League speelden de Nijmegenaren gisteravond een prima wedstrijd in en tegen het Griekse Olympiakos, zegt aanvoerder Sherry.
5: Ja, eerste helft zag je dat zij een goede kans hadden. Maar ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en een betere kans hadden. Alleen als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn. Alleen nu moeten we thuis afmaken.
2: Die return is volgende week dinsdag. Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af en morgen is het ook wat koeler dan.

0: 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

0: 3FM met Just Stay and Turn the Lights Off. Het is precies 7:10.
1: Reinhard en Jamie in de ochtend. Laatste letter.
0: Dus ronde 1 van Laatste Letter. Deze ochtend gaan we spelen voor de ijsmachine. Maar dat doen we deze hele zomer. Normaal gesproken weer in een airfryer. Dus als Reinhard en Jamie terug zijn, dan gaat het ook weer een airfryer worden. Maar ik dacht, ik neem gewoon even 4 ijsmachines mee voor deze zomervakantie. Want niks lekkerder dan als het warm is buiten, zoals deze dagen. Om je eigen ijs te kunnen maken. Vries je het lekker in, zet je het weg. Kun je het altijd pakken als je er zin in hebt. Dat dus in Laatste Letter. Het spelletje waarbij jij, als je meedoet, een beginletter kiest en een categorie krijgt om een woord te maken. Als je antwoord klopt, dan is de laatste letter van je antwoord meteen de beginletter van je volgende antwoord. Je krijgt 30 seconden om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Gaan we doen met Corrie. Hallo Corrie.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, op een schaal van 1 tot 10, hoe erg baal jij nou dat je vakantieplannen allemaal in het water gevallen zijn?
2: Nou, best wel hoor. Ja, we waren er best wel van.
0: Dat begrijp ik.
2: Maar ja, we zetten door hoor. We doen leuke dingen.
0: Jullie zijn veerkrachtig. Ja. Maar het is wel een absurd verhaal, Corrie, wat er gebeurt. Want jullie zouden op fietsvakantie gaan en dat gaat niet door. Ja. En dat komt omdat jouw man dacht, ik waag mij even op de dansvloer. Leg eens uit.
2: We gaven zelf een feest, mijn dochter en ik. En tijdens dat feest ging mijn man onderuit en heeft de Achillespees afgescheurd. Bij het dansen op Madness.
0: Ja, maar heel eerlijk, die ska-beats van Madness, daar ga je ook heel gekke bewegingen van maken. Dan snap ik wel dat je een keertje onderuit gaat.
2: Daar had ik iets mee te maken. Even
0: hoe, hoe is het met de pijn van hem op dit moment?
2: Ja, de pijn valt mee. Gelukkig niet. Het zit gewoon in het gips. En sinds gisteren loopgips. Okay. Dus dat maakt het ook weer wat makkelijker. Dus we kunnen iets meer ondernemen, maar nog niet fietsen.
0: Nee, dat begrijp ik wel. Nou, het zou wel heel lekker zijn als er zo'n ijsmachine naar jullie huis te komen. Dan kunnen we een beetje extra vertroetelen natuurlijk.
2: Dat zou een feestje zijn. Roomijs maken, smaakjes. Ja, dat zou wel heel goed uitkomen in deze weken.
0: Uitstekende sales pitch wel van jou. Met welke letter wil je gaan spelen?
2: Met de D van Dirk.
0: De letter D van Dirk. Ja. De highscore is gisteren door Ruben op 6 gezet, dus we gaan spelen. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Ga je 30 seconden nu in een kleur.
2: Kleur met een D, Dirk. Donkerrood.
0: Snoepgoed.
2: Met een B erop.
0: Een automerk.
2: Met een V, hè?
0: P.
2: Peugeot.
0: Een jongensnaam.
2: Tom.
0: Een kledingstuk.
2: Met een M.
0: Ja.
2: Korte broek. Nee, ik weet het niet.
0: Zo. Zou een maillot tellen? Is dat een kledingstuk?
2: Jij zit erop. Ja, wat goed.
0: Ja, zit al 2,5 weken elke dag 2 keer dit spelletje te spelen. Word je er vast goed in.
2: Op een gegeven moment al raak je niet meer kwijt. Nee, maar joh, het zou goed geweest zijn, maar ik kwam er niet op.
0: Nee, je bent behoorlijk uitgekomen. Ik vond je snel gaan. 4 goede antwoorden is niet genoeg om de highscore te breken. Wel als je denkt, nou, we kunnen geen kant op met die vent van mij met zijn poten in het gips. Krijgen jullie wel het laatste letter kaartspel van mij opgestuurd. Ja. Om lekker samen een beetje te oefenen tijdens jullie vakantie, die niet echt een vakantie is.
2: Nee, ik weet zeker dat wij dit dagelijks gaan spelen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ik wil hem heel veel sterkte wensen, maar jou ook een beetje, want jij moet voor hem zorgen deze vakantie. En ik wens je toch een paar mooie vrijdagen toe.
2: Heel erg bedankt.

0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow van 3FM. Je hoorde ex-ambassadors en renegades. Het is 10 minuten voor 7. Wijnald en Jamie op vakantie. Mart op de plek van Winna en Gemma. En ik zag van een tijdje terug, denk ik, vorige week of zo, zag ik een TikTok. En dat ging dan over, ironisch wel, over hoe TikTok de muziek verziekt. Omdat artiesten, zeg maar, het is al zo dat, een beetje zoals in de tijd van de jukebox, dat de refreintjes naar voren gehaald zijn in liedjes. Om meteen die hoek te hebben, dat meteen mensen gepakt zijn, dat een liedje meteen de aandacht trekt. En dat ook het stukje wat je kent van bijvoorbeeld social media meteen aan het begin van het liedje zit, zodat je er meteen in zit. Nou, dat is een ontwikkeling die al een tijdje gaande is. Maar er is iets anders interessants gaande in de muziek. Steeds meer artiesten bouwen een bepaald breakje in met een klein stukje tekst waarvan mensen vermoeden dat ze dat doen omdat het een goede TikTok-trend kan worden. Vaak even zo'n kleine break waar dan iets in zit waar je bijvoorbeeld een mooie fotocollage op kan knallen of een filmpje waarin iets helemaal misgaat wat dan precies aansluit bij de tekst van het liedje. En dat is precies hoe het liedje dat ik je nu wil laten horen groot is geworden op TikTok de afgelopen weken. Het is namelijk een trend van mensen die een foto plaatsen van zichzelf, een vrijgezel, en dan swipe je één keer naar rechts en dan zie je een foto van hen met hun partner of wie ze helemaal dol zijn. En daar zit dan deze tekst achter. Plenty more fish in the sea, caught one, no more fishing for me. Plenty more fish in the sea, caught one, no more fishing for me. Wat dus eigenlijk betekent, ja, er zijn veel vissen in de zee, maar ik hoef niet meer te hengelen, want ik heb al een heel leuk iemand. Maar het feit dat mensen allemaal die hoek horen, of dat dit kleine stukje, betekent dat mensen helemaal niet waarderen hoe fucking goed de sample is die erin zit, want daar rust het hele liedje eigenlijk op. Dus dat wil ik je in zijn geheel laten horen. Nieuw uit Engeland van Age is Ring My Bell.
1: You can't

0: Stuk te krijgen deze. Die drumpartij is ook zo ongelooflijk goed. Nile Horn en Heaven hoorde je in de ochtendshow van 3FM. Er is veel verdeeldheid in Nederland, weten we. We zijn het zelden met elkaar eens, maar gisteren is er iets gebeurd dat het hele land verenigd heeft. Even was heel Nederland één in woede. We moeten het er zo meteen even over hebben. Het is schokkend.
1: 3FM.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: American Girls en ook Madonna zometeen. Eerst gaan we naar het nieuws van 7 uur bij Partij Middel.
1: Goedemorgen. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle.
2: NOS op 3.
1: Maar het vuur is wel in het gebied gebleven waarvan de brandweer hoopte dat het er zou blijven. De hele nacht is er doorgeblust en later vanmorgen kunnen ook de helikopters weer de lucht in om te helpen. Omdat in het gebied in de Tweede Wereldoorlog is gevochten, ligt er munitie in de grond. Voor de zekerheid loopt de brandweer alleen over de paden. Er zijn al knallen gehoord, maar het is niet zeker dat die door ontploffende munitie kwamen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog in Noord-Holland is een zwemmer overleden. De reddingsdiensten werden gisteren opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 werden gered, 1 iemand is dus overleden en de 4e wordt nog vermist. De Aldi in België stopt na een paar maanden alweer met het blurren van aanbiedingen. De supermarkt liet in de online folder wel zien welke producten er binnenkort in de aanbieding zouden zijn, maar niet hoeveel korting je precies krijgt. Om de concurrentie niet wijzer te maken, werd de korting pas op het allerlaatste moment bekendgemaakt. Klanten vonden het maar niks en dus is het teruggedraaid. Belgen kunnen nu weer 2 weken vooruitkijken als het gaat om al die acties. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Dan verwacht je chagrijnige beleggers en analisten. Maar deze expert is eigenlijk heel blij met de resultaten.
3: Ja, die zijn eigenlijk beter dan verwacht, mogen we zeggen. De omzet die was bijna 2 keer zo hoog dit kwartaal als een kwartaal eerder. En de enorme verliezen die normaal geleden worden, die zijn er bijna niet meer. Dus dat viel mee.
1: Het ruimtebedrijf van Elon Musk ging in juni naar de beurs en het werd de grootste beursgang ooit. Daarna is de koers van SpaceX wel flink gedaald. Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af en morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
2: 3FM.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: In de nieuwe Pwned-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
12: Wacht, is dat geld?
11: Stream de crime comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
13: En dan denk ik aan Brabant.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Beleef Lowlands.
18: Herbeleef Lowlands.
17: In Lowlands.
18: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
17: Hallo en NCRV.
0: Mart Meijer. Als we als Nederlanders ergens goed in zijn, dan is het wel ons verenigen over gezamenlijke boosheid. Nou, dat is gisteren zeker gebeurd. Moeten we het zo meteen even over hebben. Nou, Harry Styles en

0: 7 in de ochtendshow van 3FM. Je hoorde Harry Styles met American Girl.
1: 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Goedemorgen. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Die genieten, net zoals een groot deel van het land op dit moment, eventjes van zomervakantie. Maar wees gerust, verder blijft de ochtendshow gewoon overeind. Het is alleen weer minder leuk, want er zijn minder mensen. En ook nog minder leuke mensen, namelijk ik. Goed, verder kijken we wel gewoon ook nog even naar het nieuws van vandaag. Er is een crisisoverleg vanmiddag in Marokko. En dat is een crisisoverleg van de FIFA. Belegd door FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Vanwege de grote ophef die er is om zijn plan om het WK te gaan privatiseren. Eigenlijk aandelen te gaan uitgeven in het WK. Waardoor grote bedrijven zeggenschap krijgen over hoe het WK eruit gaat zien. Dat voorstel dat zorgt voor een hele hoop gedoe, heeft hij inmiddels ingetrokken. Maar onder andere de UEFA en ook de KNVB hebben een vertrouwensbreuk uitgesproken richting Infantino. Landen als Servië, Zweden en Wales die trokken maandag ook al hun steun in voor een herverkiezing van Infantino volgend jaar. Want volgend jaar moet de FIFA-president weer gekozen worden. Hij was eigenlijk de grootste kandidaat, maar nu dit allemaal gebeurd is, zijn er toch mensen die zeggen, ja, laat maar zitten met die gozer. Ook wel interessant, want nu zijn ze dus ook naastig op zoek bij de UEFA naar iemand anders die ze zouden kunnen aandragen in de hoop dat ze Infantino volgend jaar kunnen wippen. Ja, we dachten toen Sepp Blatter wegging bij de FIFA ook dat het beter zou worden met Infantino. En kijk wat er van gekomen is. Dus ik denk dat we niet te veel hoop hoeven te hebben. En boosheid in het land, want het spaarsysteem van de koopzegels bij de Albert Heijn gaat op de schop. Heb je misschien wel gezien gisteren. Daardoor gaat het voortaan 2 keer zo lang duren voordat je je spaarboekje met 490 spaarzegels vol hebt. Nou, hoe zit dat dan precies? Tot 7 september krijg je voor iedere uitgegeven euro bij Albert Heijn de kans om een spaarzegel te kopen. Die kost dan 10 cent. En na 7 september kan dat pas bij iedere 2 euro aan boodschappen, het dubbele bedrag dus. Digitaal spaarboekje met 490 zegels levert je wel nog steeds precies evenveel geld op, namelijk 52 euro. Nou, en ik heb mensen gezien, jongen, gisteren, van mensen van wie ik het niet verwacht had, die zich echt woedend hebben uitgesproken. Mensen die zeggen, dit is de downfall van onze samenleving. De spaarzegels zijn geen kapitalisme. Het is het enige wat ons Nederlanders nog verenigt. Gewoon de honger naar een klein beetje korting. Mensen zijn woedend. Ik ben benieuwd hoe de appie hiermee omgaat. Want terugdraaien gaat ook niet meer. Maar zometeen staan mensen met hooivorken voor de deur.

0: achter weet.
1: Ja, eindelijk. Eindelijk hebben we verlossing. Want we hebben een paar plakdagen met temperaturen tot 35 graden achter de rug. Vandaag wordt het eindelijk weer wat koeler. Komt onder andere doordat zon en wolken elkaar afwisselen vandaag. Temperatuur ligt rond de 25 graden. En komende dagen gaat hij nog net iets verder naar beneden. Dat is op zich, ja,

0: Lieve Wijnand en Jamie, we hebben het hier heel leuk. Punt. Het is lekker warm hier.
1: Kaartje voor een kaartje.
2: Thank you so much.
0: Ja, ik dacht wel kaartje voor kaartje allemaal leuk. Maar wat de thuisblijvers dan? Dat is toch zielig? Voor ons thuisblijvers die niet weg zijn op vakantie. Voor de duidelijkheid, je luistert naar de ochtendshow van 3FM... normaaliter gepresenteerd door Wijnand en Jamie. Maar deze zomer door mij, mijn naam is Mart. Wijnand en Jamie die hebben je gevraagd of je vanaf de plek waar je de zomervakantie viert... een kaartje zou willen sturen naar ze. Om even te laten weten hoe het daar is. In ruil voor je kaartje vanaf je vakantieadres... zou je, als Wijnand en Jamie weer terug zijn, een kaartje terug kunnen krijgen. Namelijk een concertkaartje. Naar keuze. Helemaal niet zo gek. 3fm.nl/kaartje, daar kan je alle informatie vinden. Maar ik dacht wel, ook stom voor iedereen die nu thuis blijft, die gewoon aan het werk is, die buiten het hoogseizoen gaat. Misschien heb je geen kids, denk je, nou, dat is wat goedkoper om dan vakantie te vieren. Zou zomaar kunnen. Misschien zijn je kids het huis uit, kan ook. Maar ik dacht, dat is wel leuk als wij... Ja, dan gaan we er waarschijnlijk, omdat mijn naam erop staat... gaan we er geen concertkaartje mee winnen. Maar wel leuk om even een kaartje te sturen namens iedereen die thuis blijft ook. Je kunt even je naam insturen via de NPO Luister-app. Als jij een thuisblijver bent in de zomervakantie... dan zet ik je naam er even op. Ik heb echt een prachtig kaartje gekocht. Groeten uit Hilversum. Op de voorkant staan 4 vlakken. Met landmarks uit Hilversum eigenlijk. Bijvoorbeeld Pompgemaal Dudok. Hotel Lapershoek, Lapersveld en Foodhall Mout. Ik besef wel dat Pompgemaal Dudok, Hotel Lapershoek en Lapersveld... allemaal in een straal van letterlijk 15 meter om elkaar heen liggen. En dan heb je nog Foodhall Mout die in het centrum ligt van Hilversum. Er is niet zoveel te beleven in Hilversum. Maar ik heb dus wel een kaartje gekocht namens ons, dat ga ik even verder schrijven. Het is lekker warm hier, maar we missen... Ik kan niet zo snel schrijven, sorry. Jullie... wel een beetje. Hopelijk is het daar ook leuk. Groetjes ons. Nou, wil je op het kaartje dat ik voor Wijnand en Jamie aan het schrijven ben... dat we gaan indienen, dan kun je nu even je naam insturen. Wel op voorwaarde dat jij dus een thuisblijver bent in de vakantie. En niet dat jij stiekem gewoon op Marbella nog even zit te luisteren... omdat je ons zo mist. Zou ook nog kunnen. Stuur even je naam in, dan zet ik je naam er wel bij. En mocht je wel op vakantie gaan, check even 3fm.nl/kaartje... voor alle gegevens en alle informatie. Dan zie je waar je kaartje heen moet om misschien wel een concertkaartje in ruil daarvoor te winnen. Somber, hoor je nu.

Hopelijk hebben jullie het fijn daar. Groetjes Tim, Dani, Marianne, Henriette, Joost, Daan, Bas, Patrick, Mart. Nou, jouw naam kan ook nog op het kaartje richting Wijnand en Jamie. Kaartje voor een kaartje. 3fm.nl/kaartje. Check je alle info.

0: CFM, mocht je het je nog afvragen. 2 minuten voor 19:30, Jordan Robin Schulz en Francesco Yates en Sugar. Deze zomer beantwoorden we brandende vragen. Dingen die je al lang afvraagt, maar waar je nog altijd geen antwoord op gekregen hebt. Wij bellen experts om het voor je uit te zoeken, zodat je weer wat rustiger kan slapen vanavond. En vandaag een vraag die voor veel frustratie zorgt bij iedereen die wel eens met de fiets gaat. Namelijk, waarom raakt mijn fietsslot altijd mijn spaken als ik hem op slot zet? Je zou denken dat het statistisch gezien nagenoeg onmogelijk is. En over het algemeen is een fietswiel meer lucht dan spaak. En toch gebeurt het heel vaak. Nou, deskundige Menno van Math with Menno gaat het zo voor je beantwoorden.
1: NOS op 3.
0: Na het nieuws van 19:30, daarvoor is Martijn Middel hier. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. Ook vannacht is de brandweer bezig geweest met blussen, maar dat schiet nog niet heel erg op. Want in het gebied is in de Tweede Wereldoorlog gevochten, waardoor er nog niet ontplofte munitie ligt. Daarom blijft de brandweer op de paden. Later vanmorgen komt Defensie weer helpen met blushelikopters. Sinds vannacht zijn de parksluizen bij Rotterdam helemaal dicht. De andere sluizen in Rotterdam waren al dicht, dus schepen kunnen er nu echt niet meer langs. Het waterschap legt uit waarom ze dat doen.
3: De afvoer van de Rijn die gaat echt gigantisch naar beneden. We weten niet hoe ver als die nog verder naar beneden gaat. Ja. En daardoor komt de zoutwater komt verder ons gebied in. En wij proberen nu, als we de sluis dicht houden, zodat dat de zoutindringing tegenhoudt.
4: Dat wil je zoveel mogelijk beperken?
3: Ja, want dat zou dan schade aanbrengen aan de natuur, maar ook het landbouwgoed. Alle planten, laat ik zomaar zeggen. En ons zoetwater willen we zo lang mogelijk op peil houden.
2: Precies, ze houden het water daar dus zoet door die sluizen te sluiten. In de regio mag voorlopig ook geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald om te voorkomen dat het waterpeil nog lager komt te staan. Er zijn in Nederland 2 keer zoveel fastfoodzaken dan 20 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat nu om bijna 19.500 cafetaria's, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. En daarmee zijn er sinds een paar jaar meer fastfoodzaken dan restaurants. In de grote steden zijn het er relatief veel. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn samen goed voor zo'n 20% van de plekken waar je kunt snacken. En de comeback van Marco Borsato komt eraan. Zijn carrière stond meerdere jaren on hold, omdat hij werd verdacht van ontucht met een minderjarige. Daar werd hij in december van vrijgesproken en toen zei hij dit.
5: Ik hoop nu door te kunnen gaan met mijn leven. Het heeft nu al 6 jaar stilgestaan en ik heb wel behoefte om vooruit te kijken weer. Ja,
2: als we de Telegraaf mogen geloven, dan heeft hij straks weer een hoop te doen. Hij zou volgend jaar maar liefst 14 keer te zien zijn bij de Vrienden van Amstel Live in Ahoy. En daarna begint hij aan een solo concertreeks van een week. Het weer, een mix van zon en wolken. En op de meeste plekken blijft het droog deze woensdag. 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is

Good Grief in de ochtendshow van 3FM. Waar we zometeen een brandende vraag gaan beantwoorden. Namelijk, hoe groot is statistisch gezien nou eigenlijk de kans dat als je je fietsslot dicht probeert te doen, dat je fietsslot niet dicht gaat omdat er een spaak tussen zit? Dat overkomt je namelijk veel vaker dan dat je zou denken dat statistisch mogelijk is. Dat antwoord krijg je zometeen. En ik wil vast zeggen, is er nou ook zo'n brandende vraag die jou bezighoudt? Iets waarvan je denkt, het is, zeg maar, het is niet levensveranderend, maar ik zou het gewoon heel leuk vinden om dit antwoord wel eventjes te krijgen. Nou, stuur hem dan even in via de NPO Luister-app. Jouw brandende vraag zoeken wij een expert erbij die het je kan uitleggen. Antwoord op die vraag hoor je dus zometeen.

0: song could ever say. Stupid Song van Olivia Rodrigo hoorde je in de ochtendshow van 3FM.
1: We gaan weer.
2: Brandende vragen.
1: Iedere dag rond deze tijd in de zomervakantie antwoord op een brandende vraag. Iets dat je bezighoudt, niet belangrijk genoeg om er echt diep naar op zoek te gaan. Maar wel zo belangrijk dat het af en toe terug oppopt in je hoofd. Als je zelf zo'n brandende vraag hebt, dan ben je welkom. NPO Luister-app. Kan je je berichtje insturen, dan gaan we hem voor je beantwoorden. En ik zit eigenlijk ook echt al tijden met een vraag. En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Dus de vraag van vandaag komt van Mart, 28, uit Hilversum.
3: Hi, Mart, met Mart. Ik heb een brandende vraag. Elke keer als ik mijn fiets op slot wil zetten, dan komt het fietsslot tegen een spaak aan. Terwijl je zou zeggen dat dat statistisch gezien bijna onmogelijk is, omdat er toch veel meer ruimte is om je fietsslot er wel doorheen te krijgen dan dat hij tegen een spaak aankomt. Die kans zou toch veel kleiner moeten zijn? Waarom gebeurt dat al zo vaak? Ik hoop dat je het kan uitzoeken. Superleuk programma maak je trouwens.
1: Oh, dankjewel. Ik kan wel zeggen, ik kan die vraag zelf niet beantwoorden, maar dat is duidelijk, want ik heb hem ook zelf gesteld. Gelukkig zijn er knappe koppen in Nederland die dat wel kunnen. Dus aan de telefoon Menno Lagerwij van het YouTube-kanaal Math with Menno. Menno, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Jij hebt vele mensen door hun examens en door hun moeilijke toetsen heen gesleept, en nu mag je mij door het examen des levens heen loodsen. Want hoe kan dit nou? Waarom tik ik zo vaak mijn spaak aan met mijn fietsslot, terwijl je toch zou denken dat er meer lucht dan spaak zit aan de binnenkant van zo'n fietswiel?
4: Ja, dit zijn natuurlijk de belangrijke vragen. Hè? Ja. Zo'n wiskunde-examen is niks, maar dit is waar het om gaat.
1: Ja, zo is het wel.
4: Kijk, bij zo'n kans, hè, ja, je zou natuurlijk gewoon een beetje als zo'n irritante oom op zo'n verjaardagsfeestje zou je kunnen zeggen van, ja, de kans dat het gebeurt is gewoon 50%, want ja, het gebeurt wel, of het gebeurt niet.
1: Ja,
4: precies. Maar kijk, dat is natuurlijk niet wiskundig, hè, dus je moet natuurlijk wel een beetje wiskundig aanpakken. En waar het eigenlijk in de wiskunde om gaat, is dat je twee dingen bekijkt. Je moet kijken naar het totaal en naar het deel wat je in dit geval niet wil. En het totaal, dat is dan de omtrek van je fietsband. En hetgene wat je niet wil, ja, dat is dus dat je tegen een spaak aanbotst. Dus dan moet je eigenlijk die twee dingen even opmeten. Nou, heb ik thuis even gedaan.
1: Wauw, geweldig.
4: Ja, zeker. Ja, dus maar goed voorbereiden dit. De omtrek van mijn fietsband was ongeveer 220 centimeter. En ik had in totaal 36 spaken op mijn fiets. Nou, moet je ook een beetje rekening houden met de dikte van een spaak. De dikte van een spaak is ongeveer 2 millimeter. Dus dan kom je uit op zeg maar 7,2 centimeter van jouw fietsband kun je niet gebruiken, omdat daar dus een spaak zit. Nou, en wat doe je dan in de wiskunde? Je moet dan het deel delen door het totaal. Dus je gaat dan 7,2 delen door 220. Mm-hmm. En dan doe je keer 100. En dan kom je op een kans uit van maar ongeveer 3,3%.
1: Hè?
4: Dus eigenlijk is die kans heel klein.
1: Dat is echt een heel kleine kans.
4: Zeker. Alleen wat bij kansen wel zo is, dit is echt een theoretische kans. Maar je hebt ook zeg maar je eigen ervaring, de empirische kans.
1: Ja.
4: Die kan veel hoger zijn. Voor jouw gevoel raak je altijd je spaak.
1: Hmm.
4: Voor je gevoel ga je de loterij wel winnen. Terwijl de werkelijke kans natuurlijk veel kleiner is. Dus kans is ja, niet per se theoretisch, maar ook heel veel gevoel. Dus je kan het heel anders ervaren. Maar eigenlijk is de kans best klein.
1: Oké, de kans is 3%. Maar jij zegt eigenlijk is wat je gewoon zegt, het zit tussen je oren.
4: Ja, zeker. Maar dat is met heel veel dingen. Als mensen in een vliegtuig stappen, dan zeggen ze tegen mij, oh Menno, ik ga met het vliegtuig. Nou, ik hoop dat ik veilig aankom. Terwijl de kans dat je met de auto wordt doodgereden is vele malen hoger. Maar die kans voelt heel anders.
1: Ja, maar de kans dat je met een vliegtuig wordt doodgereden, dat zou ik ook wel echt heel knap vinden. Maar ik snap, ik snap wat je wil zeggen. Oké, dus eigenlijk zit het in mijn koppie. Ik zat nog te denken, ja, wie weet ligt het ook wel gewoon aan hoe je uitkomt met het fietsen en zo, zeg maar. Misschien stap je wel vaak op eenzelfde bepaald punt af of wat dan ook, dat vaker voorkomt. Maar misschien moet ik ook gewoon niet zo miepen. Want als je zegt, kans is ongeveer 3%, dat is dan min of meer 1 op de 30 keer.
4: Ja.
1: En als ik het ga turven, dan zou het misschien nog best wel eens kunnen kloppen ook.
4: Zeker, ja. En misschien als jij het twee keer achter elkaar hebt, dan voelt het voor jou veel meer. Maar als je het 100.000 keer gaat doen, dan blijft de kans inderdaad ongeveer 3%.
1: Ah, kansberekening. Ik heb nooit gedacht dat ik dat nog een keer nodig zou hebben in mijn leven. Maar meneer Hogeboom van de middelbare school zou trots op me zijn.
4: Menno Lagerwij van knikkers.
1: Wat zei je?
4: Niet eens met knikkers,
1: ook. Nee. En ook niet met taartpunten en weet ik wat allemaal. Menno Lagerwij van Mad with Menno. Dankjewel voor het beantwoorden van deze brandende vraag. En een fijne dag vandaag.
4: Hetzelfde.
1: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, nu bij 3.

0: ZFM zojuist antwoord gezocht op de brandende vraag. Hoe groot is de kans nou eigenlijk dat je, als je je fietsslot dicht doet, dat je hem tegen een spaak aantikt? Grote irritatie in mijn leven en ik denk van veel fietsers. En er komen nog best wel wat aanvullingen binnen via de NPO Luister-app. Heel veel zelfs. We hebben zojuist met Matt with Menno gebeld. Die heeft een YouTube-kanaal met wiskundevragen. En hij zei, nou ja, de spaak is ongeveer zo dik. De omtrek van de fietsband is ongeveer zo. Dus de spaak maakt ongeveer 3% van je totale wiel uit. Maar veel mensen die komen met een aanvulling, waaronder Rick. Goedemorgen, Rick.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Goedemorgen. Vertel eens, wat was jouw aanvulling?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk afgestudeerd fietsmaker, dus ik heb er even over nagedacht. Ja. Op de fiets naar werk. En ja, ik vind dat 36 spaken of 32. Maar je slot heeft ook een breedte en die kan de spaak op, aan de linkerkant en aan de rechterkant raken. Ja. Dus, nou ja, mijn slot is 8 mm, die krijg je 4-2 plus de spaardikte. Dan kom je op, dan ben je dus heel veel lucht kwijt aan spaak.
0: Ja, want eigenlijk
1: die 1 op 4 of 1 op 6.
0: Ja, die berekening gaat er dan eigenlijk soort van vanuit van je raakt de spaak wel of je raakt de spaak niet. En hij is maar 3% van het totale wiel. Dus de kans is 3%. Maar je moet daar dus bij rekenen dat je slot inderdaad een stukje dikker is. Dus dat de kans groter is dat hij de spaak raakt. Ook al zit hij een paar millimeter naar links of naar rechts. Dat zeg je eigenlijk.
1: Exact. Dan blijft er weinig over.
0: En waar kwam jij nou op uit met jouw kansberekening?
1: Ja, 1 op 6, 1 op 4. Ligt een beetje aan waar je slot zit ten opzichte van het midden van je wiel.
0: Ja, dat is natuurlijk altijd zo.
1: 400 mm.
0: Ja, we kregen ook een berichtje van Douwe bijvoorbeeld. Die zegt dat komt wel redelijk overeen met jouw berekening. Douwe die zegt, ik heb dit ooit in de Quest gelezen. Die zeiden dat de kans ongeveer 25% uitkomt. Dus 1 op 6, 1 op 4 zou dan met jouw berekening best wel redelijk kloppen. Helemaal niet gek hoor, Rick.
1: Ja, thanks.
0: Uitstekend stukje aanvullende kansberekening voor jou. Dankjewel daarvoor. En nou, fiets voorzichtig naar werk en succes. Laat maar even weten of je slot zo meteen in één keer dicht gaat of niet.
1: Ja, waarschijnlijk niet. Ze doen wel een schild op. Je hebt het niet meegerekend.

0: Ja.
1: Oh, opposites en lichten uit hoorde je bij de ochtendshow van 3FM. Ja, er is groot nieuws vandaag over een artiest die nou niet uit het collectieve geheugen verdwenen is, maar toch al tijden niet meer heeft opgetreden in Nederland. Met goede reden. Hij komt terug. Zometeen vertel ik je alles.
2: 3FM.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
9: Waar is dat geld?
8: Stream de crime-comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.
10: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
12: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
13: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.

0: gaan we naar het nieuws. Dat krijg je van Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Tuinders in het Westland mogen geen water meer uit sloten halen. En dat is balen voor de courgettes van Jos. Want als het water op is...
2: Nou ja, er zijn mijn planten binnen één dag zijn ze dood.
1: Meer details krijg je zo. NOS op 3. Eerst, de brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenaamde stoplijnen gebleven, dus dat is goed nieuws. Maar de brand is nog niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn doden en tientallen gewonden gevallen. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar werden minstens 14 mensen gedood. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Ja, tuinders in het Westland onder Den Haag mogen sinds middernacht geen water meer uit de sloot halen om aan hun gewassen te geven. Ze hadden gevraagd om een uitzondering, maar die komt er niet, want het is echt te droog volgens het waterschap. Deze man teelt courgettes en dreigt in de problemen te komen.
2: Nou ja, dat betekent voor ons dat wij nog 10 dagen voorraad hebben. Dus we kunnen nog 10 dagen vooruit met het water wat we opgeslagen hebben in silo's. En daarna is het op.
1: En als het op is?
2: Nou ja, dan zijn mijn planten binnen 1 dag zijn ze dood. Het enige alternatief dat ik heb is toch water in gaan nemen over 10 dagen vanuit het oppervlaktewater. Die beslissing zal ik over 10 dagen nemen. Maar er is geen tuinder in het Westland die zijn planten laat verdrogen.
1: Als ze betrapt worden, kunnen ze boetes van duizenden euro's krijgen. NEC heeft nog altijd een goede kans om de volgende voorronde van de Champions League te halen. In de eerste Europese wedstrijd in 18 jaar voor de club moesten ze tegen het Griekse Olympiakos. NEC hield knap stand, het bleef 0-0. En een overwinning had ook niet eens gek geweest, was te zien bij Ziggo Sport.
3: Montero, dat is goed, Montero! Wat een redding van Popovic. Hier is Bischoff en die valt er net overheen. Grote kans weer voor NEC, uitstekend uitgespeeld.
1: Aanvoerder Sherik denkt dat een overwinning er volgende week zeker in zit.
4: Ja, uiteindelijk weet je ook met de fans achter ons in het NEC-stadion. Die hebben hartstikke nodig. En uiteindelijk weet je dat we thuis heel goed zijn. Dus we gaan alles aan doen om de overwinning thuis te houden.
1: Dan nog wat weer op deze woensdag. Een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. De komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook wat koeler dan vandaag. 3FM.
5: Ster. Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.

0: vervoer.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Herbeleef Lowlands.
8: In Lowlands.
7: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Mart Meijer.
9: Goedemorgen, 5 over 8. Groot nieuws over Marco Borsato zometeen. En we gaan laatste letter spelen voor een ijsmachine. Dat allemaal na Lickily en I Follow Rivers.

goede prijs te winnen. Je kunt namelijk een ijsmachine winnen. Dat is niet voor ijsblokjes of zo, maar echt een machine waarmee je je eigen roomijs kan maken. Past gewoon op je aanrecht. Niet allemaal heel veel gedoe. Kun je gewoon in de kast zetten als je hem in de winter niet meer nodig hebt. Maar een ding waar je allerlei soorten fruit en allemaal lekkers in kan doen, waarvan je denkt, ik zou wel eens willen weten hoe ijs smaakt met die ingrediënten erin. En die kun je dus gratis winnen. Wat je nu even moet doen als je dat ding wil winnen, is even je naam insturen. Pak even de NPO Luister app erbij. Stuur even een gratis berichtje met daarin gewoon jouw naam. Vertel even hoe je heet. Dan komt alles verder helemaal goed. En dan maak je kans op die ijsmachine. Nieuws van vandaag. NEC blijft maar gaan. Na een succesvol seizoen vorig jaar zijn ze dit seizoen ook goed begonnen. Het was een pittig duel tegen Olympiakos Piraeus gisteravond uit Griekenland. In Griekenland ook. En NEC heeft nog altijd een goede kans om de voorrondes van de... om de Champions League te bereiken. De wedstrijd eindigde namelijk in een gelijkspel. Het werd 0-0. En dat is echt best wel een prestatie. Want Olympiakos heeft vorig jaar bijvoorbeeld zowel Ajax als PSV gewoon op de broek gegeven. NEC dus 0-0 in Griekenland. Volgende week tijd voor ronde 2. Dan komen de Grieken op bezoek in de Goffert in Nijmegen. Als NEC die wedstrijd weet te winnen, gaan ze naar de Champions League. En behoorlijk nieuws wel vanmorgen in de Telegraaf. Hij komt terug. Sinds Marco Borsato werd vrijgesproken van misbruik van een minderjarige in december vorig jaar, hoorden we even niks meer van hem. Was het ook een beetje twijfelachtig. Marco zei, ja, ik weet niet of ik weer wil optreden. Mijn keel zit op slot, ik heb al lang niet meer gezongen, ik weet niet of het kan. Maar het lijkt toch zover te zijn. De privé zegt geheime plannen in handen te hebben over hoe de comeback van Marco Borsato eruit moet gaan zien. Er zou gekozen worden voor een terugkeer bij de Vrienden van Amstel Live 2027. En daar gaat het dan niet bij blijven, want in diezelfde zaal in Ahoy zou hij dan daarna ook nog een concertreeks van een week gaan geven. Het schijnt dat ze dat dit jaar stiekem al een beetje getest hebben in de muzikale sets die een beetje Vrienden van Amstel moeten omlijsten. Als er niet opgetreden wordt, zijn een aantal liedjes van Marco verwerkt om te kijken hoe het publiek erop zou reageren. En toen dat fanatiek werd meegezongen door het publiek, dachten ze bij de Vrienden van Amstel, nou, weet je wat, als hij wil en hij is vrijgesproken, dan komt hij terug. Heel interessant nieuws. Als het dus klopt, is in januari 2027 de comeback daar.

0: ontzettende beuker is dit toch. De nieuwste van Nothing But Thieves, die heet Evolution. Die hoorde je hier bij 3FM. Ik zit nog even te kijken, want ik kreeg een appje van Jasper Leidens. Mijn collega die je s'avonds tussen 10 en 1 hoort hier bij 3FM met 3 voor 12 radio. Vanavond als track van de dag de nieuwste van Nothing But Thieves, plus een interview met de band. Dus als je vanavond je radio nog aan hebt op 3FM, 3 voor 12 radio, daar moet je zijn. Dan hoor je alles over het nieuwste liedje van deze mannen, Nothing But Thieves. Het moet rechtstreeks uit mijn WhatsApp komen, dus dat was misschien een tikkie onduidelijk. Vanavond 3 voor 12 radio, alles over Nothing But Thieves. 8:50, het is nog lang niet zover, want we gaan eerst de laatste letter spelen. Deze zomervakantie kan je een ijsmachine winnen waarmee je je eigen roomijs kan maken. Dat doe je door mee te doen aan laatste letter. Het spelletje waarbij je een beginletter kiest, dan krijg je van mij een categorie. Dan wil ik graag een woord in die categorie horen met die beginletter. Als je antwoord klopt, is de laatste letter van je eerste antwoord de beginletter van je volgende antwoord. En zo gaan we door. In 30 seconden moet je proberen de highscore te breken. Die staat op dit moment op 6. Die heeft Ruben gisteren gezet. We gaan spelen met Meerte. Goedemorgen, Meerte.
1: Goedemorgen.
0: Jullie willen die ijsmachine wel even gebruiken om wat te besparen op de ijsjeskosten van de afgelopen vakantie, begrijp ik.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Waar waren jullie?
1: In Denemarken.
0: Oh, en ik ben er ook ooit geweest en in Denemarken is alles duur.
1: Klopt, ja. Ja, en de ijsjes ook.
0: Ja, dan ga je nog met een camper rondreizen om het qua verblijfskosten nog een beetje te drukken in Denemarken. En dan loop je vervolgens leeg op de ijsjes.
1: Ja, klopt.
0: Konden ze het wel een beetje daar? Lijkt me nou niet echt een land waar ze een geweldige ijsjescultuur hebben.
1: Niet geweldig, nee.
0: Nou, dan kun je ze beter
1: maar
0: zelf maken.
1: Voor kinderen heel leuk.
0: Ja, uiteraard. Maar dan kun je ze beter zelf maken. En daarvoor is die ijsmachine natuurlijk bedoeld. Highscore is 6. Die moet je gaan proberen te verbreken. De vraag is even, met welke startletter wil jij beginnen?
1: Met de B.
0: De B van Benjamin. Ben je er klaar voor? Dan ga je 30 seconden zo in.
1: Ja.
0: Oké, daar gaan we dan. Een beroep.
1: Balletlerares.
0: Iets dat je eet bij het ontbijt. Met de S.
1: Sinaasappel.
0: Muziekinstrument. Met de L.
1: Geen idee.
0: Denk middeleeuwen. Denk troubadour. Ik dacht aan een luid. Dat is eigenlijk ook het enige dat ik kon bedenken. Een luid. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet snel in je hoofd opkomt.
1: Nee.
0: Dat betekent helaas dat je tot 2 bent gekomen en dat je daarmee de highscore niet hebt verbroken. Wel krijg je van ons als dank voor het meespelen het laatste letter kaartspel opgestuurd.
1: Leuk.
0: Kun je lekker thuis met de kids gaan oefenen. Ik wil je een fijne dag en veel succes op je werk wensen vandaag.
1: Dankjewel, jij ook fijne dag.
2: Wil jij ook kans maken op een ijsmachine? App dan nu ijsmachine via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Dit is 3FM, je hoorde Dracula van Tame Impala, maar in de Jenny remix. Jenny, K-pop fenomeen, is op een gegeven moment op dit liedje gedoken en dacht, laat ik met Tame Impala samen dit liedje nog een keer maken. Ik weet dat de meningen verdeeld, ik vind het ongelooflijk goed werken. Je hoorde Dracula van Tame Impala en Jenny bij 3FM in de ochtendshow, waar we zometeen weer terugblikken op een geniale geniale geswiped en gesneuveld. Iedere donderdag is Date Donderdag bij Wijnand en Jamie, waarin je verhalen over mislukte dates kan delen. Zometeen gaan we een van de highlights van afgelopen jaar eventjes samen terugluisteren over de date van Lisa. Die had een beetje keuzestress, die was er nog niet uit.
1: NOS op 3.
0: Dat hoor je zo meteen na het nieuws van 30 seconden voor 8:30. Daarvoor is Martijn Middel hier. Goedemorgen, Martijn.
2: Goedemorgen. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog niet onder controle. Wel was het een goede nacht, zegt de veiligheidsregio.
3: Ja, vannacht is de situatie stabiel gebleven. Geen verdere uitbreiding. Er zijn geen aanleidingen dat het gebied aan het uitbreiden is.
2: Het vuur in het natuurgebied bij Venray is wel lastig te bestrijden. De brandweer moet voorzichtig zijn, omdat er in de Tweede Wereldoorlog munitie is achtergebleven in het gebied.
3: Dus de paden zijn allemaal vrij van, dat is allemaal bekend. Maar moeten we dieper het gebied in, dan weten we dat we daar voorzichtigheid moeten betrachten.
2: De brandweer krijgt straks wel weer hulp van Defensie. Tegen het einde van de ochtend zetten zij weer helikopters in om grote hoeveelheden water te droppen boven de brand. In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel afgebrand. Het was een grote brand. Het vuur sloeg ook over op het pand ernaast. Mensen in Winterswijk werden daarbij gewekt door een alarm op hun telefoon.
4: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
2: Nou, er komt nog steeds veel rook vrij. De oorzaak van de brand in Winterswijk is nog onbekend. En tijdens het afgelopen WK voetbal kwamen er in België meer meldingen binnen van huiselijk geweld. Tijdens het WK brengen mensen meer tijd met elkaar door en wordt er meer alcohol gedronken. En dan gaat het dus eerder mis. En dan gaat het lang niet altijd om geweld binnen het gezin, zegt de hulplijn voor huiselijk geweld bij de VRT.
5: Het kan gaan over een oom die ook in het huis is, samen mee voetbal kijkt, mee drinkt en dan ook gewelddadig wordt, dat de kinderen daar getuigen van zijn of dat zij het eerste slachtoffer zijn van explosieve uitbarstingen binnen het gezin.
2: Ook in Engeland zagen ze een toename van huiselijk geweld tijdens het WK. Zo kwam er tijdens de kwartfinale tegen Noorwegen een recordaantal van 300 meldingen binnen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook koeler dan vandaag.
0: Thanks voor vanmorgen, Martijn.
2: Ja, jij bedankt.
0: Dan kijken we nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Twee files. Eerste op de A22 tussen Beverwijk en Velsen. 10 minuten ter hoogte van Beverwijk, dat zou je begrijpen. En op de A27 tussen Utrecht en Almere bij Huizen staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechterrijstrook dicht. Verlies je om

0: Goedemorgen, het is bijna van Jamie Wijner, luistert de ochtendshow van 3FM. En we hebben goed nieuws eigenlijk voor jou. Want als jij heel erg van juicy verhalen houdt, dan zou ik toch even die radio nu iets harder gaan zetten. Want grote kans dat als jij bijvoorbeeld alleen op de woensdag altijd luistert wat vandaag is, dat je dan de donderdag, onze D-donderdag, niet meekrijgt. En dat je daardoor ook ons geweldige item gesnuipt en gesneuveld niet meekrijgt. Oftewel, dateverhalen die compleet mis zijn gegaan. Ze kunnen gênant zijn, maar misschien ook wel ontzettend heftig. Maar omdat het nu zomer is, zomervakantie, willen we jou elke dag zo'n verhaal gunnen. Eentje die jou gewoon eventjes weer een beetje scherp laat zetten, een beetje gênant laat voelen of misschien wel keihard laat lachen.
1: En laten we niet vergeten, als je zelf zo'n date hebt meegemaakt die misgelopen is, kan het je ook een diner voor twee opleveren. Want als je het bij ons in de uitzending deelt, dan regelen wij voor jou een dinertje voor twee. 3fm.nl/swipe of stuur even swipe via de NPO Luister-app. Iemand die dat ook gedaan heeft is Lisa. Vandaag jouw verhaal. Lisa, hoe begon jouw date?
2: Nou, was een paar jaar geleden, zat ik nog op Tinder en ik had een hele leuke jongen geswiped. En een heel tijdje gesprek gehad, ik denk wel bijna 3-4 weekjes, zo'n beetje.
0: Ja.
2: En toen kwam op een gegeven moment de vraag van, zullen we eens een keer een drankje doen? Nou, daar stemde ik wel mee in, ik was nog steeds heel enthousiast over deze jongen. Nou, we hadden een plek afgesproken om elkaar te meeten en op dat moment, toen hij alleen al aankwam, dacht ik van, een beetje apart.
1: Waarom?
2: Gewoon een bepaalde manier hoe hij zich voordeed met een handje en dat soort dingen, kreeg ik al een beetje mijn vraagteken.
1: Hè, met een handje?
2: Ja.
0: Een handje als in hij zwaaide met een handje of hij gaf je een hand dat die hand daar was? Of?
2: Echt zo'n handje van, hey, joehoe, hier ben ik.
0: Woehoe!
2: Ja.
0: Gerard Joling handje.
2: Ja, precies dat. Dat Gerard een beetje, Joling. Ja.
0: Oké. Okay.
2: En toen gingen we op een gegeven moment dus een drankje doen en nou, heel gesprek gehad, heel gezellig en leuk. Maar toch bleven die vraagtekens bij mij echt heel erg hoog zitten. En op een gegeven moment zegt hij tegen mij van, ik zit dus met een dingetje, ik denk dat ik uit de kast wil komen.
1: Sorry. Jij hebt 3 weken via Tinder. Je zat in de goede categorie, hè?
2: Ja, zeker.
1: Met een gozer die zich voordeed als hetero, heb jij iets opgebouwd? Had je geen vermoedens?
2: Ik had totaal geen vermoedens. Ook met, we hebben dan tussendoor wel eens een telefoongesprek gehad. Ik had gewoon totaal geen vermoedens. Het was gewoon heel normaal, als het echt een hetero gast was.
0: Oh ja. Maar want hij zegt, ik zit erover na te denken om uit de kast te komen. Maar je kan natuurlijk ook uit de kast komen als bi.
1: Biseksueel,
0: dat
1: kan ook.
0: Niet meteen natuurlijk compleet dan alleen op mannen te vallen in zijn geval.
2: En toen heb ik ook gewoon heel netjes gevraagd, maar dan echt volledig als gay of bi. Ja. Nee, echt als een gay.
0: Oké.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Okay.
0: Wat helemaal niet erg is natuurlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat kan.
0: Ik bedoel, dat is super.
1: Nee, maar meer. Nee, maar je moet lekker doen wat je zelf wil. Je bent wie je bent.
2: Precies.
1: Dat is helemaal oké.
2: Maar dat maakt me echt niks uit.
1: Nee, maar dat hij dan 3 weken lang met jou gaat appen en dit en dat op Tinder op de hetero-afdeling zit, jou uitzoekt en dan op de eerste date zegt, ik denk dat ik hier al zit te denken, wat was hij denkende?
2: Ja, thuis kreeg ik nog een appje van hem dat hij het hartstikke gezellig vond. Ik reageerde daarop terug dat ik het ook hartstikke gezellig vond, maar dat ik eigenlijk niet verder wilde gaan. En toen vertelde hij dus dat hij wel eigenlijk door wilde gaan met mij.
1: Hoezo? Als een soort van, als wat? Als een soort van best gay friend?
2: Nee, echt als een stel. Elkaar verder. Dus echt leren kennen. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen manier om te onderzoeken of diegene gay, bi of wat, whatever is.
0: Ja, dat is zeker.
2: En dan snap je, kan ik heel goed begrijpen, maar dat ik dan een appje krijg van ik wil dan toch door met jou en hem dan vervolgens een paar weken later in de stad zie hand in hand lopend met een andere vent. Dat, ja.
0: Maar ja, uiteindelijk is het dus eind goed al goed wel voor hem in ieder geval.
2: Zeker.
0: Want jij zag hem met een jonge hand in hand lopen door de stad.
2: Ja.
0: Dus dat is hartstikke goed nieuws. Dan is hij in ieder geval helemaal happy daarmee.
1: Maar hoe want jij zag hem, zag hij jou ook?
2: Ja. Ik ben ook gewoon echt naar hem toe gelopen en gefeliciteerd gezegd. En fijn dat hij
0: goed
2: op zijn keuze uit is gekomen.
0: Oh, dat
2: zo netjes ben ik dan wel weer, ja.
0: Ja, en daar was hij ook helemaal enthousiast over, vond hij dat fijn?
2: Ja, hij vond het echt heel leuk dat ik nog even naar hem toe was gekomen.
0: Oh, wat goed. Nou, dan ben ik heel blij omdat het dan zo is geëindigd.
2: Ja.
0: Hey Lisa, dank je wel. En dat eventje voor twee komt naar je toe.
2: Helemaal goed, dank jullie wel.
3: Heb je ooit wel eens geswiped en gesneuveld? Ga naar

0: Macklemore en Kent Holders. Aan het einde van de ochtendshow van 3FM van deze woensdagmorgen. Mart op de plek van Wijnand en Jamie. Wel gewoon op zijn post, ook in de zomervakantie, is Mr. Tijdloze Tracks. Ivo van Breukelen heeft zometeen weer 3 uur aan liedjes voor je klaarstaan die nooit stuk gaan. Ja, waaronder denk ik de meest besproken artiest van deze week. En dat gaat niet over Marco Borsato. Het is een vrouw. Je hoort er zo bij Ivo. 3FM.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
1: 3FM. Een hele goedemorgen. Daar gaan we zo weer met de tijdloze tracks. Met onder andere Ariana Grande in Dermot Kennedy. Maar eerst het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De brandweer is nog steeds hard bezig met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray.
3: NOS op 3.
2: Dat doen ze wel alleen vanaf de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
4: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn de echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
5: Dat lijkt me om het vuur te willen blussen slecht nieuws.
4: Ja, dat klopt. Maar de brand kan zich niet uitbreiden omdat we gewoon bij de stoplijnen blijven staan. Dus de uitbreiding buiten de stoplijnen, dat proberen we gewoon, dat blijven we voorkomen.
2: Die stoplijnen, dat zijn een spoorlijn, een asfaltweg en wat brede paden in het bos. De brand blijft nu dus netjes tussen die lijnen. Het blussen blijft wel moeizaam gaan doordat de wind al meerdere keren gedraaid is en het niet heeft geregend. Er zijn nog nooit zoveel meldingen van nepagenten gedaan als in het eerste helft van dit jaar. Volgens persbureau ANP waren het er 7200. De politie probeert al een tijdje mensen te waarschuwen voor nepagenten. FIFA-baas Gianni Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Infantino kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen vanwege een plan om de WK-rechten aan een commercieel bedrijf te geven en aandelen te verkopen. De top van de FIFA gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet, want het plan is van tafel, maar de kritiek blijft groot en de positie van Infantino staat steeds meer onder druk. En een half uurtje geleden is er een raketonderdeel van SpaceX neergestort op de maan. Het was een flinke klap die waarschijnlijk een krater met een doorsnede van 20 meter heeft achtergelaten. Op zich gebeurt het vaker dat er iets terechtkomt op de maan, zegt deze ruimte-expert, maar
6: meestal plannen we ervoor. Dus er stort wel regelmatig wat neer op de maan. Meestal als we een maanmissie doen, komt er een element van de raket ook wel daar neer. Maar dat is eigenlijk altijd gepland en deze is een beetje achterloos achtergelaten.
2: En dat had prima voorkomen kunnen worden.
6: Absoluut. Dat is altijd mogelijk, want als je hem in die baan achterlaat, je moet er dan wat meer brandstof meenemen. Ja. En dat kost natuurlijk een hoop extra. En SpaceX heeft de overweging gemaakt, dat kost extra. Niemand verplicht ons dat te doen, dus dat doen we niet.
2: Het weer, een mix van zon en wolken. En op de meeste plekken blijft het droog vandaag. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
7: En zo meteen door je Ivo.
8: 3FM.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huis.

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Kom maar, ja, ja, ja.

lekker zeg, hé. Hey. Tracks die net zo blijven plakken als je laken afgelopen nacht. Tijdloze tracks. Tracks die de tand destijds doorstaan. Elke ochtend tussen 9 en 12 hier bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo. Zometeen de Bausa. Magnetic komt eraan na Ariana Grande. Dit is Into You.

0: wat ik voor je kan draaien. Zometeen onder andere nog Kings of Leon Cameron Whitcomb komt eraan. Maar eerst, ja, de stad waar ze sinds mensenheugenis, of eerst, die hoor je zo meteen. Sinds mensenheugenis al bezig zijn met de bouw van een kerk. Maar het eind is in zicht. Is er relatief in zicht. Waarschijnlijk tussen 2030 en 2040, dan is hij echt afgewerkt. Het is de stad van een van de beste voetbalclubs ter wereld. En het is de stad die door Ed Sheeran bezongen wordt in een bonustrack van zijn album Divide. Komt er zo meteen aan.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Gast erop.
0: Maar eerst de Simple Minds in tijdloze tracks bij 3FM.

0: Amber.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Antoon.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands!

voorbereiden. Of zometeen. Dan namelijk in Tijdloze Tracks. Een plaat waarvan de oorsprong terug is te voeren naar een Italiaans klooster uit de jaren 1800.

originele recept bestond uit 30 gram cola-noten, 10 gram coca-bladeren. Dat dan gemixt met een litertje alcohol. En dat werd dan

muziek de hele week in de avondshow bij 3FM. Je hoort elke avond een exclusieve live show van Lowlands. Helemaal terug van begin tot eind. Vanavond de jeugd van tegenwoordig live op Lowlands 2022.

kleine dienstmededeling. Niet de jeugd van tegenwoordig, live op Lowlands 2022. Nee, die andere Nederlandse supergroep. Namelijk The Opposites. Vanavond bij Andres en kaarten te winnen voor Lowlands. Oké, doei.

0: banger zeg, hey. Last Frequencies en Live It All. Nieuwe muziek bij 3FM. Tijdloze toekomstmuziek, mag ik dat wel zeggen? Ja, dus ik had het natuurlijk over Andres. Die geeft de hele week in de avondshow kaarten voor Lowlands weg. En doet ook elke avond een oud optreden integraal op de zender gooien. En toen zei ik, en dan nu het moment waar de verwarring vandaan kwam. Toen zei ik, de jeugdvertegenwoordiger, dat klopt dus niet. Vanavond te horen het opposites optreden van Lowlands 2022. Maar dit is waar de verwarring vandaan komt. Van nu in tijdloze tracks bij 3FM. De jeugdvertegenwoordiger.
1: Drops voor de haar is er ook.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: nieuws van 10 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. NOS op 3. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen het meest. Deze econoom van ABN AMRO legt uit waarom.
2: Nou ja, dat komt dus vooral omdat die naast de CO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
1: 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan. Die gaan vaak juist minder werken en wisselen minder vaak van baan. Een Nederlander die gisteren dacht dat hij wel even los kon gaan op de Duitse autobaan, mag flink gaan betalen. De man van 23 reed in zijn Porsche 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij mensen af. Hij werd aangehouden en moest meteen een borgsom van €10.000 betalen. De man testte ook positief op cannabis. Hij zou tegen de politie hebben gezegd dat hij dat om professionele redenen gebruikt, omdat hij een coffeeshop heeft in Eindhoven. En steeds meer bedrijven laten zich expres aanvallen om hun beveiliging te testen. Met dat verhaal komt het Financiële Dagblad vandaag. Om voorbereid te zijn op sabotageacties of cyberaanvallen huren ze red teams in, is te horen in de podcast van het FD.
3: Volgens mij kent iedereen wel ethische hackers. Dus mensen die online proberen ergens binnen te dringen, om dan eigenlijk op die manier bloot te leggen waar nou de zwakke punten in de beveiliging liggen. Ja. En bij red teaming gebeurt dat ook, maar gebeurt het niet alleen online, maar ook fysiek.
1: Dan komen er dus mensen aan de deur die bijvoorbeeld proberen langs de beveiligers te glippen of in een openstaande laptop te gluren. Sommige beveiligingsbedrijven die zulke tests doen zeggen dat hun werk in de afgelopen 2 jaar is verdubbeld. Het weer, een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het ook wat koeler dan vandaag.
4: Dankjewel, Martijn. Yo. 4FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. De A2 Maastricht Eindhoven voor knooppunt Baterdorp. Daar is je vertraging 24 minuten.
5: En zo meteen door je Ivo.
6: 3FM.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
10: Waar is dat geld?
9: Stream de crime-comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
11: En dan denk ik aan Brabant, Brabant nog meer.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Beleef Lowlands.
6: Herbeleef Lowlands.
5: In Lowlands.
6: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Ivo van Breukelen.
7: Goedemorgen, tot 12 uur alleen maar tracks met de eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM. Technotronic komt er zo meteen aan. Imagine Dragons hoor je eerst Katy Perry en California Girls.
8: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: van Weiland en Jamie, mijn lieve vriend en collega Mark Meijer. En die gaat in de ochtendshow elke ochtend op zoek naar brandende vragen. Gisteren een vraag die ik in ieder geval nog nooit eerder had gehoord, maar wel echt een hele goede vraag. Waarom zie je bijna nooit een babyduif?
1: Die zijn er wel, alleen die zie je niet, omdat ze natuurlijk een nest maken op een verborgen plek. Dat zal boven op de huizen zitten. Onder de bruggen willen ook nog wel eens voorkomen. En die duiven worden dan gevoerd, groot gemaakt. En als een duif 4, 5 weken is, dan lijkt hij eigenlijk al een beetje volwassen.
0: Ja,

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Ze vroeg slechts een klein dingetje terug voor haar, kun je diensten noemen? Ja, eigenlijk wel. Lady Gaga, telefoon hoorde je bij tijdloos straks hier bij 3FM. Is een echte hoorder, hè, Lady Gaga. Die mag graag dingetjes verzamelen, spulletjes, attributen, memorabilia. En dan met name van Michael Jackson. Heeft een enorme Michael Jackson-verzameling. Bleek voor de producers van de biopic over Michael Jackson echt een goudmijn te zijn. En dat was natuurlijk uniek, want daardoor hoeft dus niet met replica's te werken. Ze hebben aan Gaga gevraagd, joh, mogen we dan wat spulletjes van jou lenen? Dat vond zij geen enkel probleem. Ze heeft er zelfs niet eens geld voor gevraagd. Het enige wat ze vroeg is of ze dan even op de filmset mocht rondkijken. Even snuffelen.

0: Tim hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win je dan die concert.

Sabrina Carpenter, Taste, hoorde je bij 3FM. Blackies, kijk eens even in de voorraadkast, als je tenminste thuis bent. Of mag ook op de voorraadkast op je werk kijken. Al weet ik niet of dat op die manier geregeld is met de

0: van jou, Jordi. Heb jij al vakantie of moet je nog even?
1: Ja, ik moet nog 5 weken ongeveer.
2: Goeie dag, zeg.
0: Ja, dat is al even, dat is even beunen nog dan.
1: Ja, zeker.
0: En wat voor werk doe je?
1: Bij jou?
0: Ja, lekker. Ja, ik heb 3 weken vakantie gehad, dus ik ben weer. Ik kan er tegenaan.
1: Ja, top man.
0: Jij zit in Breukings Blend. De vraag is logisch, namelijk welke 2 tracks zitten in de mashup vandaag?
1: Yes. Ik dacht dat het What's My Name was van Rihanna en Drake. En die andere was Hold On, We're Going Home, ook van Drake.
0: Ja! Hartstikke goed hoor! Bleek precies op elkaar te passen. 2 keer Drake. Zeg maar 2 keer dan krijg je. Nou, anyway, je hebt het goede antwoord. En dat levert jou een bakje breuk op. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee, Jordi?
1: Dan ga ik voor de thee.
0: Dan komt de thee jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen. Succes op het lab nog 5 weekies. En
1: hey, super,
0: voor daarna een fijne vakantie.
1: Hey, dankjewel.
0: En als de vakantie er dan op zit,

De Pausmobiel. Zo werd mijn auto destijds genoemd. Het was 2013 en ik reed in de oude Daihatsu Grand Move van mijn opa. Een automaat, dat wel. Eerlijk is eerlijk. Die werd gekscherend in... nou, niet eens gekscherend. Daar waren ze bloedserieus in. Die werd in mijn vriendengroep de Pausmobiel genoemd. En daar zaten een poosje lang twee albums echt in... nou ja, in de cd-speler weg te rotten. Zo lang heb ik ze geluisterd en erin gelaten. Eerste was de Marshall Mathers LP 2 van niemand minder dan Eminem. Jaartje later, toen die wel grijs gedraaid was, toen kwam deze uit... Nothing Was The Same, het album van Drake waar Hold On, We're Going Home op stond. Ook grijs gedraaid,

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
7: Waar is dat geld?
6: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
8: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
9: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
10: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
11: 3FM.
12: Tijdloze tracks bij 3FM met zometeen Shakira, Burna Boy. En ook Eric Priest komt eraan met Piano. Eerst het nieuws van 11 uur, Martijn Middel. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 17 doden gevallen bij Russische aanvallen.
14: NOS op 3.
13: Ja, de stad werd op 7 plekken tegelijk aangevallen, zegt correspondent Christian Pauwen.
15: De ene na de andere raket die insloeg. Daarbovenop nog eens 100 drones. Een hele zware aanval. Dus weer pakhuizen die zijn geraakt. Maar ook flats raakten beschadigd. En dus wederom veel doden. De derde aanval in een week tijd.
13: De Oekraïense president Zelensky zegt voor de zoveelste keer dat onderscheppingsraketten levens hadden kunnen redden. Daarvoor is hij afhankelijk van andere landen. In de zee bij Callantsoog in Noord-Holland zijn 2 mensen verdronken. Gisteren werden de reddingsdiensten gebeld omdat er 4 mensen in het water in de problemen waren gekomen. 2 van hen zijn gered. Het lichaam van een vrouw van 26 uit Gelderland werd gisteren al uit het water gehaald. Nu blijkt dat de 4de persoon, een Britse vrouw van 39, het ook niet heeft overleefd. Haar lichaam werd een paar uur later gevonden op het strand. We weten nog niet waarom ze in de problemen kwamen. En het Deense restaurant Noma gaat vandaag weer open. De Sterretent in Kopenhagen stond jarenlang bekend als beste restaurant ter wereld, maar ging 2 jaar geleden dicht. Mede omdat de extreem hoge werkdruk niet meer houdbaar was. Later kwamen er ook verhalen naar buiten over ongepast gedrag van de chef-kok. Hij zou collega's hebben geslagen en vernederd. Noma zegt dat ze nu maatregelen hebben getroffen, zodat het personeel veilig is.
16: To make sure that our staff is both happy, can grow, and that we can just give them a space that where they're safe.
13: De chef die in opspraak kwam, werkt nog steeds voor het restaurant, maar dan als adviseur. Een avondje eten bij Noma kost trouwens al snel 900 euro per persoon. Het weer, een mix van zon en wolken en op de meeste plekken droog. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Komende nacht koelt het weer een beetje af. En morgen is het dan ook wat koeler dan vandaag.
12: Dankjewel Martijn. Yo. 3FM verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A12. Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. Heel veel sterkte. En dan komt de reis.
17: En zo meteen door je Ivo.
18: 3FM.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid.
5: 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
22: Lowlands.
23: Herbeleef Lowlands.
22: In Lowlands.
23: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Ivo van Breukelen.
12: Het laatste uurtje van deze woensdagochtend. Goedemorgen. Tijdloze tracks bij 3FM met Bastille, Joyce, zometeen Eric.

0: Daartoe hebben wij dus dat roulettewiel. Ik zeg er toch nog maar een keer bij. Het is echt een... kun je misschien even kloppen op het roulettewiel, croupier?
1: Kloppen?
0: Ja. Ja, nou, je hoort het dus. Het is een echt roulettewiel. Oh, nou.
1: Ja,
0: niet zo hard. Niet zo hard. Het is een echt roulettewiel, geen geluidseffect. En er zijn elke dag nog steeds mensen die this day old waren. Dat ze daarachter komen. Maar dat is dus niet het geval. Het is een echt ding. We gaan een balletje opgooien. Komt stil te liggen op een vakje die correspondeert met een muzikale categorie. En dan is het de bedoeling dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Robert Jansma, dankjewel voor het lenen van je pauken. Take it away, croupier. Kijk, kijk. Dus voor extra good luck, here we go.
1: In de fabriek.
0: Heel kort.
1: Ja, maar er is wel witte rook.
0: Oké, okay, nu
1: ja,
0: al.
1: Dit is wel hartstikke leuk, hoor. Het is geworden nummer 16.
0: Hey! Oh, dat is zeker leuk. Dat is de categorie tijdloze disco.
1: Zo.
0: Iets van de Bee Gees uit de soundtrack van Saturday Night Fever of zo.
1: Pino Danjo.
0: Oeh! Oeh! Dat is Italo-disco bijna, hè? Mag dat dan ook?
1: Ja, Italo-disco is ook disco.
0: Is ook disco. Ja, dat is ook weer zo natuurlijk. De BB&Q-band. En dan eigenlijk alles van de BB&Q-band.
1: Earth, Wind & Fire.
0: Oh, lekker hoor, hé. Nou ja, je hoort het al. De vraag is, wat wil je horen in de categorie tijdloze disco? Laat maar weten via de gratis NPO Luister-app. It's been a

0: disco?
1: Boah, meer dan 20 jaar geleden.
0: Ja, dat is, het is een uitgestorven beroepsgroep eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is wel jammer, maar ja.
0: Helaas, helaas. Maar ja, goed, niets is eeuwig. Behalve disco. Dat is wel eeuwig. De vraag is, wat zou je willen horen? Jij kwam met Boney M in de app.
1: Ja, klopt.
0: Maar ik zoek. Je hebt er helemaal geen titel bij gestuurd.
1: Ik kwam even niet zo goed op de titel. Ik ben aan het rijden, dus...
0: Nou ja, dan loop ik er even doorheen met je. De categorie Boney M in ons systeem. We hebben Daddy Cool. Daddy Cool.
1: Ja.
0: We hebben Ma Baker. Freeza, Ma Baker. Put your hands in. Die kunnen we doen.
1: Ja.
0: Ik heb hier ook nog Rasputin. Nee, dat is een remix. Dat is een remix. We hebben hier nog Sunny, kunnen we doen. En Rivers of Babylon.
1: Ja. Doe maar Rivers of Babylon, lekker fout.
0: Hoppa, Rivers of Babylon gaan we regelen. Komt ie aan. Geniet ervan en een mooie dag.
1: Ja, hetzelfde, dankjewel.

Ja, ik zit te denken, wat geeft het dan weg, hè? Dat Ed Sheeran er aan meegewerkt heeft. Maar dat verraadt het wel een beetje. Hoor, de meegeheid van deze week. Cat's Eye, Animal, in tijdloze tracks bij 3FM. Waar het 11:56 is. Zometeen hier de lunch van 3FM met Anan. Natuurlijk de 11:53. Veel plezier zo. En dit is nog voor...

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Anan.
1: Met onder andere deze. Yeah.

0: op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: 3FM. Hey, goedemiddag. Aman hier met zometeen de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. En eerst het nieuws. Stef, goedemiddag.
11: Hey, en dan goedemiddag. Marco Borsato werkt aan een grote comeback.
12: NOS op 3.
11: Vertel ik je straks meer over. Ik begin met hittenieuws. Want niet alleen Europa kampt nu met grote hitte. Ook in het Midden-Oosten zijn de temperaturen nu extreem. In augustus is het daar eigenlijk altijd wel heet natuurlijk. Maar nu wordt het wel heel heftig, zegt correspondent Daisy Moore.
13: Temperaturen waarschijnlijk boven de 50 graden. En hoewel de golfstaten daar vaak goed op voorbereid zijn met constant elektriciteit, goede airconditioning, is dat in andere delen van de regio wel anders. Denk aan Syrië of hier in Libanon, waar mensen vaak maar een paar uur per dag elektriciteit hebben.
11: Gefeliciteerd met de AIVD. De Nederlandse inlichtingendienst hoort bij de 3 beste van Europa. Een Frans weekblad heeft de lijst samengesteld met hulp van 60 mensen uit de spionagewereld. Zij zeggen dat de AIVD supergoeie hackers in dienst heeft en ook veel kennis en ervaring rondloopt. Alleen de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen het beter. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld. De 2 wilden een man controleren die voor overlast zou zorgen, maar die man verzette zich flink. En wat er precies is gebeurd weten we niet, maar de politie zegt dat de agenten behoorlijk zijn toegetakeld. Ze moesten ook allebei naar het ziekenhuis toe. De agenten moesten een taser gebruiken om de man onder controle te krijgen. En de comeback van Marco Borsato komt eraan. Zijn carrière stond meerdere jaren on hold, omdat hij werd verdacht van ontucht met een minderjarige. Daar werd hij in december van vrijgesproken en toen zei hij dit.
14: Ik hoop nu door te kunnen gaan met mijn leven. Het heeft nu al 6 jaar stilgestaan en ik heb wel behoefte om vooruit te kijken weer.
11: En als we de Telegraaf mogen geloven, heeft hij straks weer een hoop te doen. Hij zou volgend jaar maar liefst 14 keer te zien zijn bij de Vrienden van Amstel Live in Ahoy. En daarna begint hij aan een solo concertreeks van een week. Gaan we naar het weer toe vanmiddag. In het westen zon, in het oosten is het wat grijs. Er kan er nog een buitje vallen. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
10: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg. 3 files langer dan 10 minuten. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Vesting en hotelrestaurant De Witte Bergen. 10 minuten vertraging komt daardoor werkzaamheden. A7 Westbroek richting Bremen tussen Bad Nieuweschans en de Duitse grens. 15 minuten door de controle daar. En de A12 Arnhem richting Oberhausen bij knooppunt Ouddijk. Daar heb je ook 15 minuten vertraging. Komt daar door de grens. Heb ik jouw file niet genoemd, dan ben je binnen 10 minuten weer weg.
15: 3FM.
16: Ster.
17: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Hoe groot jouw project ook is,
16: Wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elk

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Herbeleef Lowlands.
2: In Lowlands.
1: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
2: Avotros.
1: Anan Verboom.
3: Hey, goedemiddag. 5 over 12 woensdagmiddag. Het midden van de werkweek. En die beginnen we met de 3 over 12. De belangrijkste tracks van vandaag. Ik kijk even naar buiten. Het is mooi weer. Het is warm. Het zomerse Hugel Jamaican staat op nummer 3.

0: Ben je al naar de bioscoop geweest en heb je hem daar al gezien?
1: 3 over 12.
0: De track die je net hoorde zit namelijk in de nieuwe Spider-Man film. Nummer 13 als ik het goed heb. Daar zit hij in, helemaal op het eind. Dus mocht je gaan naar de bioscoop en je moet die film nog zien... wacht even helemaal tot het eind, tot die end credits, weet je wel. Daar zit hij onder, de track die je net hoorde. Tame Impala, Loser. En daarmee heeft hij ook nummer 2 gehaald in de 3 over 12. Dat zijn de belangrijkste tracks van vandaag. Neem ik heel graag even met je door, zo begin van de middag. Halverwege de werkdag. Mijn naam is Anan op de plek van Mart deze zomer. En ik sleep je er doorheen met al je favoriete tracks. Bibi Rexha zometeen nog. Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Kan je ook even goed meezingen. Ook lekker voor als je in de auto zit. Even een klein autoconcertje geven zometeen. En die nummer 1, die heb je nog van me te goed. En dat heeft alles te maken met Lowlands. En specifiek vanavond. In de avondshow moet je even luisteren. Als je tijd hebt, zet even de radio op 3FM. Tussen 9 en 10 uur met Andres Odijk. Dan hoor je namelijk een exclusieve live set van The Opposites. Van Lowlands, van een paar jaar geleden. Daar kan jij van genieten. En als je dan toch de radio aan hebt staan trouwens, je maakt ook nog kans op kaarten voor dit jaar Lowlands. Allemaal in de avondshow dus. En daarom op nummer 1, The Opposites. Mijn

flitsen op nummer 3. Nee, nummer 1 in de 3 over 12. Hallo, ze staan een stukje hoger. Vanavond in de avondshow met Andres een uur lang hun exclusieve live set van Lowlands te horen. In de avondshow dus. En jij maakt kans op kaarten voor Lowlands dit jaar. Kan jij dus bij zijn? En goedemiddag, het is Coldplay bij 3.

Somber bij 3FM en My Body Isn't Ready. Even een gekke gedachte. Zou het moeilijk zijn om een wereldrecord te halen? Ik had er even over na te denken. Ik zie soms zulke rare dingen voorbij komen. Wereldrecord hotdogs eten bijvoorbeeld. Meeste push-ups onder water met één ademteug. Dat is ook zo eentje. Supersnel zo'n Rubik's Cube oplossen. Nou, het is me überhaupt nog nooit gelukt. Allemaal van die dingen dat je denkt, je moet er echt een soort talent voor hebben. Maar eigenlijk slaat het toch helemaal nergens op. Ik denk dat ik het meest in de buurt zou komen met op tafel tikken of zo. Weet je, dat vinden mensen dan heel vervelend. Dus misschien meest irritatie veroorzaken bij een collega of zo. Ik heb heel lang gedrumd, dus ik vind het dan lekker om overal op mee te tikken, weet je wel. Voor Bibi Rexha is dit geen fantasie meer. Die heeft echt bijgedragen aan een wereldrecord. Zij trad op bij de World Pride, bij dat Music Festival in Amsterdam. En na haar optreden werd er meer dan 184 kilo aan confetti afgeschoten. Meer dan 184 kilo. Namens iedereen die eraan heeft meegewerkt, namens iedereen die is daar komen kijken. Het meeste ooit in één minuut. En daarmee ook officieel in het Guinness World Record boek gekomen. Je hoort er zo meteen Bibi Rexha. Zonder confetti, maar met een grote hit. New Religion. Eerst Wham. Wake me up.

0: Freestyle.
1: Major Lazer.
0: Antoon.
1: Parcels.
0: Lowlands.
1: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
0: Maak kans op kaarten.
1: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
0: Beleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: Win Lowlands.
2: Lowlands!

vaak alleen met mijn hele dichte kring en even uit eten of zo. Dat vind ik dan lekker. Bibi Rexha, die je net hoorde, met New Religion. Nou, als die jarig is, dat is raar, joh. Dat is een beetje alsof je in het ziekenhuis loopt bij die ballonnenafdeling, weet je wel. Al die rare figuren, zij heeft ze allemaal. Ze koopt ze allemaal. Zometeen dan ga ik een artiest voor je draaien. Nou, die kan er ook wel van. Afgelopen weekend 33 jaar geworden. En hoe die dat aanpakte, hoor je zometeen.

Kygo, Selena Gomez hoorde je bij 3FM. Zijn 34 jaar en Charlie XCX nu ook. Is jarig geweest afgelopen weekend. En ik weet niet of je gezien hebt hoe zij dat heeft gevierd. Dat is een beetje alsof ze nog eens blijven hangen in de middelbare schooltijd. Weet je, dat je zo'n illegaal feestje gaf, waarbij je ouders dan even weg waren en jij dacht, nou ga ik even de kamers verbouwen. Echt een beetje zoals in de film, zeg maar. Ja, ik heb het nooit meegemaakt, maar ja, zij leeft echt als een soort film volgens mij. De ene panty die wordt afgewisseld met een panterprint BH. Een taart met 4 lagen. Heel veel make-up en die dance moves. Nou ja, het staat op Instagram, je kan het zien, maar gaat ver hoor. Het is nog net geen stripclub af en toe als ik die beelden zo bekijk. Weet je, en dan zie ik ook allemaal een soort bitterballen voorbij komen en zo. Het is een bizarre gewaarwording, maar dan weet je één ding zeker. Het is absoluut een echt

gaan zo midden in je werkdag. Het is 13 minuten voor 1. Mijn naam is Anand en ik trek je er doorheen vandaag onderweg naar het einde van die dag. Nog lekker met veel muziek. Zometeen bijvoorbeeld nieuwe muziek. En ook Jessie J, Domino ga je horen. Bij Ivo van Breukelen, daar hoor je 's ochtends tussen 9 en 12 tijdloze tracks. Liedjes met eeuwigheidswaarde. En daar zat ik even te denken. Best bijzonder eigenlijk, hè? Je hebt eigenlijk twee typen liedjes. Sommige, nou, die vind je leuk. En een paar maanden later ben je ze weer vergeten. En andere, die kan je echt jarenlang meezingen. Maar wat is dat nou, dat ze jarenlang meegaan? Nou, zometeen, dan ga ik een zangeres voor je draaien. Die is echt heel stellig. Die zegt namelijk, jij raadt het nooit uit welk tijd, uit welk jaar dit liedje komt. Dat raad jij nooit. Ze heeft er namelijk alles aan gedaan om het jou moeilijk te maken om in te schatten hoe oud dat liedje is. Hoe en wat? Over 6 minuten wordt het je allemaal duidelijk. Eerste mega-hit van Silva Bamba, de ex-mega-hit na de Verve.

0: Tonight. Bij 3FM. Hey, welkom. Het is je werkdag met mij, Anan. En ik sleep je die middag doorheen met de meeste muziek. Onder andere zometeen van 21 Pilots. Komt er voor je aan. En Nederlands Trots werkt samen met een wereldster. Wie het is voor je zo. 3FM.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal, jou, voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
8: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
9: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: een minuut voor één. Je luistert 3FM met de meeste muziek in je werkdag. En het laatste nieuws, dat krijg je van Stef. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, er wordt nog steeds goed gezopen. NOS op 3. Alleen niet hier in Europa. Maar wel, vertel ik je zo meteen, ik begin in Duitsland. Want op de luchthaven van Leipzig heeft afgelopen nacht het vliegverkeer een tijdje stilgelegen. Vanwege een drone. En die drone zou in de buurt van een Oekraïns vliegtuig zijn gekomen, vertelt correspondent Gimbal Duk.
2: Op beelden zien we dat het eigenlijk een vrij simpele drone is, maar waar wel iets opvallends aan lijkt te hangen. En volgens meerdere Duitse media gaat het om een explosief en zou er ook een ontsteker zijn gevonden. Dus een ontstekingsmechanisme bij deze drone. En dat maakt dit incident wel echt anders dan eigenlijk de bijna gebruikelijke incidenten met drones waar we al aan gewend zijn.
1: De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder van de drone. Vanuit de luchthaven van Leipzig gaan er veel wapens naar Oekraïne toe. Ander nieuws dan. Een oud gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan werd gedacht. De aanklacht is nu uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. En het totaal komt ermee op 14. Jan B. was niet alleen actief in de politiek, maar ook in de zorg. Hij werkte namelijk als begeleider voor kwetsbare kinderen daarnaast en ook als invalkracht op kinderdagverblijven. Hij werd opgepakt nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. En ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Het management van Marco Borsato ontkent dat de zanger bezig is met een comeback. De Telegraaf schreef vanochtend dat hij volgend jaar onder meer 14 keer in Ahoy zou staan bij Vrienden van Amstel Live. Maar zijn management zegt alleen van niets te weten. En er wordt dus nog steeds flink gezopen. Heineken heeft het afgelopen jaar meer bier verkocht. En dat komt vooral door Azië, vertelt mijn collega Aida.
3: Heineken en alle merken gerelateerd aan Heineken, die zagen de omzet met bijna 12% stijgen. Dus dat is echt aanzienlijk. En dat is best wel fijn voor Heineken, want in de Verenigde Staten en in Europa wordt er echt al langere tijd steeds minder bier gedronken. Dus het is best wel fijn dat ze in Azië dan weer wat meer bier drinken.
1: Maar desondanks gaat de brouwer nu wel uit een ander vaatje tappen. Ze hebben een grote reorganisatie aangekondigd bij Heineken, waardoor er wereldwijd zo'n 6000 banen gaan verdwijnen. Het weer in het westen nu zonnig. In het oosten is het wat grijzer. Is er daar nog kans op een buitje? 22 graden is het in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Dankjewel, Stef. Yo. Situatie op de weg. 5 files langer dan 10 minuten. Beginnen bij de A1 Hengelo richting Usnabroek. Tussen de Lutte en de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de controle daar. De A7 Westerbroek tussen Bremen. Tussen de Oude Schans en Duitsland. Daar heb je ook 10 minuten vertraging door de grenscontrole. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velzen. Doe je 25 minuten langer over. Komt daardoor werkzaamheden. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. 15 minuten ook daar door de controle. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beesel en Roermond. 10 minuten vertraging, komt daar nog een bermbrand. Heb ik die van jou niet genoemd, dan ben je binnen 10 minuten weer onderweg. 3FM.
4: Ster. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
7: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wauw.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Lowlands.
13: Herbeleef Lowlands.
12: In Lowlands.
13: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ja, goedemiddag. Gaat een Nederlandse grote DJ samenwerken met een wereldster? Alweer. Het kan waarheid worden. Het kan ook fantasie zijn. Oké, hoe dit zit hoor je zo meteen.

Repeat It van Ed Sheeran en Martin Garrix. Die gaan wel lekker, hè? Die Martin Garrix. Werkte voor deze track dus samen met Ed Sheeran. Zijn nieuwe samenwerking met U2, die is net uit. En hij liep dus al te hinten op een eventuele track met zijn goede vriend Benson Boone. Zouden we dus ook kunnen verwachten. En nu is hij dus opnieuw gespot met Dua Lipa. Die was aan het draaien op een festival daar, dat zij samen heeft opgezet met haar vader. Nou, dat zag er allemaal echt wel gezellig en sfeervol uit. Maar daar zou dus ook zomaar een samenwerking uit kunnen komen. Kijk, misschien is dit mijn fantasie, hè? Dat zou kunnen. Maar ze hebben samen al succes gehad met Scared to Be Lonely. Dus wie weet, het zou kunnen. Martin Garrix hoor je dus bij 3FM. Waar je de meeste muziek hoort in de middag. Ik ben Anan en Ellie Goulding ga je zo meteen horen met Lights. Eerst nieuwe muziek van Ella Langley. Wil ik aan je voorstellen. Dit is Choose in Texas bij 3. Just when

Ellie Goulding bij 3FM. Je hoorde Lights. Heeft veel invloed op je werkdag, hè, trouwens. Licht, dat las ik laatst. Blauw licht lijkt het onderzoek. Dat maakt je alerter, zorgt voor nog meer concentratie. En groen licht maakt je relaxter. Dus mocht je van die ledlampen hebben op werk, doe er je voordeel mee. Al denk ik, kijk gewoon even naar buiten. Er is veel zonlicht vandaag, warme dag. Volgens mij is zonlicht pakken het allerbelangrijkste toch vandaag. Hey, welkom. Het is 3FM bij de Luister met mij, Anan. En ik zie al veel verschillende berichten verschijnen in de NPO Luister. Vind ik alleen maar gezellig om te lezen. Mag je ook even doen, hè? Als je een harde werker bent, je bent druk vandaag. Laat maar van je horen, kan je zometeen misschien zelfs een beloning krijgen daarvoor.

0: is het zeker niet. Stoep het zang hoorde je Olivia Rodrigo bij 3FM. Misschien ben jij nu druk aan het werk en dat kan zijn. Op kantoor, dat kan zijn bij jou thuis. Maar ik krijg ook behoorlijk wat berichten binnen van mensen die op de weg zitten. Ik zie bijvoorbeeld een taxichauffeur. Hier, Erik is taxichauffeur. Maar ik zie bijvoorbeeld hier Simone. Die werkt juist in de logistiek.
1: 3FM, vakantieklacht.
0: Even een ode aan jou als je nu hard aan het werk bent en je zit op de weg. Of als je gewoon houdt van een plaatje die altijd lekker is in de auto. Voor als je onderweg bent of je zit in de trein met oordopjes in. Zo'n typisch roadtrip liedje. Daar ben ik naar op zoek, mocht jij een idee daarvoor hebben. Kom maar door in de NPO Luisterapp op 0909-1336. Mag je hem ook bellen? 0909-1336. Dan word jij misschien wel de 3FM vakantiekracht. Omdat je zo lekker bezig bent door op dit moment 3FM aan te hebben staan. En omdat je gewoon goed bezig bent vandaag met alles wat je aan het doen bent. Wil ik je dus belonen met zo'n liedje. Een lekker liedje voor onderweg. Waarmee we iedereen die nu op de weg zit even blij kunnen maken. Dat we dat gaspedaal net even wat harder kunnen intrappen. En zo niet. Misschien doet het je wel inspiratie op voor als je straks de auto ingaat. Of straks met de trein gaat. Misschien wel iets voor op de fiets. Nou ja, je snapt hem. Jij bent hier vast heel creatief in. Creatiever dan ik. Mocht je nou een idee hebben. 0909-1336. Of de NPO luisteren. Mij even een berichtje sturen. Komt dat helemaal goed? Hoor je hem zo meteen. Nou, kom maar.

0: liefste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12 Radio.

0: Swift en Elizabeth Taylor hoorde je bij 3FM.
1: 3FM vakantieklacht.
0: Jij kan het zijn elke werkdag dat we samen zijn. Dan is het zover. Dan kan jij een vakantiekracht worden. De titel die kan je krijgen. En een liedje mag je aanvragen. Of zodat we samen met z'n allen de werkdag wat beter doorkomen. En Jason, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben even benieuwd. Hoe zit jij erbij? Ben jij nu, heb jij spanning voor zometeen of niet? Want jij hebt nu dienst, maar straks misschien nog een oproepdienst.
2: Ja, nou, ik ben wat ervaren dat ik de spanning is, wil ik het niet zeggen. Maar nou, je blijft wel altijd gewoon waakzaam.
0: Ja, wat doe jij precies voor werk?
2: Ik werk in de zorg, dus wij werken met mensen met psychiatrische problematieken, ex-gedetineerden, verslaafden. Ja, en die proberen wij weer zo naar zelfstandigheid te begeleiden.
0: Wat een mooi werk, vind ik. Maar wat ik ook hoor om me heen is dat het ook best wel zwaar kan zijn. Ervaar jij dat ook zo?
2: Ja, het kan wel eens zwaar zijn natuurlijk. Je hebt lange dagen die je moet maken en je kan af en toe akkefiets hebben met mensen die bij ons wonen. Maar uiteindelijk is het wel dankbaar.
0: Dus ja, wat voor akkefietjes dan?
2: Gewoon problemen als bijvoorbeeld dingen niet eens zijn of als wij met bepaalde regels waar ze niet altijd aan willen houden. En dan moeten wij ze daarop aanwijzen en dan kan er wel eens agressie komen. Ja.
0: Zijn er cliënten bij jullie die je echt bijblijven? Je hoeft geen namen te noemen, dat begrijp ik. Maar meer als in iets waarvan je denkt, nou, daar heb ik echt een band mee gekregen of iets heel bijzonders bij jullie?
2: Ja, ik heb er wel met meerdere. Ik heb sowieso mijn eerste cliënt die ik heb door laten stromen van eigenlijk naar niks naar een hele eigen appartement met een nieuwe baan. Dus die blijven wel blij. Het zijn echt de succesverhalen die het beste bijblijven.
0: Oh, wauw, wat mooi zeg. Ja, nou vertelde jij net al eventjes met de NPO Luisterapp. Jij hebt een bewoner en die is kunstenaar. Althans, zo wordt hij genoemd bij jullie.
2: Ja, wij noemen hem onze straatkunstenaar. Die rijdt ook door onze stad door op zijn fiets die hij helemaal heeft versierd en goud heeft gespoten. Maar die plukt allemaal afval van straat en dan maakt hij kunst mee. Dus daar versiert hij gewoon heel onze stad mee. Dus dat is wel mooi.
0: Wat grappig. Is dat bij jullie dan in het pand ook?
2: In het pand zelf, ook op zijn kamer, heeft hij ook genoeg kunstwerken zitten. Maar hij doet het ook echt gewoon door de stad, op straat en dat soort dingen.
0: Wat goed zeg. Wat grappig. Wat leuk. Ja, dat maakt het dan toch wel weer uniek, hè, zo'n werkdag.
2: Ja, zeker, zeker. Elke dag is anders, dus dat maakt het ook wel leuk.
0: Hey, en jij wil een plaatje horen, een roadtripliedje, was de vraag. En jij kwam meteen met misschien wel het roadtripnummer wat er is. Maar hoe ben jij hierbij gekomen en wat heb je ermee?
2: Met een roadtrip zet een vriend van mij dit nummer eigenlijk altijd aan. En het is ook een van mijn lievelings Disney-films van Cars. Dus het liedje is Life is a Highway van de Rascal Flatts.
0: Ja.
2: Ja, dat is toch een sentimenteel nummer.
0: Nou, daarom. Dan gaan we gewoon lekker draaien. Ik zie al verschillende berichten binnenkomen inderdaad hierover. Maar jij was de aller snelste. Dus je bent de 3FM vakantiekracht van vandaag.
2: Oh, nou, hartstikke fijn. Dankjewel.
0: En een mooie dag nog, hè. En werk ze vandaag.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Doei.

0: Sa bij 3FM in je werkdag. Magnetic hoorde je. Mijn naam is Anan. Adel ga je zo meteen horen. En nu terug naar 2010. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik heb er altijd zo'n hekel aan als we terugblikken. Weet je, alles vroeger was het beter. Kan ik niet zo goed tegen. Dat we ineens de jaren 80 weer helemaal terugbrengen in de sound, in de muziek van nu. Veel mensen zijn er fan van, zijn het er mee eens. Misschien vind jij het ook hartstikke leuk. Ik kan er gewoon niet zo goed tegen. Ik heb er gewoon een beetje een hekel aan. Ik weet niet, ik heb zoiets van laten we vooruit gaan. Maar nu, Jesse Hoefnagels, die is ineens teruggegaan naar 2010 om daar de sound van te pakken. Daar is hij geïnspireerd door geraakt. Een beetje de tijd van Kesha en zo. Dat was allemaal nou, best wel een ding toen. Het werd allemaal wat meer tempo, het werd wat steviger, meer elektronisch allemaal. En hij had zoiets van, dat ga ik in mijn nieuwe muziek stoppen. En die sound die brengen we nu weer terug naar 2026, maar in een nieuw jasje. De nieuwste van Jesse Hoefnagels heet Kapot.
1: Wat is

dit is echt mijn favoriete artiest aller tijden. Adele. En het lijkt er dus op dat er meer Adele aan gaat komen binnenkort. Ik hoop het in ieder geval heel erg. Want er is een studio geboekt, nu, speciaal voor Adele in Londen. She's cooking, zou zij zeggen. Ze is nooit te verstaan, vind ik altijd. Maar de afgelopen tijd, ze heeft heel lang geen muziek meer uitgebracht. Ze is een pauze geweest, weet je wel. En nu is ze een paar keer gespot in die studio daar, bij die studio. En daar ga je niet heen om even een broodje kaas te eten, toch? Daar moet iets gebeuren nu. Jarenlang wachten we al. Zou dan dit het moment zijn dat zij weer denkt... weet je wat, we gaan er weer voor. We gaan weer nieuwe muziek uitbrengen. En even een klein feitje tussendoor. In diezelfde periode, Gracie Abrams en Justin Vernon... de frontman van Bon Iver, die zijn ook in de studio gevonden. Hey, ik weet niet of dit mijn gedachte...

thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.

0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het. Lidl.
1: 3FM. Ja, haha, you made it. De helft van de week. Lekker bezig. En heb je niet veel voor hoeven doen, maar toch reden voor een feestje. Eerst naar het nieuws van 1 voor 2 van Stef Banstra. Goedemiddag.
2: Ja, hey Sophie, goedemiddag. Het kan nog wel dagen duren voordat de grote natuurbrand in de buurt van Vindrij is geblust.
3: NOS op 3.
2: Maar goed nieuws is er ook, want die brand lijkt zich inmiddels niet verder uit te breiden, zegt de veiligheidsregio.
4: De situatie is dat we de brand ingesloten hebben. We hebben aan vier zijden hebben we zogenaamde stoplijnen gemaakt. Vanaf waar wij de brand onder controle houden, zodat hij niet verder gaat het gebied in.
2: Ook België helpt inmiddels mee bij het blussen van die brand. Het land heeft 2 brandweerteams gestuurd. Ander nieuws dan. Twintigers en dertigers zijn de afgelopen jaren een stuk meer gaan verdienen. De lonen van zo'n beetje iedereen zijn gestegen, maar die van jonge mensen het meest. En deze econoom van ABN AMRO legt uit waarom.
5: Nou ja, dat komt dus vooral omdat die naast de CAO-loonsverhoging ook vaker promoties ervaren of meer uren gaan werken. En daarnaast speelt baanwisseling een grote rol, aangezien hier vaak toch nog een extra loonsverhoging bij opkomt als deze persoon overstapt van de ene baan naar de andere baan.
2: 50-plussers zijn er relatief het minst op vooruit gegaan, want die gaan vaak juist minder werken en wisselen ook minder vaak van baan. En FIFA-baas Gianni Infantino roept vandaag alle hoge pieven van die voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Infantino kreeg de afgelopen week zo'n beetje de hele voetbalwereld over zich heen, vanwege een plan om de WK-rechten aan een commercieel bedrijf te verkopen en ook aandelen uit te gaan geven. De top van de FIFA gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet, vertelt mijn sportcollega Suze.
6: We hebben echt niets gehoord van Infantino sinds afgelopen weekend, toen hij dat omstreden plan toch maar introk. En sindsdien is de druk op hem door nationale bonden, maar vooral ook door de Europese Voetbalbond heel groot geworden. En bij het beraad vandaag in Marokko, daar zouden belangrijke FIFA-mensen en Infantino's stafleden aanwezig zijn. En hij probeert zijn huid gewoon te redden. Dat is het.
2: Het weer. In het westen is het zonnig. In het oosten wat grijzer. Daar is er nog kans op een buitje. Het is 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
1: Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Bij Oldenzaal Zuid 10 minuten. En de A12 Arnhem richting Duitse grens. Bij Zevenaar een kwartier.
3: 3FM.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
11: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
17: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
19: Herbeleef Lowlands.
20: In Lowlands.
19: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
20: Aan
19: Sophie.
8: Sophie Hielkema.
1: Ja, goedemiddag en wat een feestje dat je er opnieuw bij bent. Meld je vooral in de NPO Luister-app. Dat is ons gratis communicatiemiddel. OneRepublic is onderweg, maar eerst nog Another.

0: Public en Counting Stars. Nou, voordat dat zover is, gaan we nog lekker van het iets koelere weertje genieten, of niet? Gisteren lekker een zweterige bovenlip. Nou, vandaag vind ik het perfect. Ik zat in de auto als zo'n golden retriever uit het raampje op van die video's. Ja, het is dat het onveilig was om mijn ogen dan dicht te doen, maar anders had ik dat heel tevreden gedaan. Welkom bij 3FM. Dit is zo fijn. Ik heb straks sowieso weer een mega-hit memory voor je. Beeldschoon is die. Een oud mega-hit die nodig weer zijn spotlight verdient. Vandaag is het echt een mooi wegdromertje, om het zo maar even te zeggen. Maar om alvast in de mood te komen, de mega-hit van nu. Van meiden die meer dan 2 jaar getraind hebben. Niet om een summer body te krijgen, maar om dé vrouwengroep van de wereld te worden. En met succes. Hard work pays off. Cat's Eye heeft een mega-hit.
1: 3FM. Mega-hit. Cat's Eye. Animal.
2: 3FM. Mega-hit.

eigenlijk een geweldig weekje bij 3FM. Want één keer knipperen en dat festivalseizoen is alweer voorbij. Maar 3FM houdt je bij de les en vooral op de festivalweide. Want wij vinden dat iedereen het verdient om zo'n heerlijk feestje mee te maken. Daarom deze hele week kaarten voor Lowlands bij Andres Odijk in de avondshow. En het leuke is, hij gaat zelf ook, heb ik gehoord. Dus wie weet ga je hem nog spotten aan de bar. Behalve dat hij graag naar optredens gaat, gaat hij ook heel graag naar de bar. Dus grote kans dat je hem daar gaat tegenkomen. En om echt goed in de mood te komen, zendt hij de hele week in de avondshow legendarische Lowlands optredens uit voorgaande jaren. Maandag was het optreden van Sef, gisteren Somjeu. En vanavond kan je met een bakje paprika chips genieten van The Opposites. Mis het niet. Vanavond vanaf 7 uur je vriend uit de avond Andres. Zodra ik het ticketalarm hoort, dan moet je even je motivatie doorsturen in de NPO Luister-app. En wie weet sta jij wel met je waaiertje en een pilsie in dat publiek op Lowlands. Dus hou jezelf scherp en alvast heel

0: Freestyle.
1: Major Lazer.
0: Antoon.
1: Parcels.
0: Lowlands.
1: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
0: Maak kans op kaarten.
1: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
0: Beleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
0: Win Lowlands.
3: Lowlands.

week is weer doormidden. Nou, ik hoop je hersenen niet. Ik hoop dat je het allemaal nog een beetje op een rijtje hebt. Wel zo leuk om dat dan ook te gaan testen. Het is heel simpel. Je hoort straks bij mij hier in de show. Ik ben Sophie trouwens, hallo. Een oud meegids, zoals iedere dag. En zoals je weet, ja, meegids zijn altijd opvallend. Die knalt iedere dag door je radio in mijn show. Maar je kan dus alvast voorspellen wat die oud meegids voor vandaag is. Moet je even je oren goed gebruiken. Een klein beetje van je onderbuikgevoel. Are you ready, Freddy? Daar komt hij aan. Oh, ik sloop de halve studio hier uit enthousiasme. Nou, misschien ben jij ook enthousiast, omdat je het weet. Gebruik dan de NPO Luister-app. Ik zoek de artiest en de titel. Als je het goed hebt, dan noem ik je namen zo meteen op de radio. Nu eerst Ariana Grande.

0: verslavend. Ik vind het echt de allerleukste zomerhit van het jaar. Deze Jonas Blue en Edge of Desire.
1: FM. Mega hit memories.
0: Soms heb je het even nodig. Een meditatie, ja, heb je niet altijd zin in. Is misschien ook niet jouw stijl. Yoga moet je ook maar net kunnen. Ik heb het 1 keer geprobeerd. Nou, jezelf opvouwen tot een lotusbloem. Dat was niet aan mij besteed. En muziek is wat dat betreft super handig. Want je hoeft maar een radio aan te zetten. En je hoort daar iets wat meteen iets met je doet. Je hoeft gewoon alleen maar te luisteren. Heerlijk lui is het eigenlijk, het principe muziek luisteren. Nou, en als je dan nog iets wilt toevoegen, heb je ook alle vrijheid. Klein danspasje, you do you, meezingen, jouw feestje. En waarom ik over meditatie en yoga begon. De Megahit Memory van vandaag. Dit liedje is zo heerlijk kalm. Die eerste tonen alleen al. Je voelt gewoon die schouders zakken. Dat je in plaats van door je borst dan bij je buik gaat ademen. Je kan gewoon lekker dat hoofd even laten gaan. Helemaal als je een drukke werkdag hebt. Als je die agenda openklapt en je denkt, ik heb zoveel meetings. Ik heb zoveel dingen te doen. Ik overzie het gewoon niet meer. Even ontspannen tijdens London Grammar. Mike had het goed. Aniek, Barry, Sireen, Lars, Henriette, Eline en Joey.

leuk, hè? Dan hoor je naam terug op de radio. Dan denk je, ik heb het goed. Maar wel fijn om dan even de titel ook te noemen van de Megahit Memory van vandaag. Deze heerlijke London Grammar en Strong hoorde je.

te tikken en te gluren in de NPO Luister-app. Het is weer een lekkere chatbox, net als TMF vroeger. Ging dan heel braaf met natte haartjes en al die berichten op het scherm kijken. Het werkt verslavend. Nou, even een klein app-rondje doen. Ik zie Stefan, die zegt: ik heb binnen anderhalf uur weekend. Hop de trein in en dan naar Frankfurt. En morgen door naar Zwitserland voor Sommieux. Kijk eens even. Niels zegt: hey Sophie, goedemiddag. Nu al zin in de mix van 4:10. Nou Niels, het is weer een

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel.
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: 3FM. Een hele goede middag, hartelijk woensdag. Zometeen onder andere de nieuwste van Jim Gardner. Maar eerst nog het laatste nieuws van 1 voor 2. Stef Banstra, een hele goede middag.
7: Gezevier, goedemiddag. Boswachter Jan heeft wel eens een betere week gehad.
8: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw.
6: NOS op 3.
7: Ja, wat er met hem is, vertel ik je zo meteen. Ik begin met heel iets anders, want een oud gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan werd gedacht. Jan B. werkte naast de politiek ook nog in de zorg. Hij was invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. En de aanklacht is nu uitgebreid met 1 nieuw slachtoffer. En het totaal komt daarmee op 14, vertelt deze AT5-verslaggever.
9: Het 14e kind kwam in beeld na meldingen die bij de politie zijn binnengekomen na de eerste pro forma zitting in maart. Wat er precies met dat slachtoffer is gebeurd is niet bekend, maar het gaat volgens justitie om ontuchtige handelingen. Jan B. werkt in Amsterdam als invalkracht op kinderdagverblijven en als begeleider van kwetsbare kinderen. En wordt onder meer verdacht van een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje.
7: De zaak van Jan B. wordt waarschijnlijk volgend jaar inhoudelijk behandeld. Rusland probeert Duitse verkiezingen te beïnvloeden. Bij onze oostenburen zijn volgende maand deelstaatverkiezingen. En Rusland probeert met allerlei nepnieuws daar de boel te manipuleren. De afgelopen tijd zijn er filmpjes online verschenen met logo's van Duitse omroepen, met nieuws waar niks van klopt. Die video's zijn vaak in het Engels en zijn gericht tegen politici van de huidige regeringspartijen. Een Britse vrouw die gisteren in zee bij Callansoog in de problemen was gekomen, is doodgevonden op het strand. Eerder was een vrouw van 26 uit Gelderland ook al doodgevonden door de hulpdiensten. De vrouwen probeerden een kind dat in het water lag te redden. Het kind is ongedeerd. Ja, en boswachter Jelle uit Utrecht, je hoorde net al even, is in ecologische rouw. Hij is zo verdrietig door de droogte. Het is je misschien ook al wel opgevallen. Als je nu buiten loopt, lijkt het wel herfst met al die dorre invallende bladeren. Ja, vanochtend maakte boswachter Jelle even een rondje door zijn gebied in de Bilt.
10: Hier staat het bos te kreunen, dat wil je niet weten.
11: Wat je nu heel veel op dit moment ziet, is dat de beuken, ja, het gewoon niet meer aankunnen. En dan laten ze gewoon hun dit soort hele grote takken vallen. Nou, dit heeft echt impact op deze boom. Hier zit een bodem met waarschijnlijk een zuurgraad van 3,2, 3,3. Nou, laat het eens 3,5 zijn. Dat is bijna azijn. Die bomen staan gewoon azijn te eten. Deze bomen zijn allemaal dood. Die zijn gewoon dood door de droogte. Dus, ja, ik weet niet. Moet het nog erger?
12: Ja, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
7: Nou, gaan we naar het weer van nu toe. Vanavond klaart het op, blijft het overal nog steeds droog. Jammer voor Jelle. Morgen nog steeds zonnig en droog, met alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt ook weer koeler, 19 tot 25
6: graden. Kan je niet zeggen, Stef. Sorry, die arme Jelle, man. Goed, we gaan snel naar de ANWB verkeersinformatie. File op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk 20 minuten. En A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij Waterberg een half uur.
13: 3FM.
14: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Lowlands.
17: Herbeleef Lowlands.
16: In Lowlands.
17: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
18: Avotros.
17: Sophie Hielkema.
6: Een hele goede middag. Ja, ik ga je alvast lekker maken met een Hocus Focus mix. Met daarin onder andere Robin S. Maar ook Martin Solveig. Blijf erbij. Eerst nog Liddy Woods en The Prick.

de volledige Lowlands-set van Sef van afgelopen jaar heeft uitgezonden. Van voor de achtergenoten, Jordan zojuist, met de laatste zomer hier bij 3FM. En als je nu denkt, waarom heeft Andres die hele show uitgezonden dan? Hoe zit dat? Nou, ten eerste omdat het kan. Deze week zendt hij iedere avond rond dat tijdstip een ander pareltje uit van de afgelopen Lowlands jaren. Vanavond op een menu, de opposites stonden op Lowlands in 2020.

Marieke. Dus als je die wil winnen, dan zou ik even het ticketalarm in de gaten houden. Als je die hoort, als een malle naar de NPO Luisterapp gaan en laten weten waarom jij naar Lowlands wil. En wie weet, pak jij wel 2 tickets. Hoe lekker zou dat zijn? Zometeen klankcarousel, maar eerst nog Cameron Whitcomb bij 3FM.

0: krijgt spontaan zin in van die roze kauwgomblokken, toch, als je dit hoort? Het liedje duurt net zo lang als dat ook lekker blijft. Doja Cat, SZA en Kiss Me More.
1: Met 3FM ontdek je nog

maar al te goed. Maar nu heeft hij een hele leuke twist in zijn nieuwe liedje. Ik denk dat je er een halve minuut in zit, seconde of 30. En dan wordt het bijna een soort van roadtrip-achtig liedje. Nou, er gebeurt ontzettend veel in 2,5 minuut. 1&1 Face, Jim Gardner samen met Persia Holder. Zijn nieuwste heet I'll Do It Again.

0: net even voor je gecheckt, maar staan nog steeds overal ter wereld te shinen op het podium. Die zijn er gewoon nog. Kings of Leon en Sex on Fire.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ben je ook een beetje on fire, zeg je nou, woensdagmiddag? Ik ben nu al volledig uitgeblust. Ik heb de oplossing voor je. Kijk, jou assisteren, dat is altijd een slecht idee. Zo handig ben ik niet. Wat ik wel voor je kan doen, is je een klein beetje muzikaal begeleiden, zo op afstand. Iedere dag rond 4:10 hoor je hier een verse Hocus Focus mix. En de naam zegt het al, als die mix op de radio draait, die geeft zoveel energie bij iedereen dat je zal zien dat dat als een soort van toverspreuk bij je werkt. Ineens ben je dan actief en kan je al die klusjes ook afvinken op je to-do-lijstje. Dus check vooral even bij jezelf, wat staat er vandaag op.

klus je het ook is. Vorm lekker uit tijdens de Hocus Focus Mix. En je zal zien dat je echt vooruit vliegt. En om je dan nog wat extra te motiveren als een soort van kind, ga ik je ook nog omkopen met snoep. Dus ik heb een snoeppot voor je klaarstaan. Maar alleen als je ook echt bewijst dat je je best doet tijdens die Hocus Focus Mix. Dus duik even in de NPO Luister-app en laat het me weten. Wat ga jij fixen tijdens die mix? En wie weet

via die link. Vandaag onder andere in de mix David Guetta, de Black Eyed Peas zit erin en ook Robin S. Dus nou, weer genoeg om hard op te kunnen doorbeuken. Onder andere Ro is dat van plan. Ro die zegt ik ga de auto uitladen. Maandag teruggekomen van vakantie en ik heb dat nog niet gedaan. Nou, dit is zo'n perfect voorbeeld van zo'n klusje waarvan je denkt ik stel het maar uit en ik stel het maar uit. Maar nu gaat Ro lekker aan de bak en ik hoop jij ook. Wil je kans maken op die snoeppot? Laat het dan even weten in de app. Wat ga jij fixen tijdens

0: Goedemiddag.
1: Ik heb nog nooit zo weinig begrepen van een appje, denk ik, in de NPO Luister-app.
0: Nou, dat is goede zaak, toch? Dat blijft een beetje mysterieus.
1: Met alle respect voor wat je aan het doen bent. Want ja, het zegt ook iets over mijn algemene kennis natuurlijk. Thomas uit Hengelo, jij bent ergens mee bezig. Leg het mij en heel 3FM Luister in Nederland uit.
0: Nou, wij maken coverplates voor een bedrijf. En die moet gecontroleerd worden. Of de gaatjes moeten gecontroleerd worden op vervuiling.
1: Wat voor plates? Nog één keer?
0: Coverplates.
1: Coverplates.
0: Afdekplaatjes zijn het.
1: Ja, precies. En waar zou je...
0: elektronica.
1: Ja, dus noem eens een elektronisch apparaat waar dan een coverplate in te vinden is.
0: Een radarsysteem.
1: Ja, dat zeg maar alsnog ook heel weinig. Het is echt... het is maar goed dat wij nooit op een dating app moesten praten of zo. Want dat zou echt meteen heel ongemakkelijk worden, weet je wel. Maar jij checkt deze metaalplaatjes op vervuiling.
0: Ja.
1: En stel, er is vervuiling te vinden. Wat moet er dan vervolgens gebeuren?
0: Alles wat vervuild is, die leg ik apart. En dan heb ik een collega die ze allemaal schoon gaat maken.
1: Ja,
0: of als het door een extern bedrijf is gemaakt, dan wordt het weer teruggestuurd naar het externe bedrijf.
1: Ja, oké. Okay. En als er dus vuil op zo'n plaatje te vinden is, dan werkt het hele apparaat niet meer?
0: Nou, dan kunnen bijvoorbeeld in de gaatjes, dan moeten schroeven doorheen of dan moeten paspennen doorheen. En dan passen die niet meer, of dan zijn ze niet meer passend.
1: Ja.
0: En dan, dan krijgen wij een klacht.
1: Ja, ik begrijp hem. En je moet supergoede ogen hebben. Want dit zijn allemaal van die kleine pruldingetjes, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, je moet echt goed kijken. En dat goede verlichting erbij. En dan kom je in heel eind.
1: Ja, nou, jou ontgaat geen detail. Dat zie je meteen.
0: Nee.
1: Nou, Thomas, ik ben heel blij dat je zo geduldig bent. En dat je toch even wilde uitleggen. Want ik lees dit appje. Ik denk, nou, ik ga het nog een keer lezen. En ik kwam er maar niet uit. Vind je het satisfying om te doen, dit klusje?
0: Nee, ik ben er eigenlijk wel klaar mee.
1: Hoeveel heb je er gehad en hoeveel moet je er nog doen?
0: Ik heb er ongeveer 100 gehad en ik moet er nog ongeveer een stuk of 80.
1: Een klus heen. Hoe lang verwacht je daar nog mee bezig te zijn?
0: Ik hoop ze vandaag klaar te hebben.
1: Ja,
0: en anders
1: ik hoop
0: morgen
1: ook.
0: Nog even een half uurtje of zo.
1: Dus het is nog even doorbeuken. Nou, mocht je nou denken, ik kan wel nog een mixje gebruiken en nog één. 3fm.nl/mix. Daar staan ze allemaal op een rijtje, Thomas.
0: Nou, dan zal ik er straks nog even eentje opzoeken.
1: Heel goed. Vooral doen. Bedankt voor de uitleg. Heel veel sterkte en succes. En van mij krijg jij lekker die snoepel, Thomas. Kom naar je toe.
0: Lekker. Dankjewel.
1: Succes.

0: god, nou zeg dat wel. Waar komt dit ineens vandaan, joh? Dit heeft zo'n bak aan energie dat er met zich meeneemt. Echt geweldig. De nieuwste van Rondé. Supergoed. En nu bij 3FM, Harry Styles.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: We want more.

0: 3FM, Sebastiaan Okhuizen. Ik heb hier opgeschreven wat jij in je programma gaat doen. Je hebt twee keuzes. Of je vertelt het zelf. Of ik ga jou vertellen wat jij zo meteen in jouw programma gaat doen.
1: Ik weet niet wat jij hebt opgeschreven.
0: Ja, dus dat weet je
1: moet
0: niet.
1: Wel natuurlijk, dus doe jij het maar.
0: Zal ik het doen?
1: Anders ga ik misschien wel liegen.
0: Ik ga het met veel emotie vertellen, want ik heb hier echt veel moeite in gestoken. De tekst begint zo. Moet wel luisteren, Sebas. Even kopie erbij. Kijk, dat ons kikkerlandje gevuld is met wereldtalent, dat wisten we al op muziekgebied. Maar die acteerwereld, dat barst ook van de Nederlandse supersterren.
1: Ja.
0: Er is vandaag een nieuw seizoen van een Amerikaanse serie uitgekomen. En daar zit dus een Nederlandse acteur in met een aardige rol.
1: Ja.
0: Wie dat is en hoe hij dat zelf ervaart, dat hoor je in de bijna nummer 1 een middagshow, de zomereditie met Sebastiaan Okhuizen. Ga nergens heen en geniet er.

0: maakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
7: Waar is dat geld?
6: Crime comedy Bovensloters. Nu alleen op NPO Start.
8: En dan denk

0: bijzonder goede woensdagmiddag. Zometeen Coldplay, BTS en de allernieuwste van 3FM Talent Flair ga je horen. Net als het laatste nieuws, daar is Stef Banstra.
1: Hey Sebastian, goedemiddag. Brandmeester in Limburg. NOS op 3. De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar is nog niet helemaal gedoofd. De brandweer is daarom nog aan het nablussen. En ook houden ze het gebied nog steeds goed in de gaten, voor het geval het vuur toch ineens oplaait. Intussen wordt er bij Wassenaar een ander brandje geblust. Daar is daar brand ontstaan in de duinen. En de brandweer is daar dus druk bezig om het vuur uit te krijgen. De drone die afgelopen nacht is gevonden op het vliegveld van Leipzig had inderdaad een explosief bij zich. Dat blijkt uit onderzoek. De drone zou in de buurt vlakbij een Oekraïns vliegtuig zijn gevonden, zegt correspondent Gimbal Duk.
2: In dit geval weten we dat het om een Oekraïns transportvliegtuig gaat, maar onduidelijk is wat precies de inhoud van het vliegtuig was. Al met al maakt het in ieder geval een interessante doelwit voor Rusland. En 2 jaar geleden was er vooral een opvallend incident bij een distributiecentrum van DHL nabij dat vliegveld van Leipzig. Toen brak daar een brand uit en dat wordt ook toegeschreven aan de Russische Veiligheidsdienst. En daarvoor staan op dit moment ook 5 verdachten terecht in Litouwen.
1: Ja, vanaf de luchthaven van Leipzig gaan er veel wapenleveringen naar Oekraïne. De politie in Amsterdam heeft afgelopen nacht 2 minderjarige verdachten opgepakt voor een explosie bij een kinderdagverblijf. Het pand raakte daardoor licht beschadigd. Afgelopen weekend ging er ook al een explosief af. Of er een verband is tussen de 2 knallen wordt nog onderzocht. En het Deense restaurant Noma gaat zometeen om 5 uur 's middags weer open. De sterrentent in Kopenhagen stond jarenlang bekend als beste restaurant ter wereld, maar ging 2 jaar geleden ineens dicht. Mede omdat de extreem hoge werkdruk niet meer houdbaar was. Later kwamen er ook verhalen naar buiten over ongepast gedrag van de chef-kok. Hij zou collega's hebben geslagen en vernederd. Noma zegt nu dat ze maatregelen hebben getroffen zodat het personeel veilig is.
3: To make sure that our staff is both happy, can grow, and that we can just give them a space that where they're safe.
1: En de chef die in opspraak kwam werkt nog steeds voor het restaurant Noma, maar dan als adviseur. Een avondje eten bij Noma kost trouwens al snel €900 per persoon. Gaan we naar het weer toe. Vanavond klaart het op, blijft het overal droog. Morgen zonnig en droog, met alleen in het noorden kans op een buitje. Het wordt ook een stuk koeler, 19 tot 25 graden.
0: Steffi, merci, dankjewel. ANWB Verkeersinformatie dan op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer vind je op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens een kwartier. 3FM.
4: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Beleef Lowlands.
12: Herbeleef Lowlands.
11: In Lowlands.
12: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM.
11: Want
12: Sebastian Okhuizen.
0: Ik ben helemaal back af. Ik heb gisteren de hele avond in dat Netflix-menu gezeten en niks gevonden. Je kan maar

Ach. Nee, ik ben niet chagrijnig. Geen zorgen. Ik ben gewoon... Ja, misschien is het een beetje cliché om te zeggen... en misschien past het ook iets te veel in deze tijd. Maar ik ben een beetje contentmoe. Ik heb alle ordinaire zomer-reality-programma's al gezien. Daar heb ik het vorige week ook over gehad met je. Love Island, Ex on the Beach, Married at First Sight Australië. Was eerder dit jaar natuurlijk al. Had ik ook terug kunnen kijken. Ik heb zelfs mijn favoriete series teruggekeken de afgelopen weken. Ted Lasso komt vandaag met een nieuw seizoen. Ga je later in deze show nog alles over horen. Maar ik heb gewoon niet echt de inspiratie om aan iets nieuws te beginnen. Omdat ik dan zit te scrollen door die menus van de streamingsdiensten. Ik scroll door het tv-menu heen, door de tv-gids. En ik zie nou niks waarvan ik denk, ja, dat wil ik nou eens echt heel graag gaan kijken. Maar wat wel vaak het beste werkt, is als iemand gewoon uitlegt waarom iets zo vet is. En dat gebeurt natuurlijk ook. Je kan een trailer kijken, maar dan heb je ook niet alle context. Dus misschien zit jij nu midden in een serie waarvan je denkt, dit is het gewoon. Dit moet je kijken. Dit is waanzinnig, dit is verslavend. En vooral ook een keer wat anders, weet je wel. Dus misschien dat jij me een beetje kan helpen uit deze contentmoeheid, uit de inspiratieloze Netflix-scroll-sessies. Met jouw allerfavorietste serie van dit moment. Iets wat jij misschien heel vaak al hebt teruggekeken, want... ik blijf maar terugkomen op diezelfde dingen. En het is een keertje tijd voor verandering in het leven, toch? Dus je bent meer dan van harte welkom via de NPO Luisteren.

0: hou zoveel van de luisteraars van 3FM.
1: Hey, Sebastiaan.
0: Foster the People hoorde je bij 3FM. Pump Up Kicks. Ja, ik had het er net even over dat ik na het opnieuw kijken van Ted Lasso ook een beetje in aanloop naar het nieuwe seizoen dat vandaag is begonnen, wel echt de bevestiging voor mezelf heb gekregen dat ik echt nergens meer interesse in heb. Ik kan gewoon geen nieuwe serie, geen nieuw tv-programma, niks meer vinden voor mezelf waar ik echt op aansla. En vaak helpt dan wel het beste iemand die gewoon heel enthousiast is erover, daarover horen praten. Een beetje dat enthousiasmerende, weet je wel. Dan kan ik heel erg veel zin in een nieuwe serie krijgen. Regida, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Op de puinstort ben je nu, toch?
2: Ik sta op het milieupark. Ah, ik dacht onderweg, stuur een app.
0: Dat snap. Wat moet je weggooien dan?
2: Vuilniszakken, hout, papier, standaard dingetjes, okay. Kapotte kattenbak. Ja, niks bijzonders hoor, niks bijzonders.
0: Waar is die kat nu aan het poepen dan?
2: Ja, en een nieuwe kattenbak.
0: Oh, gelukkig. Hey, vertel, welke serie zou jij mij dan aanraden? Even iets gloednieuws wat ik nog niet heb gekeken. En ik heb echt niet zoveel gekeken in mijn leven, hoor.
2: Hij is niet gloednieuw, alleen het laatste seizoen is uitgekomen. En dat is Ozark.
0: Daar heb ik wel van gehoord. Vertel, waar gaat dat eigenlijk over?
2: Ozark, dat gaat eigenlijk over een heel simpel gezinnetje waar de man accountant van is.
0: Saai?
2: Ja, heel saai. En dat zijn partner, zeg maar, op de zaak komt, die begint met een aanmerking met een Mexicaans drugskartel.
0: Minder saai. Ja.
2: En al vrij snel in de serie wordt zijn compagnon ook om het leven gebracht en een vat zoutzuur opgelost en zo. En
0: dit is geen spoiler, toch?
2: Nee.
0: Oké,
2: dan wordt het lastig.

0: Het is eigenlijk iemand die niet in de crime zit, wordt opeens crimineel, zeg je?
1: Juist. Hij is eigenlijk een heel simpele man en zij ook. En die kinderen die worden daar onbewust in meegetrokken. En ja, het gaat steeds van kwaad tot erger. En hij komt voor verschrikkelijke uitdagingen te staan, waarbij zijn gezin echt ook meerdere malen bijna om het leven wordt gebracht.
0: Maar lijkt het niet heel erg op Breaking Bad ook?
1: Nee.
0: Okay.
1: Nee, want hier spelen meerdere hoofdrollen, meerdere personen spelen echt een duidelijke rol. En in Breaking Bad, ja, als je meer Jesse en Mr. White en nee, dit niet. Nee. Dit gaat echt veel verder. Ik vond het heel spannend. Ik heb echt tenen krommen op de bank gezeten. En ik kan het gewoon aanraden. Omdat je juist de mensen waar je van denkt dat het nooit gebeurt, gebeurde toch. Nee. Gewoon super spannend. Ik kan hem je aanraden.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik zie ook Peter voorbij komen die nu in de NPO Luisterrap. Die is het helemaal met je eens. Dus ik ga het zeker checken. Dankjewel.
1: Oh, leuk om te horen. Ja,
0: dankjewel, Regina.
1: Heel plezier, Sebastiaan.
0: Doei.
1: Joe,
0: hoi. Rick, goedemiddag.
2: Yo, goedemiddag.
0: Heb jij ook wel af en toe een beetje last van het content moe zijn? Of ben je altijd iemand die gelijk een nieuwe serie te pakken heeft en helemaal hooked is?
2: Ik hou eigenlijk altijd een lijstje bij van dingen die ik dan tussentijds tegenkom of die wel eens worden aangeraden.
0: Accountant uit Ozark?
2: Nee.
0: Vertel, wat zou je me aanraden op dit moment?
2: Ik zou jou The Bear aanraden.
0: Oh, daar heb ik zoveel van gehoord.
2: Maar
0: net als bij Ozark, nog niet echt. Je moet me even overtuigen om te beginnen. Waar gaat het een beetje over? Gaat het over een beer? Nee, hè?
2: Nee, het gaat niet over een beer. Nee. Het gaat eigenlijk over een sterrenchef die overal in de wereld is geweest.
0: Ja.
2: En helemaal in het begin dan erft hij eigenlijk van een overleden broer een sleazy lokale broodjeszaak in het hart van Chicago. Heel rauw, die een beetje gerund wordt door een stel halfcriminelen. En die niks van bakken, het schoor en zo. En in eerste instantie denkt hij, wat moet ik hiermee?
0: Mm-hmm.
2: Maar hij gaat ermee aan de slag en hij gaat er wat van maken. En de helft van die show is dus heel erg ingezoomd op zijn passie voor het koken en het eten en maar ook de chaos zoals dat dan in zo'n keuken gaat, of nou een sterrenkeuken is of niet, zeg maar. Dus echt heel gaaf in beeld gebracht, ook cinematografisch echt heel sterk. En de andere helft van die show is gewoon heel rauw familiedrama.
0: Maar als in de andere helft bedoel je dan in één aflevering zijn er twee verhaallijnen?
2: Kan allebei. Het gaat wel over dezelfde persoon, hè. Dus hij ervaart dat en het wordt in beeld gebracht door middel van flashbacks, maar ook door samenwerkingen met familieleden of hele nauwe vrienden waarmee die dan gaat samenwerken in dat restaurantje, zeg maar. En daar komt dan van alles en ook wat naar boven uit zijn verleden en wat hij dan emotioneel moet verwerken.
0: Dit klinkt wel als een hele heftige serie, maar dat is het wel.
2: Ja, is het ook? Ja, het is best wel heftig, ja.
0: Oké. Dus we moeten wel echt goed voor gaan zitten, zeg jij.
2: Wij wisten het makkelijk af met onze standaard comedy rotatie van Friends en How I Met Your Mother, zeg maar.
0: Om ook een beetje menselijk te blijven dus.
2: Ja, precies. Hè. Dat gaat weer lekker naar bed aan het eind vanavond.
0: Ja, die snap ik helemaal. Dankjewel in ieder geval, Rick. Ik ga deze ook. Waar kan ik dit kijken eigenlijk?
2: Disney Plus staat hier.
0: Dat moeten we dat ook nog even gaan afsluiten. Maar dat komt allemaal goed. Hey, dankjewel, Rick.
2: Check.
0: Hoi, maak er een mooie dag nog van, hè.
2: Hoi.

0: Frans Mello bij 3FM. Another drink hoorde je. Hey, Drenthe staat bekend om het circuit bij de titel.
1: Weet je wel.
0: Moet je altijd even goed links en rechts kijken. Oppassen voor jezelf. Zometeen hoor je bij Stef waarom je in Drenthe voortaan ook goed omhoog moet kijken. Om zeker te zijn van je leven. Zometeen naar Green Day.

0: 3FM, je hoort de Basket Case. Het is de woensdagmiddagshow. Sebastian hier en nu in de studio, jawel.
1: NOS op 3.
0: Stef Bandstra, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op de A16 bij Zundert in Brabant zijn gisteren twee verdachten van mensensmokkel opgepakt. Het gaat om twee mannen van 29 uit Irak. In hun auto zaten nog vier mensen die geen papieren bij zich hadden en ook geen geldige documenten hadden. De mannen waren vermoedelijk op weg naar België. In de auto werd stilgezet omdat hij wel erg laag bij de grond hing en ook aan het slingeren was. Een van de verdachten is ook al eens eerder opgepakt voor betrokkenheid bij mensensmokkel. Gaan we naar België toe, want vanaf vandaag is het daar iets minder huilen bij de pomp. Door overheidsingrijpen is bijvoorbeeld een liter benzine daar nu zo'n 70 cent goedkoper geworden vergeleken met de prijs per liter hier in Nederland. Ja, zorgt er nu al voor dat er meer Nederlanders die kant op gaan. Op sommige plekken wordt ook de politie ingezet in België om nu alles in goede banen te leiden. En deze agent staat ook bij de pomp, vertelt hij aan de VRT.
3: We zijn er inderdaad wel nodig om af en toe nog in het zeil te houden. Maar niet in die mate dat er zich andere maatregelen opdringen. Op bepaalde momenten van de dag zien we dus lichte filevorming. Spreken we eventueel mensen aan die zich beter of anders moeten parkeren.
2: Ja, de maximumprijs voor een liter diesel is in België nu door dat overheidsingrijpen bijna 8 cent goedkoper geworden, tot €2,21. En ben je even lekker aan het joggen buiten, heb je ineens een buizerd in je nek zitten. Nou, in Fries, in Drenthe kan het nu zomaar gebeuren. Inwoners worden daar geterroriseerd door die vogel. Er zijn ook borden nu neergezet waarop staat agressieve roofvogel in Fries dus. Maar mensen daar laten zich zeker niet bang maken hoor.
4: Ik heb hem heel vaak gespot. En vooral als er wandelaars en hardlopers hier langs lopen en dan bij de weg. En dan, dan hoor je hem al gieren. En dan, dan valt hij aan.
5: Het bordje houdt je niet tegen om hier toch te fietsen?
6: Nee, maakt me eigenlijk niks uit.
5: Je bent niet bang voor een agressieve roofvogel?
6: Nee, die fiets ik er wel uit.
5: En als dat niet lukt?
6: Ja, dan word ik aangevallen.
2: Ik ben wel benieuwd hoe hard die fiets dan.
7: Ja, dat denk ik ook. Ja. Die gaan hard, jongen, die beesten.
2: Ja, denk ik ook. Die buizerd is waarschijnlijk zo terror bezig, omdat het broedseizoen is. Hij beschermt dus waarschijnlijk gewoon zijn jongen.
7: Oh, ik vind dit zo'n verschrikkelijk nieuwsbericht. Ik had namelijk, vroeger woonde ik in Ulvenhout, dus een dorp net onder Breda, woonde ik aan het Ulvenhoutse bos. Ik woonde echt in de straat die lag aan het bos. En daar waren ook heel veel roofvogels in het bos. Mm. Ook buizerd had ik vernomen of zo. Misschien dat het helemaal niet waar was. Maar toen had ik eigenlijk, ja, ik denk wel elke week een nachtmerrie dat zo'n buizerd gewoon vanuit boven in zo'n hoge boom in dat bos zo keihard op mij afvloog dat ik zo naar onze voordeur rende en dan die deur niet open kreeg en dat ik hartstikke dood ging.
2: Het is nooit gebeurd.
7: Nee, het is nooit echt gebeurd, maar ik ben wel blij dat ik dan terug ga verhuizen naar Brabant en niet meer in Hilversum gaan wonen binnenkort, want het ligt nog iets verder van Drenthe, gelukkig. Met weer nog, Stef.
2: Vanavond is het overal droog. Morgen een dag met veel zon, met alleen in het noorden kans op een buitje. Het wordt ook weer een tikkeltje koeler, 19 tot 25 graden.
7: Lekker, raampjes open, huisje koelen, dan komt dat allemaal weer goed, jongens. Dankjewel, Stef. Tot zo. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Weinig aan de hand op de weg. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten door grenscontrole. A22 Velsen-Beverwijk. Voor Beverwijk-Oost heb je een kwartiertje vertraging door een ongeluk. En de A67 Venlo richting Eindhoven voor afrit Zomeren. En ook een kwartiertje vertraging.

Met zometeen een gloednieuwe editie van Buiten Vertrouwde Kom. Ook voor jou een keer vakantieadvies wat niet Spanje, Frankrijk of Italië is. En vandaag gaan we naar iets waar ik nog nooit van heb gehoord. Zometeen meer erover naar Hugh Gale.

0: Amber.
1: Turnstile.
0: Major Lazer.
1: Anton.
0: Parcels.
1: Lowlands.
0: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

0: buiten, vertrouw de kom.
1: Ik ga zo meteen met Sarah bellen. Sarah is namelijk op een vakantie geweest die een beetje ver, in ieder geval buiten mijn vertrouwde kom ligt. Maar dikke kans dat hij ook buiten jouw vertrouwde kom is. Want uiteindelijk gaan we als Nederlanders toch vaak binnen Europa naar ook vaak dezelfde landen op vakantie. Italië, Spanje, Frankrijk staat toch vaak op de plek.

vakantie geweest op een plek waar ik in ieder geval nog nooit van had gehoord. Maar die plek ligt in een land waar Konimax heel veel inspiratie voor productnamen vandaan heeft. De eilanden van dit land. Het is ook nog het enige land waar de orang-oetang nog in het wild voorkomt. En waarschijnlijk is die ene klasgenoot die nog steeds niet echt klaar is met studeren en weer een tussenjaar heeft genomen, daar nu aan het reizen. Lekker aan het backpacken. Ik denk dat je wel een idee hebt waar we nou zo meteen naartoe gaan. Je hoort het.

0: 3FM met Taylor Swift en Opaland.
1: Buiten vertrouwde kom.
2: Op zoek naar een keer wat anders. Buiten die vertrouwde kom op vakantie. Een keertje niet naar Italië of de vaste camping in Spanje. Niet weer naar de Côte d'Azur in Frankrijk. Maar misschien wel waar Sarah is geweest. Sarah, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Vertel, waar is jouw reis buiten de vertrouwde kom naartoe gegaan?
3: Naar een eilandengroep in Indonesië genaamd Raja Ampat.
2: Oké, eilandengroep. Dus je bent sowieso aan het rondreizen, denk ik, geweest?
3: Ja, klopt. We waren sowieso op een lange reis. En toen hebben we besloten dat we daarheen wilden. En binnen die eilanden hebben we 3 eilanden bezocht.
2: Oké, en waarom niet gewoon eentje? Ik ben nog nooit daar geweest en ik heb nog nooit echt een rondreis gedaan, dus vandaar.
3: Ja, nou, het is eigenlijk een vrij grote groep aan eilanden. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar het zijn er in ieder geval een heleboel. En op elk eiland is dan wel weer iets anders te vinden eigenlijk. Ik was met mijn vriend en we houden eigenlijk wel van rondreizen. Dus we dachten, ja, nou, als we het dan doen, dan doen we het ook goed. Dus dan gaan we ook meerdere plekken bezoeken.
2: Ja, want ik vroeg gisteren in de show van, nou, ben je een keer buiten de vertrouwde kom geweest? Laat weten waar, als je erover wil vertellen. En jij zei niet Indonesië, je zei echt, ik ben in Raja Ampat geweest. Waarom is dit specifieke gedeelte van jouw reis in Indonesië het hoogtepunt geweest? Waarom was dit hetgeen waar je terug naartoe wil?
3: Ja, het is een hele bijzondere plek. Ook omdat eigenlijk heel veel mensen er nog nooit van hebben gehoord. Wat bij mij juist heel erg iets aanwakkert van, oh, dan wil ik daar juist naartoe. Het staat bekend als the last paradise on earth. Dus ja, echt het laatste rauwe paradijsje. Nou, en dat is het eigenlijk ook wel echt. Het is gewoon super mooi. Het koraal is daar een van de beste plekken om te snorkelen ter wereld. Mm. Omdat het zoveel kleur en zoveel leeft, zeg maar nog.
2: En hoe ga je daar dan, als je zegt, het is echt nog een stukje rauwe natuur. Het is heel onaangetast, the last paradise on earth. Hoe word je daar dan, niet qua gastvrijheid, maar hoe word je daar dan ontvangen als toerist? Is daar wel comfort? Kun je daar gewoon normaal slapen? Hoe ziet het er daar een beetje uit qua voorzieningen dan?
3: Het is super primitief.
2: Ja?
3: De reis ernaartoe is ook echt best wel lang. Omdat het ligt zeg maar midden in de zee. Dus je moet er eerst naartoe vliegen. En dan moet je met een grote ferry. En dan moet je nog met een boot. Ligt er dan aan zeg maar welk eiland je verblijft. Mm-hmm. En er zijn eigenlijk nul voorzieningen. Dus er zijn geen hotels, er zijn geen restaurants, er zijn geen winkels. Er is eigenlijk gewoon niks.
2: Oh, wow.
3: Dus je slaapt zeg maar in een homestay van de mensen die daar verblijven. Dus je slaapt eigenlijk meestal in een bungalow of een hutje op het strand of aan het strand. En dat is het dan. Ja, dus je eet dan 3 keer per dag mee met die mensen, zeg maar. Met de andere toeristen die daar op dat moment daar zijn. Maar er zijn er niet veel.
2: En hoe, dan ga je er naartoe. Je gaat dan daar rondreizen, ook op die eilanden zelf. Wat maakt deze eilanden dan verder zo uniek? Los van dat het natuurlijk super puur is en heel erg natuurlijk nog is. Wat maakt deze eilanden nou ook qua, hoe je daar als vakantieganger rond kan lopen, hoe je daar vakantie viert. Hoe is dit unieker dan de rest van bijvoorbeeld Indonesië?
3: Ja, echt wel het stukje dat het nog niet echt ontdekt is, zeg maar, door toerisme maakt. Dat het inderdaad heel puur is nog. We hadden 1 eiland bijvoorbeeld waar we dan aan een dorpje zaten, waar we dan even naartoe waren gewandeld. En alle kinderen komen dan high fives geven en die komen allemaal vertellen dat ze Engels hebben. En het enige wat ze dan kunnen zeggen is, what's your name? En daar zijn ze dan super enthousiast over. En eigenlijk iedereen die je daar dan tegenkomt is gewoon super blij dat je daar bent. En dat je daar hun wondertje komt bezoeken, zeg maar.
2: Nou, wat schitterend zeg. En als je nu bijvoorbeeld iemand moet overtuigen om hier naartoe te gaan. Wat is hetgene waarvan je zou zeggen, dit is alleen al iets waarvoor ik terug zou gaan. Los van die natuurlijk, dat het daar zo mooi is. Wat maakt het echt waard? Want het is wel echt een hele grote stap om dit te bezoeken. Je bent hier niet zomaar. En het is echt een ander soort vakantie. Wat heeft jou nou echt overtuigd om er ook nog een keer naartoe terug te gaan als je zou moeten?
3: Ik denk echt, vooral als je dus van zeeleven houdt, dan is het gewoon echt een paradijs. Toen wij net aankwamen, ik denk dat we een half uur of zo bij de eerste homestay waren, dachten we gaan nog even snel snorkelen. En dat is gewoon een andere wereld. En toen zwom er dus ook een zeekoe voorbij.
2: Jeetje, die zie je niet zomaar in de Maas.
3: Nee, zeker niet. Nee, dus dat was echt al meteen zoiets van, wow, er leeft hier zoveel. En gewoon, mantarogen, dolfijnen.
2: Dus eigenlijk heb je ook een beetje dat, als je nu nog terug zou gaan, zou je nog zoveel meer nieuwe dingen ontdekken, ondanks dat je daar al 2 weken bent geweest.
3: Zeker. Wow. En echt het stukje back to basic, dat is zo bijzonder.
2: Ik vind het wel heel vet. Ik zit ook ondertussen mee te kijken met foto's. Wil ik iedereen die het even kan doen, of straks als je thuis bent en in de auto zit. Ik wil je echt aanraden om deze foto's te checken, hoor. Raja Ampat, onderdeel van Indonesië dus, hè?
3: Yes.
2: Ach, wat schitterend. Sarah, heel erg bedankt voor de prachtige vakantieadvies buiten de vertrouwde kom, hè?
3: Yes, graag gedaan.

The less I know, the better. Je hoorde daarvoor Sarah praten over haar bijzondere vakantie in Raja Ampat, onderdeel van Indonesië. Een van de laatste echte paradijsjes op de wereld. Werd ook echt terecht met de foto's erbij. Ga je mij ook geloven en Sarah zeker ook. The Last Paradise on Earth genoemd. Ik vind het een hele goede optie om daar een keer buiten vertrouwde kom op vakantie te gaan. En mocht je nou ook nog een keer ergens een vakantie hebben gehad, misschien wel nu op vakantie zijn ergens waarvan je denkt, dat is een keer wat anders dan dat vaste Europese adresje van je. Kom vooral even langs in de NPO Luister App. Daar zijn al die bijzondere vakantieadressen meer dan welkom. Ben ik je misschien morgen al terug in Buiten Vertrouwde Kom. Het is 3FM hier, de zomermiddagshow met mij, Sebastiaan. Hallo, hallo. Ik heb zometeen de drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden voor je. Met een zeer belangrijke mededeling over iets wat komende vrijdag hier bij 3FM gaat gebeuren. Tussen 8 en 9 ochtends in de ochtendshow. En alles over het nieuwe seizoen van Ted Lasso. Maar ook gewoon muziek op je radio hoor, zoals deze.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Geweest. Woensdag ook zo goed als officieel voorbij. De allermeeste muziek hoor je nog steeds bij 3FM met zometeen onder andere Temper City. Eerst het laatste nieuws krijg je van Stef Banstra.
6: Goedemiddag, er is brand uitgebroken in de duinen bij Wassenaar.
7: NOS op 3.
6: En mensen in de omgeving zijn inmiddels gewaarschuwd met een NL-alert. En ook de brandweer is bezig het vuur daar te blussen in Wassenaar. De brand woedt op enkele meters van meerdere strandtenten. En ook is er een hotel inmiddels uit voorzorg ontruimd. De andere natuurbrand in Limburg is inmiddels onder controle. Maar die brand bij Venderij is nog niet helemaal uit. De brandweer is nog bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Bij grote raketaanvallen op Kiev zijn afgelopen nacht 17 doden gevallen. Maar ondertussen gaan ook de aanvallen op burgers in de buurt van de frontlinie door. Zo werd een marktkoopman in Gerson aangevallen door een Russische drone. Volgens correspondent Christian Pauwen is dat een bewuste strategie van de Russen.
8: En we zien een hele gerichte aanval op een man die rondjes rent om zijn stalletje, terwijl die achtervolgd wordt door een drone die uiteindelijk dus tot ontploffing komt. Hem zwaar verwond, hij overleeft het wel. Ja, dit maakt deel uit van wat ze de human safari, de menselijke safari noemen. Oftewel de hele doelgerichte aanvallen op burgers met FPV-drones.
6: Ja, die FPV staat weer voor First Person View. De persoon achter de knoppen kan dus heel goed zien wie of wat die aanvalt. En dan gaan we nog naar de droogte toe, want het heeft van alle nadelen natuurlijk voor de natuur en onze economie, maar er zijn ook voordelen. Voor hobbyarcheoloog bijvoorbeeld in Maurik is het nu een uniek moment om op zoek te kunnen naar antieke schatten. Want door het lage waterpeil kun je ineens wandelen in een rivier bijvoorbeeld. Onze verslaggever Mark Hamer zocht eventjes mee.
9: Ja, hier zit wat, hè?
10: Ja, je hoopt dan iets moois te vinden. Ach.
9: Wat is het?
10: Een aluminium blikje.
9: Dat gebeurt ook natuurlijk.
10: Ja, hè? Helaas.
9: Geen archeologische vondst. We gaan verder.
10: Ja.
6: Ja, weinig geluk dus voor Mark daar in Gelderland. Maar eerder vonden die hobbyarcheologen wel munten en kogels uit de Romeinse tijd. Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een dag met veel zon, met alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt een graad of 22.
5: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. Files van 10 minuten of langer op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 10 minuten. Hoe kan dat nou weer? A22 Beverwijk richting Velsen voor Beverwijk.

Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Lowlands.
4: Herbeleef Lowlands.
3: Win Lowlands.
4: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
5: Mocht je vrienden of familie in Italië hebben, mocht je zelf in Italië zitten, reden om op te passen. Jawel, zometeen meer daarover naar Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

0: tiestuu doen of toe deden.
1: Wat zeg ik? Zoals zijn hier op de plek van Baarten, ben er wel elke dag de drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden. Dingen die je niet kan missen, die je even moet onthouden voor vandaag, of die gewoon spelen in jouw en mijn leven. Misschien dat je wel familie op vakantie hebt in Italië, vrienden die lekker op een heerlijk weekendje zijn in Pisa of zo. Of dat je zelf op dit moment aan het inpakken bent en morgenochtend vroeg richting het zuiden vertrekt. Er zit bijna alle grote steden eigenlijk in Italië, 25 stuks. Daar is vanaf morgen code rood vanwege de hittegolf. Eigenlijk wat wij dus hadden, dat is het anderhalve maand geleden hier in Nederland, hebben ze daar ook door vrijwel het hele land, wat echt uniek is daar. Hit is er natuurlijk in de zomer veel normaler, dus wens vooral je vrienden en familie die daar zitten ook even sterkte toe. Want het maakt je vakantie natuurlijk niet per se leuker, hè, code rood. Dat begrijp jij en ik ook wel. En hier bij 3FM komen we vrijdagochtend komen we eigenlijk nog verder in de festivalstemming dan dat we al zijn. Natuurlijk hoorde je 3FM al op Pinkpop. Je hebt genoeg gehoord van Best Kept Secret en van Down a Rabbit Hole. Maar komende vrijdagochtend tussen 8:30 en 9 uur in de ochtendshow worden de stembussen geopend van de 3FM Festival Top 1003. Wat mij betreft wel echt een van de allerleukste lijsten die we doen hier bij 3FM. Jij kan stemmen op je favoriete festivalplaten. Je kan je favoriete festivalverhalen kwijt aan de hand van een liedje. Allemaal te doen via de NPO Luisterapp of 3FM.nl. Vanaf komende vrijdag 8:30 dus. En mocht je nog niet genoeg festival hebben hier bij 3FM, de hele week maak je nog kans hier in de avondshow op kaarten voor Lowlands 2026. Over Lowlands gesproken. Op de vrijdag van Lowlands starten we ook met de Festival Top 1003. Dus genoeg festivalvermaak hier deze zomer met 3FM. En binnen nu en zal het zijn 7 minuten hooggeëerd bezoek hier in de studio, via de telefoon weliswaar, en Matteo van der Grijn over het allernieuwste seizoen van Ted Lasso. Gaat vandaag uitkomen, is vandaag uitgekomen. Komen toch met een seizoen 4. Hij speelt daar net als in seizoen 3 een hele bijzondere rol in.

waanzinnig verhaal. Ted Lasso is een American football coach. Op ook een lager niveau in American football. En wordt opeens gevraagd om een Premier League voetbalclub in Engeland te gaan coachen, trainen. En uiteindelijk hopelijk naar een hoger niveau brengen. Dat is allemaal in seizoen 1 gebeurd. Uiteindelijk is er bij seizoen 3 een soort van einde aangebreid. Er zou niks nieuws meer komen. Tot vorig jaar we opeens de bevestiging kregen. Jawel, seizoen 4 komt eraan. En

0: inderdaad wat je net zei. Ik had niks verwacht en het was klaar. Maar en toen belden ze met de boodschap: he has a quite substantial role in the new season. Dus ah, daar werd ik heel vrolijk van.
1: Is fantastisch, ja. Want jij bent in de serie gekomen in seizoen 3. Rebecca, een van de hoofdrolspelers ook in de serie, de eigenaar van de club waar het allemaal over gaat. Die komt jouw personage tegen in Amsterdam, een aflevering die zich in Amsterdam afspeelt. Jullie spelen samen daar echt een van de meest intieme en meest vertellende scènes eigenlijk uit de hele serie. En vanuit daar voel je wel van, oh, hier moet meer mee gebeuren. Dus voelde je niet stiekem ook al van, stel hij zit er niet in, Matthijs die jij speelt, dan mist er toch al wat in dat vierde seizoen?
0: Maar iedereen dacht dus in eerste instantie dat het nooit meer verder zou gaan. Dus ik dacht, oké, dit was leuk. En er werd heel veel inderdaad op gereageerd. Oh, Hannah heeft eindelijk een kus gegeven in de serie aan iemand. En dat was ik. maar toen ik werd gebeld 3 jaar later dat ze doorgingen en dat er voor mij ook nog wat in zat, werd ik heel blij. En het was weer een feest gewoon met haar. Zij is zo leuk. We hebben een goede klik samen. Het is gewoon, hup, de set op en gaan. En we zijn niet bang voor elkaar. We duiken in elkaar. Zij komt ook uit het theater, net als ik. En het zijn mooie, hele mooie scènes gebruikt. Ja.
1: Wat wel heel bijzonder is in deze serie is natuurlijk ook dat een best wel belangrijk deel van de cast, ook echt belangrijke castmembers die een rol spelen in de serie, die zijn ook onderdeel van het regie/schrijversteam. Hoe is het om met deze, ja, toch wel hele, ze doen echt hun eigen stempel erop drukken. In het schrijven, in het creëren van de serie, in de stijl, hoe het is gefilmd, hoe de grappen worden verteld. Hoe is het om opeens in die internationale wereld en ook hun wereld te stappen als Nederlandse acteur?
0: Nou, het is geweldig om te merken dat inderdaad Jason Sudeikis is. Die is de bedenker van het programma. De showrunner, zoals dat dan heet. De regisseur, de schrijver, de weet ik veel wat. En omdat hij er zelf in speelt, zijn er ook regisseurs die op de serie zitten. Maar hij overroelt ze vaak en zegt, kom dan even naar me toe, tik me aan. Hey Matteo, kan je daar even dat en dat zeggen? Want dat werkt toch, dat is beter, dat is grappiger. En dat is het ontzettende leuke werkwijze. En hij heeft eigenlijk altijd gelijk. Hij heeft het helemaal in zijn hoofd. En dat vind ik heel knap, met alles wat hij aan zijn hoofd heeft om zo'n serie, de meest Emmy-winnende serie van de laatste jaren, weet ik veel wat.
1: Is wel gelukt.
0: Draaiende te houden. Nee, maar dat vind ik zo cool. En ja, en ik sta daar gewoon nederig als mijn, als Matteo gewoon te doen wat ik kan. Maar het is wel gaaf. Het is echt gaaf.
1: Er zitten door de eerste 3 seizoenen heen, en vooral in seizoen 3, echt hele dikke knipogen naar Nederland in. Er komt volgens mij ook deels uit de liefde voor Nederlands voetbal en de liefde voor Nederland die coach Beert, de acteur Brandon Hunt, heeft. Heb jij daar dan nog meer in dit seizoen over kunnen vertellen? Van mochten zij weer willen grijpen op misschien de Nederlandse voetbalgeschiedenis, een paar culturele dingen van Nederland waar ze toch af en toe wel een beetje naar knipoogde. Zit daar wat meer van in dit seizoen?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik heb ergens gehoord, weet ik niet zeker, maar dat Virgil van Dijk ergens, maar dat weet ik niet zeker, iets deed. Maar ik was daar niet bij betrokken. Ik was natuurlijk alleen betrokken bij scènes met Hannah. Gewoon, wij zijn de storyline en ik heb niks te maken met de voetballijn eigenlijk, snap je? Ik duik daar een beetje zijdelings naast. Maar ik had wel een scène ook met Brandon, dat was heel leuk. En toen zei hij, kunnen we deze scène nog Nederlandser maken? Want hij spreekt dan zo'n half woordje Nederlands.
1: Ja.
0: De heel gemankeerd Nederlands. Maar dan zegt hij, maar dat is leuk. En dan even, zullen we dit zinnetje, hoe zou ik dat kunnen zeggen tegen jou? Dus we hadden wel een scènetje samen, dat was heel leuk.
1: Ah,
0: en mijn eerste scène met als ik aankom, volgens mij is dat in aflevering 3 in Engeland, in hun office, had ik ook een scène met Ted Lasso, dus met Jason. En dat vond ik ook ontzettend leuk om te doen. Want eerst was het natuurlijk alleen Hannah en ik. En het was een feest. Het is echt, en ze zijn super lief. En Hannah is fantastisch. En Het is een grote eer.
1: Heel mooi. Je zegt jouw relatie met, of jouw werkrelatie in ieder geval met Hannah, de actrice die Rebecca speelt, die was goed. Nu is Rebecca als personage in die serie niet altijd even succesvol geweest in de liefde. Het is een terugkerend thema. Zonder al te veel weg te geven, kunnen we wel met wat positiever vertrouwen naar jullie relatie gaan kijken in dit seizoen, of wordt het heel spannend?
0: Nou kijk, Apple is streng. Die hebben tegen mij gezegd, je mag verhaaltechnisch niet te veel prijzen
1: geven. Natuurlijk niet.
0: Wat ik snap. Maar omdat ze al zeiden, he has a quite substantial role. Ik zit er wel even in, laat ik het zo zeggen. En verder moeten jullie het maar allemaal gaan.

0: gezien. Maar ik heb wel wat te doen. Ik ben niet zomaar weg.
1: Ik heb er zoveel zin in. Vanaf vandaag te zien op Apple TV. Nieuwe seizoen 4 van Ted Lasso. Matteo van der Grijn speelt daarin een quite substantial role. Dankjewel voor je tijd in ieder geval, Matteo. En een fijne vakantie nog daar.
0: Ja, dankjewel.
1: Doei.
0: Hoi.
1: Deze track van Mom van de Suns en Hozier zat in de trailer van dit seizoen. Dit is Rubber Band.

0: Can we make a star?
1: Main tune in de trailer van Ted Lasso Season 4 is vandaag uitgekomen op Apple TV. Ga dat zien, persoonlijk advies. Met het laatste nieuws is onderweg Stef Bandstra. Zometeen eerst Miley Cyrus. Dit is Vlaanderen.

0: te maken is even jouw naam en de naam van jouw favoriete concertbuddy in de NPO Luisterrap laten weten. Spreek ik je misschien zo meteen wel na het laatste nieuws. Dat krijg je van Stef Banstra.
1: Goedemiddag, de natuurbrand in de buurt van Venray in Limburg is onder controle. Er wordt daar nog wel nageblust. Dat betekent dat de brandweer nog probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Ondertussen is in de duinen bij Wassenaar een andere natuurbrand uitgebroken. Dichtbij enkele strandtenten en ook een hotel in de buurt in Wassenaar is uit voorzorg ontruimd. Geschokte reacties naar de dood van twee vrouwen bij Callantsoog langs de kust in Noord-Holland. Die twee vrouwen probeerden een kind te redden dat in het water lag gisteravond. Een vrouw van 26 uit Gelderland werd gereanimeerd, maar heeft het niet overleefd. En afgelopen nacht werd ook een tweede Britse vrouw doodgevonden op het strand. Ja, de schok is groot nu onder strandgasten.
2: Verschrikkelijk, ja. Het zal je maar overkomen. Toch?
3: Dat hangt er natuurlijk wel in. En, niet alleen bij de mensen aan de kust, maar ook bij degenen die dus de reddingen moeten verrichten. Hè? De mensen van de strandbrigade.
1: Ja, het kind heeft die reddingsactie trouwens overleefd. Die is ongedeerd. Volgens de inwoners van Callantsoog stond er een sterke stroming gisteren en werd er al de hele dag voor gewaarschuwd door de reddingsbrigade. En boswachter Jelle uit Utrecht heeft wel eens leukere tijden meegemaakt.
4: Ik verkeer op dit moment in ecologische rouw.
1: Ja, hij is zo verdrietig door de droogte. Het is je misschien ook wel opgevallen als je nu buiten loopt. Het lijkt wel herfst met al die dorre en vallende bladeren overal. Nou, vanochtend maakte boswachter Jelle even een rondje door zijn gebied in de Bilt.
5: Hier staat het bos te kreunen, dat wil je niet weten.
6: Wat je nu heel veel op dit moment ziet is dat de beuken, ja, het gewoon niet meer aankunnen. En dan laten ze gewoon hun dit soort hele grote takken vallen. Nou, dit heeft echt impact op deze boom. Hier zit een bodem met waarschijnlijk een zuurgraad van 3,2, 3,3. Nou, laat het eens 3,5 zijn. Dat is bijna azijn. Die bomen staan gewoon azijn te eten. Deze bomen zijn allemaal dood. Die zijn gewoon dood door de droogte. Dus, ja, ik weet niet. Moet het nog erger?
7: Ja, dit is een nachtmerrie van een boswachter.
1: Heftige tijden dus voor boswachter Jelle. Hij zegt tegen RTV Utrecht dat hij niet kan wachten op volgende maand, als het hopelijk weer wat meer gaat regenen.
8: Volgende maand, dat duurt nog een maand. Hè?
1: Ja, ik weet het, we zijn net begonnen aan augustus.
8: Sterk dan alle boswachters, jongens. Het weer nog, Stef.
1: Ja, van nu inderdaad. Vanavond blijft het overal nog steeds droog. Morgen veel zon, alleen in het noorden kan er dan een buitje vallen. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Dankjewel. Yo. Aan verkeersinformatie dan op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel. Voor knooppunt Amstel heb je 10 minuten. A12, Arnhem, richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens 20 minuten. En de A50 Eindhoven richting Os. Voor Rooi, dat is Sint-Oederode voor Intimie, heb je 16 minuten vertraging.
9: Ja, je luistert.

0: individu.
1: George Ezra bij 3FM, je hoorde Budapest.
2: Woord voor woord.
3: Woord voor woord.
1: Ik heb een nieuw spelletje voor je bedacht op 3FM... waar heel erg veel op het spel staat. 100 euro concertengoed gaat er deze week sowieso uit. Sjoel, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
1: Aniek, goedemiddag.
5: Hoi, goedemiddag.
1: Zijn jullie na een toch wel flinke woensdag ready om scherp te zijn?
4: Altijd.
1: Kijk, dit was heel scherp in ieder geval. Dat klonk goed. Stel jullie winnen deze 100 euro concertengoed. Waar gaat dat dan uitgegeven worden? Waar gaan jullie samen naartoe?
4: Ja, ik denk naar Direct.
1: Aniek eens?
5: Lijkt me superleuk.
1: Oké. Ja. Direct it is. Nou, dan volgen nog eventjes snel de spelregels. Dan kunnen we snel beginnen. Jules, jij hebt net achter de schermen een woord van mij gekregen. Jij hebt zometeen 45 seconden de tijd om dat woord aan Aniek uit te leggen. Je mag alleen telkens maar één woord zeggen om Aniek een hint te geven. Dus een woord wat een associatie maakt met het woord wat je van mij hebt gekregen. Zorg dus dat je snel die associaties maakt om Aniek de juiste richting in te duwen. Mag niet een deel van het woord zijn. Het mag geen vertaling zijn. Het mag geen meervoudvorm zijn. En telkens als jij een hint hebt gegeven, als jij zo'n associatie hebt gegeven, dan doet Aniek een poging om het woord te raden. En pas als Aniek een gok heeft gewaagd en die is fout, dan hoor je trouwens dit. Dan pas mag jij een volgende hint geven. Snel en slim denken is dus heel erg belangrijk. Want woord voor woord komen jullie samen misschien wel bij die 100 euro. Hebben jullie na donderdagmiddag, morgenmiddag dus de allersnelste tijd van de week, dan winnen jullie. Op dit moment staat de score op 14 seconden, dus je moet echt snel zijn. Zijn we er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
1: Dan gaat de tijd nu in.
4: Aangenezen.
5: Sorry?
4: Aangenezen.
5: Pas.
4: Ben.
5: Nooduitgang.
1: Huh? Oh my god. Hè? Hoe heb je deze nou hier uitgehaald?
5: Wij luisteren heel vaak.
4: Ja, dit is ook een heel mooi verhaal. Wij hebben ooit een keer een kofferbakbrand gehad. En daar was dit ons nummer bij. Dus daar zeiden we die aangenezen.
1: Dit is echt bizar. Want jullie hebben uiteindelijk binnen 14 seconden het woord geraden. Dus het is een gelijk spelletje geworden.
5: Yes.
4: Oei, oei, oei.
1: Maar dan weten we wat we morgen gaan doen. Het wordt een shootout tussen de winnaars van maandag en van jullie morgenmiddag rond deze tijd. Zijn jullie daar klaar voor?
5: Zeker.
1: Alright, gaan we dat regelen. Spreken jullie morgen weer.
4: Ja, doei.

0: Kevin is er blij mee, zie ik in de NPO luisterapp. Je hoorde Linkin Park en die Emptiness Machine.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd.
0: Oké. Okay.
1: Lekker vakantie, het is zomertijd.
0: Hij zegt Linkin Park. Je bent echt een held, echt een heerlijk nieuw album. Stef, ik ben geen held, rustig aan. Ik heb gewoon Linkin Park op 3FM gedraaid. Ik ben heel blij dat jij er in ieder geval blij mee bent. Dat is natuurlijk uiteindelijk een bevestiging dat het werk goed gaat. Maar ik kan, als jij nu luistert, je nog blijer maken. Met nog meer muziek die jij wil horen op 3FM. Want zometeen is het tijd voor zomertijd. Ik heb mijn favoriete zomerplaat voor je uitgekozen. Of tenminste, één van mijn favoriete zomerplaten voor je klaargezet. En jij kan jouw favoriete zomertrack aller tijden daartegenover zetten. En dan mag de rest van Nederland bepalen welke van die twee de beste is. Tot nu toe heb ik volgens mij maar één keer gewonnen in de afgelopen 2,5 weken in zomertijd. Misschien twee keer. Ik hou de tel niet bij, ondanks dat het zo weinig is. Dus de kans dat jij wint is statistisch gezien redelijk groot. Of ik heb gewoon een hele slechte muzieksmaak, dat kan ook. Maar pak de NPO luisterapp er vooral bij en laat daar weten wat jouw favoriete zomerplaat is. Dan kan ik het zometeen tegen jou opnemen in een nieuwe editie van Zomertijd.

0: bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeurpas 30% korting op latten wanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: 3FM.
11: Nieuws.
13: Zometeen een nieuwe editie van Zomertijd. Jouw favoriete zomerliedje. Misschien wel op de radio. Laat hem achter via de NPO luisteren. Spreek ik je zometeen, krijg je nu het laatste nieuws van Stef Banstra.
14: Ja, goedenavond. In Limburg wordt nog steeds flink nageblust.
12: NOS op 3.
14: De grote natuurbrand daar is inmiddels onder controle, maar dat betekent niet dat het werk van de brandweer er nu op ziet. Ze moeten namelijk zien te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Ziet onze verslaggever Matthijs van der Wiel.
15: Het is zeker na 3 dagen blussen nog zeker niet het einde van de brandweeroperatie hier. Er zijn geen vlammen meer, maar het smult nog en dat moet worden gecontroleerd. Ze zijn daar nog volop mee bezig. Dat zag ik toen ik zojuist het afgezette gebied in kon om te zien hoe het er daaruit ziet.
14: En mensen die van een camping in de buurt waren geëvacueerd, mogen inmiddels weer terug naar hun tent en caravan, zo langzamerhand. En ook de brand in Wassenaar is onder controle. Halverwege de middag brak er brand uit in de duinen daar. De mensen werden met een NL-alert opgeroepen om maar weg te blijven. En voor de zekerheid is ook een hotel in de buurt ontruimd. In Ceuta, een stukje Spanje net boven Marokko, zitten na de bestorming van afgelopen week nog zo'n 2500 jonge Marokkanen, terwijl er maar zo'n 100 opvangplekken zijn. Volgens de leider van die Spaanse exclave leidt het grote aantal achterblijvers tot problemen. En hij vraagt dan ook de Spaanse overheid om hulp. Rusland verspreidt nepnieuws in Duitsland in aanloop naar de deelstaatverkiezingen daar. Dat zeggen de Duitse veiligheidsdiensten. In filmpjes op socials worden sommige Duitse politici beschuldigd van seksueel wangedrag en ook verduistering. Volgens onze correspondent Charlotte Weijers is het niet heel lastig te zien dat de Russen daarachter zitten.
16: Bijvoorbeeld dat als er dan in een video gesproken wordt over de Duitse partij, de FDP, ja, dat staat, is een afkorting voor de Vrije Democratische Partij, dat die afkorting dan opeens is omgetoverd in de SVDP, wat een afkorting is voor de letterlijke Russische vertaling van de Vrije Democratische Partij.
14: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland, waar de extreemrechtse AfD het nu goed doet. En ondertussen heeft COC Nederland de International Pride Award binnengesleept. Het werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride in Amsterdam. COC zet zich in voor de emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI'ers. En het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor queer mensen ter wereld. gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen sowieso een zonnige dag met alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt een graad of 22.
13: Dankjewel, Stef. ANB Verkeersinformatie dan op 3FM. Weinig aan de hand op de weg. Een aantal files van 10 minuten of langer op de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 10 minuten vertraging door een ongeluk. Is de rechter rijstrook daar ook nog eens dicht? En de A22 Beverwijk richting Velsen. Pardon, voor Beverwijk heb je een kwartier vertraging.
1: 3FM.
17: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Herbeleef Lowlands.
5: In Lowlands.
4: Vanavond vanaf 7 uur. 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
6: Een bijzonder goede avond. Laatste stukje middagshow voor vandaag met zometeen Somber, My Body Isn't Ready. En jouw favoriete zomertrek misschien wel uit de zomertijd. Eerst Bibi Rexha.

0: de vakantie is het zomertijd in plaats van 90's tijd. En is het ook Sebastiaan in plaats van Barend en Benner. Hallo. Fijn om kennis te maken in ieder geval. Dat is wel lekker. Peter, goeie avond inmiddels.
1: Hey, hallo. Goedenavond.
0: Wat gaat er bij jou de oven in vanavond? Gaan we eten?
1: Oh, ik ben aan het eten. Ik heb
0: makkelijk.
1: Dank u. Ik heb een groentemix van broccoli, worteltje en bloemkool. En een aardappeltje en een... het is een kroketburger, die gaat in de airfryer.
0: Ach, wat gezond zeg! Zo klinkt het tenminste.
1: Ik eet altijd... Ja, ik moet ook gezond eten vanwege mijn hart, maar ik...
0: Dan komt het allemaal vanzelf wel goed, hè?
1: Ik doe mijn best, wordt ook gezegd.
0: Peter, ik heb een zomertrack uitgekozen uit mijn zomerplaylist. Jij hebt een van jouw favoriete zomerplaten uitgekozen. Ik ga die van mij als eerste voorstellen. Dan gaat er een poll open via de NPO Luisterapp. Daar kun je stemmen op jouw favoriet. Tenminste, jij niet en ik niet, want wij doen natuurlijk mee. Die poll staat klaar in de chat van NPO 3FM in de NPO Luisterapp. Menu A is een van de nieuwste zomerliedjes die ik deze zomer heb uitgekozen in zomertijd. Een van mijn favoriete zomersliedje, wat stiekem ook in de winter gedraaid kan worden. Maar nu met dit lekkere weer extra lekker valt. Het is Vampire Weekend. Menu.

0: En This Life is menu A. Ik vind hem erg lekker. Wat zet jij er tegenover, Peter?
1: Ja, ik heb dat tegenover Chris Rea met On The Beach.
0: Is dat jouw go-to zomerliedje?
1: Oh ja, altijd. Al jaren. Ik kan mijn ogen erbij dicht doen. Ik heb een 12-inch van dat nummer ooit gekocht. Een 12-inch, nog op de LP-vorm.
0: Heb je die nog bewaard of niet?
1: Ja, die heb ik ook nog. En ik heb hem ook op CD inmiddels. Of inmiddels later.
0: Groot fan dus.
1: Ja. Ik vind het van Chris Rea een erg goed nummer. Nou. Altijd een sympathieke artiest ook geweest.
0: En God hebben ze ziel. Menu B, Chris Rea. Menu.

0: vind het een goede keuze hoor, Peter. Zeker.
1: Dank u.
0: De stembussen zijn geopend via de NPO Luister. Er staat een poll voor je klaar. Welke zomerplaat, welk menu wil jij horen? Is het menu A, Vampire Weekend, This Life? Of menu B, Chris Ria en On The Beach?
2: All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

NPO luisteren, hebben in de chat van 3FM in de poll op jouw favoriet. Wat een mondvol eigenlijk, hè. Stem op jouw favoriet via de NPO luisteren. In zomertijd menu A, Vampire Weekend, This Life of menu B, Chris Rea en On The Beach.

0: zo lang niet gehoord. Bizar man, de Chainsmokers op 3FM. En Don't Let Me Down.
1: Het is zomertijd, het is zomertijd.
0: Oh yes.
1: Lekker vakantie,
0: het is zomertijd. Peter, goedenavond.
2: Goedenavond nogmaals.
0: Ik heb nieuws voor je.
2: Zal toch niet?
0: Wat denk je?
2: Nou, dat ik over de streep ben.
0: Nee, we zijn allebei niet over de streep. Het is een gelijk spelletje geworden.
2: Oh ja?
0: Ja, precies. 50% van de stemmen van mijn menu A, The Vampire Weekend en This Life. En jouw menu B, Chris Ria en On The Beach, kreeg ook 50% van de stemmen. En weet je wat dat betekent?
2: Nou, dat we er een mix van maken.
0: Nee, want dan zouden we allebei de platen natuurlijk niet beter maken. Dat betekent dat de eerste die belt het enige is dat telt. Jezus, dat is echt niet normaal. 3FM, goeie avond. Met wie spreek ik? Hallo, met wie spreek ik?
3: Hoi, met Nathalie.
0: Nathalie, natuurlijk weer de eerste die belt. Het is niet normaal, die zit er gewoon bovenop.
3: Ja, ik ben goed, hè.
0: Peter, luister, zo gaat het nu. Nathalie is de eerste die inbelt via een...

3FM with the MC. Jordan, Show Me Love. Dacht je dat je er een beetje vanaf was, hè? Van die hitte van de afgelopen dagen. En een weersvoorspelling voor de komende dagen was allemaal... Oh, 23 graden, 21 graden. Daar kon allemaal vrede mee hebben. Ik kreeg net een pushmelding van mijn favoriete weer-tiktokker. Weerfocus op TikTok. Ik vind het een waanzinnige gozer. Die legt het allemaal kraakhelder aan je uit. Dat is echt schitterend. En die legt ook heel goed uit dat we gewoon komende zondag 30 graden gaan krijgen. Volgende week dinsdag, woensdag volgens mij ook gewoon weer 30 graden hebben. Dus hou hem lekker op 3FM. De meest zomerse muziek de hele dag door. Zometeen de allernieuwste van Charlie XCX. Camera ga je horen. Naar Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Imagine Dragons, Natural, de nieuwste Charlie XCX.
1: NOS op 3.
0: Na het laatste nieuws, Stef Wantstra is aangeschoven in de studio op de nieuwslezersplek. Hallo Stef.
2: Yes, goedenavond. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Mensen op het strand kregen vanmiddag een NL-alert met de oproep om daar weg te gaan. Maar die NL-alert is inmiddels ingetrokken, ziet verslaggever Kees van Dam.
3: De brandweer houdt het terrein nog wel nat om oplaaien van het vuur te voorkomen. Een nabijgelegen hotel is ontruimd. Voor alle zekerheid.
2: Ja, inmiddels kan iedereen dus weer terug. De brand in Wassenaar begon even na 2:30 vanmiddag. En een deel van het duinen daar is zwart geblakerd. Nederlanders zijn per dag gemiddeld 56 minuten kwijt aan woon-werkverkeer. Ja, dat is niet alleen bijna 4 minuten langer dan het Europese gemiddelde, maar ook 9 minuten langer dan mensen eigenlijk zelf acceptabel vinden. Dat blijkt uit een groot onderzoek van een HR-bureau in 16 Europese landen. Deze BNR-redacteur dook erin.
4: Ik zit dan te kijken, we zijn ook wat verder van ons werk gaan wonen, maar vooral de drukte op de weg, de verkeersdrukte die het toch wel excessief maakte. De 32% van de Nederlanders zegt zelfs langer dan een uur onderweg te zijn naar zijn werk.
2: Nou, we zijn verder weg gaan wonen, het was drukker op de weg, maar het kwam dus ook door problemen met het openbaar vervoer dat Nederlanders langer onderweg waren naar werk.
5: Ja, ik zelf zie dit als in het lang onderweg zijn naar werk, vind ik altijd op zich ook wel lekker. Het geeft je op de heenweg, als je 's ochtends vroeg moet. Ja, ik moest dan ook heel vaak 's nachts natuurlijk vanuit het zuiden komen. Het geeft je wel voor je werk en ook na je werk even. Nou, stel het is 56 minuten. Ik ben ook iets minder dan een uur onderweg als het even mee zit. Het geeft je toch wel even de ruimte om even gewoon helemaal te disconnecten met je werk. Dus het is ook wel lekker, maar ik snap wel als je het 5 dagen in de week moet doen, dat je er op een gegeven moment wel gek voor wordt, vooral als het OV is.
2: Ja.
5: Maar is het iets slechts eigenlijk dat het langer is dan het Europese gemiddelde?
2: Niet per se, denk ik. Nou, ik weet niet of het goed of slecht is. Het is langer geworden.
5: Maar we zouden niet de koploper moeten zijn. Enfin, we zien het vanzelf ook.
2: En dan wel even wat sportnieuws, want Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour de France Femmes gewonnen vandaag. Het was een heuvelrit van 140 kilometer met vooral een superspannend einde, zag onze commentator Gabriel Melging.
6: Klopt, Nibia Doma ging als eerste aan met nog 300 meter te gaan. Het was een kopgroepje van 3. Echte klassementsvrouwen zaten daar. Kasia Nibia Doma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nibia Doma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dicht op Nibia Doma. En dat lukte vlak voor de streep waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: En de gele trui blijft in handen van de Zwitser Merlène Reusser.
5: Het weer nog, Stef.
2: Vanavond blijft het overal droog. Morgen een dag met veel zon, met alleen in het noorden kans op een bui. Het wordt een graad of 22 gemiddeld.
5: Dankjewel.
2: Yo.
5: Tot morgen.
2: Zie je morgen. Ja. Doei.
5: 3FM verkeer van de ANWB. Nog eigenlijk één file die het noemen waard is. 18 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting Duitsland.

0: 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan die concertkaartje.

3FM met Luna en Russo. Je hoorde voorbestemd. Als het goed is, komt komende vrijdag, dat is overmorgen. Ja, sorry, ik ben af en toe een beetje de tel van de dagen kwijt. Spijt me daarvoor. Komt de allernieuwste van Luna uit. Gaat ongeveer zo klinken. Dit is wat we er tot nu toe van hebben gehoord.

0: die komt dus nog even.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Gaan we vrijdag alles van horen, ga ik ongetwijfeld ook nog voor je draaien. Komende week de nieuwste van Luna ga je natuurlijk als eerste horen hier bij 3FM. Net als de allernieuwste van een duo wat eigenlijk niet bestaat. Het is geen officieel duo, maar het is al wel de tweede track die ze samen hebben uitgebracht. Die ze samen ook gewoon live gaan laten horen overal. Ik ben er gewoon te enthousiast over. En ik hoop stiekem dat deze twee artiesten vaker samen de studio ingaan. En misschien wel een vast duo gaan worden. Want de combinatie tussen deze twee stemmen, tussen deze twee schrijfstijlen, alle stijlen die ze samenbrengen. Ik vind het zo'n fijn liedje. Vooral op zo'n zomeravond als deze is het Felina en Melle met Remember Us op 3.

van 3FM. Kans op kaarten voor Lowlands 2026. Hoor je zo meteen bij Andres sowieso. Maar ook een hele Lowlands set uit het archief. Welke je hoort vanavond bij Andres, gaat hij je zo meteen vertellen.

0: God. Joel Corey op 3FM, Head and Heart. Inmiddels niet aangeschoven in de studio. Ik weet niet waar die is. Waar is Andres? Zullen we even bellen? Dat is wel een idee. We gaan hem even bellen. Ik ga zijn nummer erbij pakken. Hij was aan het sporten, hoorde ik net. Onhandig. Want zometeen natuurlijk de grote 3FM avondshow. Met Andres Odijk, kaarten voor Lowlands onder andere. De allerbeste festivalverhalen gaan natuurlijk gewoon voorbij blijven komen. Maar er komt ook een vette set aan uit het Lowlands archief wat we hier hebben bij 3FM. Maar welke? Dat moeten we natuurlijk wel even weten. Is hij er al? Hé, hey, daar ben je jongen. Ik wilde je net even bellen. Sorry. Sorry dat ik...
1: Bel mij.
0: Ja.
1: Even kijken. Dave Minnebo, hallo.
0: Nee, ik wilde je niet voor het blok zetten, maar ik wilde gewoon even weten welk Lowlands setje we vanavond gaan horen.
1: Nou, ik ga het pas later vanavond weer bekendmaken, maar ik kan wel weer wat zingen als je dat wil.
0: Oh, dat vind ik wel leuk.
1: Okay.
0: Ja, dat was gisteren een groot succes met Somje en Take the Wheel and
1: Drive. Oké, ik begin met, wil je gelijk met lyrics of wil je fonetisch?
0: Ik wil alles, eerst doe maar eerst, kun je niet als Bart Arends, die doet het soms ook laag voor laag, toch?
1: Ja,
0: begin maar even met de drums. Ben je dan de baslijn erbij? Oké. Okay. En dan doen we daar de melodie overheen? Sorry, maar het lijkt nu alsof ik de verkeerde memo heb gelezen voor vanavond.
1: Joch, die band geven we weg.
0: Oké, en dan nu nog wel even om het af te ronden een klein beetje tekst. Want anders wordt het wel echt lastig voor de mensen thuis.
1: Oké, ik geef een hint. Je moet niet zitten aan mijn schoenen.
0: En nu, als je dat dan, hè, want je doet hem inderdaad een beetje cryptisch, als je die dan even zingt, zoals zij hem ook doen. Kom.
1: Ja, maar dan verklap ik het al.
0: Nee, doe, niet de merknaam, maar mijn schoenen.
1: Je moet niet zitten aan mijn schoenen.
0: Ja, kijk, nu is het uiteindelijk wat we vanavond gaan horen. Verder zo.
1: Koppen zit.
0: Oh, ben je toch een vervelende gozer.
2: 3FM. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: zou er iemand Lowlands kaarten winnen. Als je dat wilt, dan zit je goed vanavond. Ik vertel je straks hoe je kans maakt op die kaarten. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheer.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: Ik ben mezelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nou, en je valt echt met je neus in de boter vanavond. Namelijk een uur lang live muziek. Ik zal je zo meteen vertellen van wie. En jouw kans op kaartjes voor Lowlands Festival.

Muziek van Cameron Withkamp. Hij maakt de Kingdom of Fear. Ik ga je later uitleggen hoe je kans maakt op Lowlands kaarten. André.

0: Rubberweek. Als je nu 3FM aan hebt gezet in de avondshow, applaus voor jezelf. Want je maakt niet alleen kans op kaarten voor Lowlands Festival. En daarmee nieuwe herinneringen, misschien wel nieuwe vriendschappen, nieuwe ervaringen. Maar je hoort vanavond vanaf 9 uur ook nog eens een concert wat is opgenomen vanaf Lowlands. Een van de allergrootste festivals van Nederland. En ik wil vast even kijken of je brein een beetje aanstaat. Ik zal je zo meteen vertellen welke artiest je gaat horen. Even gewoon een kleine seconde. Lig wakker in bed. Oh ja toch, keiharde classics ga je horen. Het wordt een mooie uitzending. Die show die zit gevulder dan de gemiddelde koelkast in Nederland. 3FM.
1: Cat's Eye, Animal,

0: Beetje power van Coldplay is ook wel eens een keer lekker even jouw kant op. Adventure of a Lifetime hoor je bij 3FM. Als je ongeveer net zo oud bent als ik, dan durf ik te zeggen dat je bent opgegroeid met Obama en met de opposites.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Inmiddels is Obama hartstikke bejaard en zijn de opposites relevanter dan ooit. Ze zijn 13 jaar lang zeg maar op hold geweest, eventjes pauze genomen van het maken van muziek. En sinds kort zijn ze weer terug met nieuwe muziek en ook een groot concert wat ze gegeven hebben. Maar we gaan terug vanavond om 9 uur naar 2022. Toen waren de opposites zeg maar op hun piek. Ze waren op hun knaltour. Ze hadden knaldrang en dat geven ze over in een uur lang live show vanaf Lowlands. Die ga je horen vanaf 9 uur. En ik dacht, ja, zullen we heel eventjes alvast in dat ritme komen? Want je kan vanavond tussen 9 en 10 echt niet meer stilzitten. Hoor deze maar. Je mag het vast proberen. Ik ga je vast vertellen. Lukt niet.
3: Hey jongens, gaan we lekker beachsuipen? Of wat?

Ik zei het toch, het lukt je niet om stil te zitten op deze track. De opposite, je hoorde mijn Nike's. Die ga je dus vanavond ook nog live horen. Vanaf 9 uur de radio aanzetten als je dat hele show, die hele show vanaf Lowlands 2022 mee wil krijgen. Dan ben je hier natuurlijk ook benieuwd hoe je dan kaarten wint voor het Lowlands Festival. Heel simpel, hoor je net 3FM ticketalarm afgaan, dan moet je zo snel mogelijk je naam sturen en de reden waarom jij naar Lowlands moet. En dat doe je via de app van NPO Luister.

Deze boys die verzorgen toch wel echt de sound of the summer. Magnetic, gemaakt door de Bauza. Ik ga zo meteen vertellen wat de 3FM Ticket Alarm is. Misschien heb je daar nog nooit van gehoord en denk je, hè, waarom moet ik daarop letten? Hoe gaat dat af? Hoe werkt dat dan? No stress. Ik neem je zo meteen mee in een hele handleiding. Maar eerst, als ik nou aan jou vraag, welke vriendschapsverhalen heb je overgehouden aan festivals? Ik bedoel, we zijn al de afgelopen dagen hartstikke veel aan het herleven, aan het herbeleven en aan het dromen over festivals, jij en ik. Ik wil het zo meteen met je hebben over verhalen over festivalvriendschappen, weet je wel? Dat is namelijk dé plek om nieuwe mensen te ontmoeten, maar het is ook dé plek voor drama. Laten we daar zo meteen even over verder kletsen. Ik heb ook nog wel een verhaal wat ik je wil vertellen, dat ik wel met je durf te delen, mits jij dat ook durft. Dan ga ik Nothing But Thieves draaien. Vanavond bij 3 voor 12 hoor je hun allernieuwste track bij Jasper. Hij heeft ook een interview met ze. En dit is Evolution.

0: Misschien wel een van de dikste tracks van Lady Gaga. Paparazzi hoor je bij 3FM. Oké, wat is een festivalverhaal wat gaat over jouw vriendengroep? Als je er eentje hebt, dan weet je me te vinden via de luisterapp. Ik wil er wel een festivalpakket tegenover zetten. Een starterpack, daarin zit een campingstoel, er zit een 3FM festivalmatje. Op elk festival herinner je toch verhalen met van die vrienden?
1: Andres.
0: Odijk. Oké, ik durf dat voor mij ook wel eens te vertellen, maar dan moet jij het ook doen zo meteen. Het is een aantal jaar terug op Down the Rabbit Hole Festival. En ik was een beetje aan het daten met de vrouw wat later ook mijn vriendin werd. Maar zeker in de beginfase, dan wil je haar nog niet introduceren aan de hele vriendengroep. Dus ik ging dan overdag gaan met mijn vriendengroep. En s'avonds dan sneakte ik er een beetje uit en dan ging ik met haar chillen. Aan het einde van nacht 1, toen besloten we samen te gaan logeren. En dat deden we dan in mijn kampement bij mijn vrienden. Dan weet je ook, daar gaat een ongemakkelijke ochtend komen waarin mijn vrienden mijn date ontmoeten. Maar daar waren we nog helemaal niet. We hadden zin in de avond en we komen zo aangeslopen bij ons kampement in de hoop dat iedereen al sliep. En jawel, iedereen lag al in zijn tent. Dus dat betekende sexy time! Nou stond mijn tent naast de tent van een van mijn beste vrienden, Olivier. En ik lig daar met mijn date. We hebben het waanzinnig. Het is echt een superavond. En in één keer wordt er zo iets op de tent gegooid. En krijg ik, oh nee, hou je fucking back! Toen hadden we dus een van mijn beste vrienden wakker gemaakt met onze late night workout, om het even zo te noemen. Nou ja, dat was natuurlijk al ongemakkelijk genoeg. Maar de volgende ochtend, toen werden wij als allerlaatste wakker, omdat wij natuurlijk nog s'avonds lange activiteiten hadden gehad. Dus wij ritsen de volgende dag de tent open. En dan moet je je voorstellen, daar zitten 10 man te ontbijten met knakworstjes van die percolator koffie. Ik loop als eerste naar buiten, waarna mijn date vervolgens de tent uitstapt. En een van mijn andere vrienden de opmerking maakt, ja, wij hebben jou al wel gehoord, maar ook leuk om je nu te zien. Mijn tip is eigenlijk aan jou, zorg ervoor dat je op het kampement bent als je vrienden op het terrein zijn. Dat is de tip die ik pas veel later heb ontwikkeld.

0: Ik kan het niet beter omschrijven dan Henriette doet. Dat doet ze via de app van de NPO Luister. Ze zegt namelijk, wat een klapper! Van Jesse Hoefnagels. Dat klopt, je hoorde kapot.
1: Andres Oudijk.
0: Ik ben er voor je tot aan 10 uur. Het is echt sowieso chill dat je vandaag 3FM aan hebt gezet. Vanaf 9 uur hoor je namelijk The Opposites live vanaf Lowlands 2022. Het hele concert kan je ook meekijken via de app van NPO Luister. En voor 10 moet ook ergens nog dat 3FM ticketalarm afgaan. Dat is jouw cue om zo snel mogelijk je naam te sturen naar de app van NPO Luister en me te vertellen waarom jij kaartjes moet winnen voor Lowlands 2026. Daar ben je er gewoon nog bij. Kan je onder andere Lord live zien, Tyler the Creator, New Wave. En zometeen ga ik even proberen te bellen met Naomi. Ik wil het namelijk met je hebben over van die festivalverhalen. Over vriendschap.

0: 21 Pilots maakt hij Heat and... Andres Odijk. Ik vind het leuk omdat jij en ik de hele dag al over Lowlands praten, over Lowlands denken, over Lowlands dromen. Om ook eventjes festivalverhalen bij je op te halen. Want dat is ook festivalen. Je maakt nieuwe herinneringen met vrienden, met totaal onbekenden die misschien je beste vrienden worden. Of waar het helemaal misgaat. Aan de telefoon heb ik Naomi. Naomi, goedenavond.
1: Hi Andres.
0: Hey, als ik in deze situatie zit, zou ik niet weten of ik nou nog zou willen. Snap je waarom?
1: Ja, snap ik heel goed. Ik heb er ook best wel een beetje spijt van achteraf.
0: Oké, we gaan even naar het begin. Wat is er gebeurd bij jouw festivalgroep?
1: Ja, mijn festivalgroep bestond uit 3 mensen. Een heel kleine groep. Mijn beste vriendin en haar toenmalige vriend. En we hadden lekker met z'n 3 tickets gekocht. En we dachten, hartstikke gezellig, gaan we daar naartoe. En ongeveer een maand voor Lowlands ging het uit.
0: Oh... Dat is pijnlijk.
1: Ja.
0: En zeg maar, was het on speaking terms uit of was het ik wil je nooit meer zien en fok je moeder uit?
1: Wel meer dat laatste.
0: Oké. Maar hoe ging het dan verder? Want ik neem aan dat als je uit elkaar bent, dat je niet samen nog naar een festival gaat.
1: Nou, ze vertikt het allebei om hun ticket te verkopen of met iemand anders te gaan. Want ik ben bevriend met ze allebei.
0: Oh, nee.
1: En nou ja, toen had ik gezegd, nou, kijk maar wie er dan niet gaat of wie met iemand anders gaat. En dan ga ik met de ander en laat het me dan maar gewoon vlak van tevoren weten. Mm-hmm. En toen kreeg ik vlak van tevoren een berichtje. We gaan toch met z'n 3. We hebben besloten dat het gewoon kan.
0: Dus je gaat met een soort oorlogssituatie ga je naar dat festival.
1: Ja.
0: Maar hoe doe je dat dan ook? Had iedereen dan zijn eigen tentje bij? Of?
1: Nou ja, die vriendin die zou dan bij mij slapen.
0: Ja.
1: Was best wel veel gedoe al gelijk met ruzie onder elkaar en met tenten opzetten. En de hele tijd naar mij toe dan, van, kun je geloven hoe die nou doet? En kun je geloven hoe zij tegen mij doet? En het was de hele tijd alleen maar dat.
0: Oh super, dus dit is een beetje de mediation die jij jouw vrienden toebedeeld hebt.
1: Ja, ik dacht, ik wil wel nog gewoon, ik ga dit weekend niet door mijn neus laten boren.
0: Heel goed.
1: Dus ik ga er gewoon van genieten en ik probeer het een beetje gezellig te houden.
0: Ja.
1: Nou, toen was het uiteindelijk toch nog best gezellig bij die silent disco. En dan ging je slapen, die vriendin bij mij in de tent.
0: Ja.
1: En ik word ergens midden in de nacht wakker en ze is weg.
0: Oh, maar was ze naar de wc of zo?
1: Nee, ze lag bij hem.
0: Ah, nee.
1: Ja, hey. Overdag alleen maar ruzie en 's nachts alleen maar neuken.
0: Dat komt herkenbaar voor, moet ik zeggen. Maar weet je, 3FM zal jou nooit scotten. En daarom win jij een 3FM Festival Starter Pack. Daar zit in een campingstoeltje, een festivalmatje van 3FM. Broodjes knakworst en een doosje paracetamol. Om deze hoofdpijn nooit meer te hebben.
1: Dankjewel, daar ben ik heel blij.

0: Eventjes wat gitaren speciaal voor jou op een dienblad. You're the Blur en Song 2. Oh ja, het is zo spannend. Ik snap je gevoel. Ik zie dat je zit te wachten op dat 3FM Ticket Alarm. Als je nog niet de NPO Luister app gedownload hebt, doe het dan. Want hij gaat binnen nu en 10 uur vanavond af. Als je hem hoort, moet je me zo snel mogelijk je naam sturen. En de reden waarom jij kaartjes moet winnen voor Lowlands Festival. En het kan zomaar zijn dat je hem heel binnenkort al hoort afgaan. 3FM.
1: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: 3FM. Oké, Cowboys. Hij kan zomaar afgaan in 3FM Ticket Alarm. Dan moet je me laten weten waarom jij kaarten wil winnen voor Lowlands. Terwijl je erover nadenkt, krijg je dit nieuws. Het is 8 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
13: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
12: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
14: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
12: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
15: Ster. Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Tour.
1: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Met een avondshow voller dan je eigen koelkast. Je hoort over een uur hoor je de opposites live vanaf Lowlands. En het ticketalarm moet nog ergens afgaan.

beuken met muziek van Silva Bamba. Hij maakte On Tonight. Zo'n track waar je helemaal op los kan gaan. En los gaat het ook in de app van NPO Luister. Hopelijk heb je een bericht gestuurd, word je straks gebeld en maak je kans op kaarten voor Loli.

0: luistert naar de avondshow van 3FM. De goed gevulde avondshow van 3FM. Over een uur hoor je namelijk live de opposit vanaf Lowlands 2022.
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Ik kan me zo niet voorstellen hoe je je nu voelt. Ik denk dat je hartslag hoger is dan de Eiffeltoren. Ik denk dat er meer spanning in de lucht hangt dan bij het hoofdkantoor van Eneco. Want het kan zomaar zijn dat als je telefoon overgaat, dat je kaarten wint voor Lowlands 2026. Het festival in Biddinghuizen, waar je onder andere Tyler, de Creator, live kan zien. New Wave live kan zien. Lord live kan zien. Dankjewel als je een bericht hebt gestuurd via die goede NPO-luister-app. Als je telefoon overgaat, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je die tickets wint. Ik zie echt heel veel berichten. Dank daarvoor.
3: Hallo?
0: Hallo.
3: Met Olly.
0: Met Andres.
3: Hoi.
0: Hoi.
3: Hoi.
0: Olly.
3: Hoi.
0: Jij bent kaarten voor Lowlands.
3: Oh, serieus? Oh, geweldig.
0: Je bent er gewoon hartstikke bij.
3: Oh, dat is echt heel tof. Ja. Ik ben heel blij mee.
0: Olly, vertel even, waarom moet jij naar Lowlands toe?
3: Nou, ik wil super, al heel lang samen met een goede vriend van mij naar een festival. En heb ik iemand gevonden en we houden echt van dezelfde muziek. Dus ja, en we zijn hele andere studenten, dus ik kon het helaas niet betalen. Dus we hebben aan heel veel winacties meegedaan.
0: Oh,
3: en
0: al
3: drie keer, en dit is de derde keer dat we het proberen bij 3FM. Dus,
0: Je zou echt drie keer scheepsrecht dan, joh.
3: Ja, precies. Hey. Ja, dus, ja.
0: En je zegt dus die eerste keer, waarom is er nog nooit eerder van gekomen?
3: Ja, ik kom gewoon uit een dorp en daar houdt iedereen van Suzanne en Freek. dus ja, nu iemand die echt ook van Kies houdt en de Viagra Boys. Dus dat is echt heel erg leuk.
0: Oh, Olly, ik hoor het al. Je hebt een hele goede muzieksmaak en die kan je daar gaan vieren. Want jij bent erbij!
3: Ja, super. Heel erg blij mee.
0: En ik hoor jou balen, ik hoor jou balen. Maar morgen de allerlaatste kans op kaarten voor Lowlands 2026.

Nieuw liedje van Lenny Monsou, dat heet Wrecking Ball. Die is echt top. Ach, ik zie heel veel berichten in de app van NPO Luister. Geloof me, dit is echt het stomste aan mijn werk. Want het liefst zou ik iedereen, ook jij, die een bericht hebt gestuurd... kaarten willen geven voor Lowlands Festival. Maar dat kan niet. Ik heb morgen nog één kans voor je. Morgen... dan gaat de 3FM Ticket Alarm weer af. En dan hoor je dus dat je je naam kan appen. En de reden waarom je naar Lowlands Festival moet. En wie weet ben je er dan bij. Ik zou vanavond vast, voordat je gaat slapen, gewoon een schietgebedje doen.

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
2: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
2: 3 voor 12.

0: eerste FIFA Anthem ooit.
1: Caesars Palace maakte Jerk It Out. Als ik tegen jou zeg, je moet niet zitten aan me, dan zeg jij, inderdaad, Nike.

you. Over 20 minuten dan ga je het allemaal live horen. De opposites, wat je ook mee kan kijken via de app van de NPO Luister. Live op Lowlands 2022. En ik had je beloofd om een ongelooflijk gênant verhaal te vertellen, wat ik zelf ooit eens heb meegemaakt. Dat zal ik doen na muziek van Dua Lipa. Eerst is Houdini. Let's go!

0: zo'n dikke track wel, hè? Role Model heeft me echt verrast. En dat gaat hij sowieso nog meer doen. Want vrijdag dan komt zijn nieuwe album. Je hoort de High Hopes 3000.
1: Andres.
2: Odijk.
0: Ja, oké. Het is even met de billen bloot. Maar ik heb het alvast als eerder verteld in een podcast. Dat ga ik je laten horen. Jij en ik hebben het de hele week al over festivalervaringen. Want ik bedoel, over 18 minuten... dan hoor je een uur lang live de opposites. Hoe knallen is dat? Je maakt ook de hele week al kans op kaarten voor Lowlands Festival. En jij en ik delen festivalverhalen met elkaar. Ik zal je er ook één vertellen. Ik heb dit uit een podcast. Het verhaal heeft te maken met mij en een hele, hele, hele knappe vrouw.
3: Ja.
0: Ik was op Lowlands en ik zit op mijn bankje zo te chillen, helemaal gaar. En er komt een chick naar mij toe. Echt een super knappe vrouw. En zij zegt, jij bent toch Andres van 3FM? Dus ik zo... Ja,
3: meteen binnen.
0: Ja, ik dacht. Hè. Ik zeg tegen de chick, dat ligt eraan wat je nu gaat vragen.
3: Ja.
0: Zegt ze, ik word elke ochtend met jou wakker. En met jouw kutlach. En het liefst weg. Auw! Mijn hart is daarna echt gewoon een half jaar gebroken geweest. Maar ik ga dit jaar maar eens opnieuw proberen.

Je kent toch dat gevoel wat bepaalde liedjes je geven, weet je wel? Er zijn er niet veel die bij mij het gevoel geven van... yo, ik wil in mijn eentje zijn. Ik ben namelijk een jongen die graag omringd is door mensen. Misschien vind je het gek om dit te horen, maar ik hou van kletsen. Maar er is één liedje en dat wil ik het liefst in mijn eentje luisteren. Dat is deze. Bicep, weet je wel, glue. Liedje waar je enorm van kan zweven. Liedje wat je enorm aan het denken zet. Maar er is een nieuwe Bicep Glue. Er is een nieuw liedje wat ik in mijn eentje wil luisteren. Een liedje wat ik voor mezelf wil houden. Een liedje waardoor ik over dingen wil nadenken. En ik ga hem niet voor je gatekeepen, want ik ben ook een jongen die graag deelt in het leven. Ja, tenzij het om geld gaat, want dat heb ik niet. Overmono heeft een nieuw liedje gemaakt. En ik hoop dat die bij jou net zo lekker valt als bij mij.

Dit is er wel eentje. Och, ik moet er even van bij komen. Het raakt me zo. Het is die motivational speech die erin zit. Het is die drum, het is die opbouwende synthesizer. Ik hoop dat die bij jou net zo hard valt. Een nieuwe muziek van Overmono. Night in Shining Prada hoorde je. En dit is Summer.

0: Het is Bruno Mars, je hoorde Finesse.
1: Lig wakker in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten.
0: Hoe lekker dat je deze zometeen gewoon live gaat horen met nog meer energie, met nog meer power dan vanaf een mp3'tje. Ik heb namelijk zometeen na negenen het hele concert voor je van The Opposites op Lowlands 2022. 3FM.
2: Ster. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
13: 4 Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
14: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
0: Die radio van je die mag echt op volume 500.000. Zometeen live de opposite. Eerst beuken we ons nog even door het nieuws.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babboe, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
17: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
18: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
19: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
16: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verfabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
20: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de tweede verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
16: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
23: Omdat onze band onbreekbaar is.
24: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
25: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
26: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Alright!
27: 3FM.
28: BNN Vara.
27: Andres Oudijk.
0: Dit is het moment om de app van NPO Luister te openen. Te klikken op Kijk Live. En normaal zou ik je dat niet adviseren, want dan zie je mijn kopie. Maar je ziet nu de kopies van Twan en Willem. A.k.a. de boys van de opposite. Je hoort ze een uur lang live vanaf Lowlands 2022. Het is een super verrassende set met heel veel gastartiesten.
29: Als je van de opposite haalt, zing met ons mee!

0: 3FM.
1: The opposite.
0: Live op Lowlands.
2: Een hele gekke cover gaan ze nu spelen. Van Doe Maar. Terwijl die hele tent losgaat.
3: Kunnen jullie meezingen?
2: Op de opposite.
4: Nu is het toch zo ver gekomen.

0: Je luistert naar The Opposites Live vanaf Lowlands 2022.
1: Ik krijg zoveel sms'jes. Willem, ik sta vooraan, links vooraan. Ik heb er zin in, we gaan die dak afbreken. We gaan die tent afbreken. Zullen we een fucking feestje bouwen?
2: Hey jongens, gaan we lekker bier zuipen? Of wat?
3: Hey.

0: skate, pak mijn hand vast. Ik in de draai vast, mijn favoriete leren, maar wat dik met die klare kast. Dat zal ik worden als een chick in de ruit staat. Wil jij mijn sterren neuken, dan is dit nu je kans, schat.
1: Alle mensen,

Laat je horen voor Sam van de Flinke Namen. Dit is meestal denk ik mijn waarschuwingsmomentje in de show. Ik kan je verzekeren dat dat hele veld helemaal tot achteraan, daar achteraan, niet veilig is zometeen. Dit is mijn waarschuwing. Als jij rustig van de show wilt genieten en je wilt niet in een soort zee van gekkigheid staan zometeen, en ik bedoel ook de mensen daarachter op het veld, zoek een veilige plek ergens aan de zijkant. Ja, zoek een plekje voor jezelf. Alle andere mensen die zin hebben om helemaal naar de tering te gaan. Laat ze even horen! Ik heb echt in één keer het gevoel alsof ik heel goed kan dansen. I'm in a disco mood right now, man.

0: Dit is wel heel dik. Ze maken namelijk een remix.
1: Ik wil een rechte lijn achter hem.
0: Van de muziek van The Prodigy. Je moet je voorstellen een heel veld wat nu uit zijn dak gaat. Op muziek van The Opposites.
1: Haal hem open. En ik zie de haken open. Ik zie een heel groot logo daar in de lucht hangen. Het achterste veld. Ik wil één grote lijn naar achteren die helemaal open is.
2: Nog
1: precies
2: verder,
1: in
2: nog
1: het
2: verder.
1: Midden.
2: Nog daar verder. Achter. Nog verder. Veel verder.
1: Dat veld daarachter moet ook open.
2: Mensen daarachter, maak hem open.
0: Ze bedoelen de moshpit.

0: Wat er nu gebeurt is dat er cirkels gevormd worden. En dan weet je dat het helemaal losgaat. Als je zelf ook wel eens op een festival geweest bent, dan weet je hoe het werkt met een moshpit.
1: Luister. We zijn met

Ik wil hem helemaal tot achterover zien.

Hey. Lowlands, we hadden dus zo'n ideetje. Maar dat is iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Zullen we een wereldrecord gaan zetten met z'n allen? Zullen we de werelds grootste groephug ooit doen? Nou, begin er maar mee. Groephug van die Study Tune. Iedereen, pak iedereen vast. Pak iedereen vast. Op het veld aan de zijkant.

0: aan de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voor. Dan verwar ik een woorden, wat ik een woorden. Zon breekt door, sterren aan de lucht, dat is ons decor. Planning voor morgen, doe me nog steeds voor. Dan verwar ik een woorden.
1: Ik wakker in mijn bed.

Moet je nagaan dat Domlomp en Famous en Broodje Bapauw nog allemaal moeten komen. Maar deze boys bewijzen toch dat ze aan de top staan van de Nederlandse muziek. The Opposites live vanaf Lowlands 2022.

Een heel veld vol schreeuwende mensen naar de opposites kijkend. Dit is Lowlands 2022. En de boys bewijzen dat ze onverwacht uit de hoek kunnen komen. Gekke remixes kunnen maken. Een hele zaal kunnen meezweven. En wat een hit, jongens. Laten we even heel eerlijk zijn. Wat een hits hebben die gasten gemaakt. Sukkel voor de liefde. Die gaan ze nu voor je spelen.

We gaan even kijken wie de harder kan zingen. Wij of jullie. Zingen, komt-ie.

0: FM.
1: De Opposites.
0: Live op Lowlands.
2: Un bonjour. Bonjour, mon frère. Wacht. Lowlands, gaan we dit echt doen? Maar dan is het nu in jullie handen, hè? Gaan we het doen? Gaan we een fucking feestje bouwen? Gaan we de tent afbreken? Is dit Lowlands 2022?
3: Hey. Je hoort het al aan de tune. De hele tent gaat gek.

0: wat we gaan doen. We maken lange rijen van links naar rechts. Schouder aan schouder. Het maakt niet uit of je elkaar niet kent. Vanavond is het je broer of je zus. En wat gaat gebeuren als de piep binnenkomt? Gaan we met z'n allen van links naar rechts. Maar niet alleen de mensen hier, hè. Ook de mensen daarachter. Ook de mensen daar. Iedereen,
1: help elkaar overeind.
0: Ja.
1: En laat je horen van Willy Barta.

0: Godverdamme, wat een tijdloze track. Het is echt ongelooflijk. Don Blomp en Famous.
1: We will lean back. Ja, tijd om te hakken. Ja, toch? Vanaf nu gaan we het rustig aan doen.

0: We zijn op Lowlands 2022 bij de headline show van The Opposite. Ze hebben alle hits gespeeld, maar er is er nog eentje die moet komen, toch? Jij weet ook welke ik bedoel. De power zit erin. De sfeer zit erin. Je hoort het aan de mensen. De knaldrang zit erin en die staat op het punt van ontploffen. Ze gaan namelijk nog één track voor je spelen. Ik zie in de app dat je er goed op gaat. Tim die zegt, zo lekker hé. En Peter die zegt, ik heb hier mijn eigen discotheek. Ik heb een laser op het plafond gericht en ben aan het knallen. Dat zijn de mooie berichten. Dit is toch alleen mogelijk bij 3FM. Lowlands herbeleven.
1: Lowlands, doen we er nog eentje. Lowlands, doen we er nog eentje. Gaan we dan nu echt kapot? Dit komt op Nederland 2, hè? Lowlands, doen we er nog eentje.

0: Gaan jullie Willem vangen of niet? Ja, bekijk het maar.
1: Kijk, weet je waar het is? Het mag dus niet van Lowlands. We mogen niet stage diven. Nee. Ho, ho, ho. Nee. Geen boer naar Lowlands. Zij kunnen er niks aan doen. Maar als ik het doe...

0: Dit is hoe je een headline show geeft. Gewoon non-stop power, maar toch ook met gevoel. En gewoon zo'n heel veld met je meekrijgen. Wat ben je dan? Een echte muzikant. De opposites hoorde je live vanaf Lowlands 2022. Om gewoon dat gevoel even te herbeleven. Ik bedoel, wil je ook niet nu gewoon op de Alfa helemaal uit je stekker gaan?
1: Ja, ik ben gewoon, ik sta hier met kippenvel. Ik heb gewoon zoveel zin, over 3 weken staan we weer op dat festival. En dan hebben we gewoon meer van dit soort shows.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja joh.
0: Morgen hoor je nog Billie Eilish.
1: Ja, dat is exclusief, want die is nergens meer te vinden dan morgenavond bij jou.
0: Zeker, niet op YouTube, niet op TikTok, niet op Snapchat. Kabam, kabam, kabam.
1: Die gooi je aan de radio. Ik ga wel verboet lekker morgen. Ja. Dan heb ik hem gewoon voor de rest van mijn leven, ja.
0: Hey, zometeen Jasper Leijden is 3 voor 12 radio.
1: Ja,
0: wat kan ik allemaal verwachten?
1: De nieuwe Nothing But Thieves.
0: Je hebt ze ook gesproken.
1: Ja, ik heb met Connor gesproken, die vertelt onder andere hoe het is om getrouwd te zijn met zijn band.
0: Je gaat het allemaal horen zometeen.

0: vakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl. Je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: 3FM. En een paar minuten een nieuwe 3 voor 12 radio met de nieuwe Nothing But Thieves. En binnen nu en een paar minuten de grootste losers uit België.
13: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold, maar werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
14: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand. Dus dat maakt een enorme indruk.
13: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
11: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
13: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. 3FM.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: 3FM.
12: Ja, zet je schrap voor heel veel nieuwe muziek in een nieuwe 3 voor 12 radio. Zometeen onder andere de nieuwe Nothing But Thieves. Maar eerst Balthazar. Dit is Losers.

0: 26. Jugal en Solto. Jamaican Bam Bam.
1: I'm a fireball.
0: Ja, zo klinkt hij ook al een beetje, ja. Een beetje fireball van Pitbull zit er wel in, toch?
2: 3 voor 12, Radio Jasper Leidens.
0: Ja, en daarvoor een act die voor het eerst laatst op Lowlands te horen was 4 jaar geleden. Hey, ik mis Balthazar, de band uit België, zo. Ze stonden daar voor het laatst in 2022. Hey, welkom, het is 3 voor 12 Radio. Je luistert naar 3FM. Nieuwe muziek is wat de klok slaat de komende 3 uur. Aan alles voel je dat we bij 3FM midden in die festivalzomer zitten. Heerlijk heen net, The Opposites, live bij Andres vanaf Lowlands een paar jaar geleden. Ik zou zeggen, blijf strijden voor die tickets, hè. Ook morgenavond gaan er nog tickets uit voor Lowlands 2026. Ja, ik zou, als ik jou was, nu de NPO-luister-app eventjes downloaden op je telefoon. Dan sta je morgenavond gewoon vooraan bij Andres, hè. Dan weet je in ieder geval dat je niet meer hoeft te doen. Mijn naam is Jasper, welkom bij 3FM. Het is vanavond de avond van Nothing But Thieves. Ze komen met een nieuw album, 2 Ziggo Dome shows en er is een nieuwe song, Baby Cool Evelyn. Ga je zo meteen horen. Later vanavond spreek ik ook nog uitgebreid met Connor Mason, de zanger van de band. Ja, en het is zo meteen tijd om eens even gaan in te checken hoe het in het land is. Er is eindelijk weer even ergens een concert. Er was de afgelopen week veel festivals, maar weinig concerten. Vanavond speelt Black Country New Road in Nijmegen. Nou ja, als we het daarover gaan hebben, dan weet je dat 3 voor 12 Radio begonnen is, hé. Zometeen hoor je de band Flair uit Den Haag naar Wolf Alice. Dit is het prachtige Just Two Girls.

0: daarvoor, dat is wel leuk, kreeg vorige week een bericht van Martine via de NPO Luisterapp. Die zegt, Jasper, ik heb wat ontdekt. De band heet Wolf Alice, ken je ze al? Nou ja, die draaien we gelukkig bij 3 voor 12 Radio al jaren. Dus ik dacht, weet je, moet vanavond ook gewoon voorbij komen. You're the Just Two Girls. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Het is Jasper hier, jij aan de overkant. Ik zeg hallo tegen Rosalien, Lorenzo, Barry, Martine. Johan, de emoji-man, is er al bij. Kijk, dan weet je dat het een goede avond wordt. En het is ook een goede avond als er nieuwe muziek is van de Britse band Nothing But Thieves. Die band, het is niet normaal, het is misschien wel een van de meest consistente gitaarbands van de afgelopen jaren. Ze leveren altijd. En of dat nou een prachtige ballad is zoals Impossible of een gitaarbanger zoals Amsterdam, het is gewoon altijd goed. Ze komen met een heel nieuw album genaamd Stray Dogs. Dat komt later dit jaar uit. Daar staan ze mee 2 keer in de Ziggo Dome. Er is een opvolger van Evolution die je de afgelopen tijd vaak op 3FM hebt kunnen horen. Die nieuwe single heet Cool Girl Evelyn. Over iets meer dan een uurtje hoor je een uitgebreid gesprek met Connor van Nothing But Thieves op 3FM. Ik mocht hem spreken. Maar eerst even iets wat hij te zeggen heeft over die gloednieuwe single, want het is wel een favorietje van hem.
1: Yeah, it's cool. I actually think it's my favorite song, at least for now. I mean, I change my mind every 5 minutes because you can get fatigued of your own stuff. But I think what it is for me, and I was banging on about it to the boys for the whole time after we've written it and going to record it.
0: Ah, dit is er eentje die gewoon een banger was al in de studio. En het is op dit moment zijn favoriet. Nou ja, ik snap het. Hij is net uit. Je hoort hem nu voor het eerst op 3FM. Is er nog iets wat Connor tegen je moet zeggen voordat je hem hoort?
1: Yeah, make sure you turn it up loud and you enjoy it and have fun. There we go.
0: Okay, zet je radio een tandje harder. Dat is de boodschap van Connor van Nothing But Thieves. En ik snap dat wel, ja. Track van de dag vandaag, de nieuwe Nothing But Thieves.

iets te veel gezegd. Deze band levert gewoon altijd. Niet normaal. De derde single van het album Stray Dogs. De nieuwste van Nothing But Thieves. Baby Cool, Evelyn is vandaag de track van de dag. Heel benieuwd naar jouw eerste reactie. Je hoort deze voor het eerst op 3FM. Wat vind je ervan? Ik zou zeggen, download de NPO Luisterapp even op je telefoon. We hebben daar een polletje. Kun je gewoon binnen één klik laten weten hoe je het vindt. Leuker nog, als je gewoon uitgebreid even je mening vormt en die naar me toestuurt. Want ik wil het er zo meteen gewoon even met je over hebben. Stuur hem even binnen nu en 3 minuten deze kant op. Hoor je ondertussen deze van Post Malone bij 3FM. Dit is Chemical.

band blijft gewoon altijd verrassen. En het is altijd goed in mijn oren. Maar ja, weet je, het is belangrijk om even te weten hoe jij het vindt. Net als elke dag kun je de NPO Luisterapp erbij pakken. Jouw mening geven over de muziek op 3FM. Die nemen we zeer serieus. Want ja, het kan zomaar zijn dat het de volgende megahit wordt. Of hij verdwijnt gewoon in het weeshuis. Kan zomaar, ja. In dit geval dus Baby Cool, Evelyn, de nieuwe Nothing But Thieves. Als eerste is daar Johan. Johan de emoji-man. Die omschrijft elke dag even in een paar emojis hoe hij het vindt. Nou, ik zie toch eerst even een streepje op de monden. Maar daarna komen de hartjes in de ogen, het gestoorde koppie. Rockhandje de lucht in. Ja, Johan die is overtuigd door de nieuwe van Nothing But Thieves. Kijk, dat is goed om te zien. Ik zie Rosalien erbij, die zegt inderdaad een cool nummer met een K. Best wel wat variatie ook. Ja, dat is leuk, hè. Het is een beetje poppy, er zijn harde gitaren in. Jennifer die is er ook bij, die zegt Jasper, van een knaller is dit, hè. Catchy, herkenbare sound van Nothing But Thieves, maar toch fris. Gijs die is erbij, die zegt hey Jasper, die zegt wel een aardig nummer. Het is niet per se verrassend. Een beetje status quo-achtig. Grappige vergelijking. Whatever you want. Moest zelf een beetje denken aan Madonna met Material Girl, gek genoeg. Quinten is hierbij, die zegt hey Jasper, enorm goede plaat. Ik ga er erg lekker op tijdens mijn spel Euro Truck Simulator 2. Martine die is er ook bij, die zegt ja, deze track vooral lekkere gitaren. Dit ga ik echt nog wel even een paar keer luisteren. Lekker zeg. Het is 3 voor 12 radio. Je kon ook stemmen op het polletje. Dat hebben Bram, Barry, Ronnie, Lorenzo, Martine, Johan, Quinten, Jesse en Jennifer gedaan. Nou, deze is perfect ontvangen, hé. Allemaal positief. Baby, ik vind deze erg cool. Binnen nu en een uur hoor je een uitgebreid gesprek met Connor Mason, de zanger van de band, en veel meer van het album. Nu eerst kerstvers 3FM Trending Talent.

0: Het is 3FM Trending Talent, dus je gaat nog veel horen van Mus daarmee, Jorre, dat jij me vindt.
1: Tyler the Creator.
2: Lord.
1: Summer.
2: Turnstile.
1: Major Lazer.
2: Antoon.
1: Parcels.
2: Lowlands.
1: Luister deze week vanaf 7 uur 's avonds naar 3FM.
2: Maak kans op kaarten.
1: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
3: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
2: Beleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.
3: Lowlands.

0: gewoon allemaal live met band gespeeld op een podium. Een beetje à la Soulwax, Jorde Slater. Nieuwe muziek bij 3FM, Jorde Dance. Heb je de nieuwe Yard Act al gehoord? Ik vind het zo'n ontzettende tune. Ze staan 3 oktober in Tivoli-Vredenburg. En ik hoop dat je erbij bent.
1: Fiction, you cannot hide. Let that man sit in them with the truth.
0: Dit is Fiction.

Hun albumtitel is eigenlijk de beste slogan voor 2026. You're gonna need a little music. Je hebt altijd muziek nodig in je dag, toch? En daarom zijn we er voor je bij 3FM. Zometeen de nieuwe Queens of the Stone Age. En eens even inchecken hoe het is bij Black Country New Road. Die stonden vanavond.

0: Queens of the Stone Age bij 3FM. Easy Street. Totaal ander geluid dan we van deze band gewend zijn. En dat vind ik het mooie aan muziek. Je hoeft niet 20 keer hetzelfde liedje te maken. Moet je eigenlijk helemaal niet doen. Easy Street bij 3FM. Hey, er gebeurt vanavond eindelijk weer eens wat.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: En dat is wel fijn hoor, want de afgelopen weken hebben we vrij weinig concerten gehad in het land. Maar vanavond gebeurt er wel weer even iets bijzonders. In Openluchttheater De Goffert in Nijmegen is het de komende weken druk. Want daar staat bijvoorbeeld Mo, Sparks, Frank Boeien meerdere keren. Cloud speelt daar. Ja, vanavond een show waarvan ik dacht, als ik niet hier in Hilversum geweest was, had ik daar eigenlijk wel bij willen zijn. Vanavond in Nijmegen de show van Black Country New Roads.

0: dit is zo'n bijzondere band. Ze hebben een paar jaar geleden op Lowlands gestaan, daar was het fantastisch. Madra Salak uit Ierland stond vanavond in het voorprogramma. Ted, die was erbij vanavond. Ted, hoe was het? Het was volgens mij een warme avond als het gaat om de muziek.
1: Ja, de grootste hittegolf is voorbij, maar in Nijmegen is het nog een avondje langer doorgegaan. Het was echt prachtig, zowel Madra Salak als Black Country New Road. Ze zijn het laatste nummer momenteel aan het spelen, maar het was echt weer een hele mooie avond.
0: Ja, wat deze band doet is zo bijzonder. Ze leggen over iedereen een soort warme deken heen. Heb jij ook dat gevoel gehad?
1: Ja, ik zat te denken al aan het begin van het optreden. Dit is eigenlijk zo'n fijne band om in zo'n openluchttheater te zien. Lekker zitten. Je hoort nog een paar vogeltjes in de achtergrond. Oh. Je ziet het donker worden. Oh. En dan die muziek die op een moment heel fijn, gevoelig, heel zacht kan zijn. En dan af en toe toch even die harde gitaar erin zetten. Ja, het was zo perfect hier.
0: Ja, want kun je die locatie omschrijven? Want ik ken het Goffertpark, ik ken Nijmegen, maar ik ken het openluchttheater De Goffert dan weer niet.
1: Ja, veel luisteraars zullen het Goffertpark misschien kennen van grote concerten van Muse of Bon Jovi. Maar eigenlijk net achter die grote festivalweide, daar ligt een klein bosje. En als je daar doorheen loopt, dan kom je in een soort halve amfitheater.
0: Wauw.
1: Er kunnen ongeveer 2000 man in en die kijkt uit over de bossen. Er zitten een paar doeken boven en een paar meertjes omheen. En daar staan ze. Ja, ze spelen nu de laatste noten.
0: Heeft de band ook nog gedacht van oké, dit is een speciale avond? Hebben ze nog iets gezegd over de locatie waar ze stonden?
1: Het leuke is dat waar ze aan memoreerden is dat het allereerste optreden van Black Country New Road buiten Engeland op het vasteland van Europa was hier in Nijmegen. Tijdens het Valkenfestival.
0: Ja, joh.
1: En dus daar memoreerden ze aan dat ze toch altijd een warme plek voelen hier in Nijmegen. Omdat het de eerste plek was waar zij als band onthaald werden buiten hun eigen land.
0: Ja, mocht je nu naar 3FM luisteren, ga absoluut naar Nijmegen. Want daar gebeurt het op muzikaal gebied. Je kan het volgen via 3 voor 12 Gelderland. Hey, onze lokale partners. Je kan het volgen via jou, Ted. En je kan het volgen via 3FM. Ja, ik zou zeggen, heb daar nog een mooie afterparty. Want volgens mij heb je een mooie avond gehad.
1: Zeker.
0: Hey, dankjewel. Heb je al volgende concert gepland?
1: Ja, ik ga ze morgen weer zien in Duitsland, samen met Madra Salak. Op Waldenpop, met nog heel veel andere vette
0: dat
1: bands.
0: Dat festival, daar moet ik ook nog... Goed, je hebt ons jaloers genoeg gemaakt, Ted. Ik ga even gewoon de muziek draaien op 3FM. Dan heb ik ook wat leuks vanavond.
1: Yo, hey, fijne avond nog.
0: Dankjewel. Dit is Black Country New Road. Dit is Besties. Hey.

doorgaand zonnetje. Het is gewoon nog steeds 21 graden. Een zwoele zomeravond in Nijmegen. En je hoort dan dit soort muziek. Je wordt toch in een soort Disney-film gezogen? De band heet Black Country New Road. Het kan zomaar zijn dat je ze vanavond ontdekt hebt. Duik hun albums in en je hebt gewoon een sprookjesachtig leven. Het is 3 voor 12 radio op 3FM. De late avondshow waarin je echt wel even wat nieuwe muziek ontdekt. Zometeen direct na 11 een uitgebreid interview met Connor Mason. Hij is de zanger van Nothing But Thieves. Wil ik je zometeen laten horen. Plus zometeen muziek van Arcade Fire, The Last Dinner Party.

vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Doneer. Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: 3FM-tune waardoor ik nu al ready to start ben.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Wordt in de middag 20 tot 24 graden.
0: 3FM.

0: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
1: Omdat ik samen verder wil.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
5: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: 3FM. Jasper Leijdens.
11: Ja, zet je schrap voor veel meer 3 voor 12 radio. Met zometeen een uitgebreid gesprek met Nothing But Thieves. Na muziek van Another en deze van Arcade Fire. Ready to start. 3FM.

0: Sam met Another.
1: 3 voor 12. Radio. Jasper Leidens.
0: En daarvoor Arcade Fire. Ready to start. Nou, ik zie dat niet meer gebeuren bij die band. Ze hebben afgelopen jaar een album uitgebracht. Is flink geflopt. De zanger Win Butler is inmiddels weer een beetje op Instagram bezig onder de naam DJ Windows 2000. Kan gebeuren. En er is iets aan de hand rondom Santa Pirata. Dat is ook een nieuw Instagram-account. Daar zag ik hem vandaag nog een beetje op piano spelen, gitaar spelen. Ik kan je het wel even een stukje laten horen. Dit is namelijk hoe Win Butler van Arcade Fire nu klinkt.

project. We gaan het zien. Het is 3 voor 12 radio met vanavond een nieuwe single van deze band. Nothing But Thieves zijn teruggekomen vanavond met deze. Baby Cool was vanavond track van de dag. Zometeen een uitgebreid gesprek met Connor Mason, de zanger van Nothing But Thieves. Ik mocht hem vanmiddag spreken. En hij vertelt onder andere hoe het is om getrouwd te zijn met zijn band. Nou, dat hoor je zometeen bij 3 voor 12 Radio. Na zometeen muziek van Age, Nan en deze van de Last in a Party. Dit is Nothing Matters bij 3FM.

0: De kassa kan rinkelen, ja. Ring my bell, oftewel R&B. Het is 3:12 radio. Het is vandaag een mooie dag, want er is nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ze zijn vanavond teruggekomen met een gloednieuwe single. De opvolger van deze Evolution. Ze komen met een heel nieuw album genaamd Stray Dogs. Dat komt uit dit najaar. En daar staan een paar nummers op die je al zou kunnen horen op 3FM. Zoals Evolution, zoals Stray Dogs. Nou, iets meer dan een uur geleden was de nieuwe single Track van de Dag bij 3:12 Radio. Die kon je eerder al horen. Prachtig liedje, Baby Cool. Vanavond sprak ik met Connor Mason, de frontman van de band, over het nieuwe album. En over die nieuwe track die je zo meteen gaat horen, Stray Dogs. De eerste keer dat ik dat hoorde, zat ik hier echt in de studio van what the fuck gebeurt hier? Er zit zo'n goede gitaarriff in. Ja, en de oplettende fans die lieten me toen al weten via de NPO Luisterapp. Deze kennen we, want ze speelden deze al live tijdens de shows. Daar moest ik hem even naar vragen.
1: When we play like an hour 15, hour 30 onwards gigs, I always request a little water break. I have to go off because I'm like, I just need a minute. To get my breath back. So they decided to use this new riff as part of the jam, and then we did this sort of like montage musical medley of our riffs that we don't basically haven't played live. And it was quite cool. It was a big part of the set. People loved it. But yeah, we snuck in the Stray Dogs riff just to see what people's reactions were. So it's funny. Obviously, people recognized it instantly if they've been to our show. So yeah, it's cool.
0: Als je dan eventjes Connor Mason niet op het podium ziet bij Nothing But Thieves, weet je in ieder geval dat hij water aan het drinken is tijdens al die gitaarriffs. Stray Dogs, titeltrack van het nieuwe album. Waarom is deze track het geluid ervan en de boodschap ervan nou eigenlijk de kern van dit album geworden, Stray Dogs?
1: Every single album we've done, you know, you're 5, 6, 7 songs in, you kind of figuring out where you're going. You start thinking about the aesthetics, you start thinking about the overall message, the overall arc of the message. And then we were going to call this album something different, but by the time we got to the end and how much this album really truly was about sort of our authentic journey and what meant something to us, and it's a play on what we deem authentic in the world and what we deem inauthentic and what's important to us. And then Stray Dogs is a song that summarizes our biggest love, which is our world, you know, our project on the road, our writing, our touring, our team, our, you know, our crew, everyone that's involved, our fans. And I think it just, after we've written that, we were like, this just summarizes really

Wat zou die gaan doen, hè? Abel van The Weeknd. Hij is voor het laatst bezig onder die naam. Maar dat hij iets nieuws gaat doen, ja, dat kan niet anders toch, als je zo'n muzikaal genie bent. The Weeknd, Blinding Lights. En daarvoor, oh, wat was dat lekker, hè? Stray Dogs van Nothing But Thieves.

nog een doorgeefplaatje voor je. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het een beetje twee kanten op kan gaan. Of je vindt het helemaal geweldig, of je vindt het helemaal niks. Ik denk dat je hem wel neer kan leggen naast Angine de Poitrine qua ADHD-heid, als je snapt wat ik bedoel. Het is van een artiest die heet The Sound That Chalk Makes. Oftewel, krijt op een schoolbord, een heel specifiek geluid. En dat is ook wat hij heeft. Dit nummer heet Fuck You, I Love You. En ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Of je het een beetje kan waarderen. Oké, groetjes!

of dat nou ging om Angine de Poitrine of Cowboy. Ja, dit is gewoon een dwarsdoorsnede van mijn hoofd. Zoveel gebeurt er binnen 2 seconden gemiddeld. Ja. Lekker hoor dit. The sound that chalk makes. Is het dan fuck you of I love you? Nou, in dit geval I love you. Eva, dankjewel voor deze tip. Ik vond hem fog me.

0: eigenzinnig en vernieuwend op het podium zet. Elke keer denk ik weer, ja, het is gewoon weer totaal anders. Ze gaat met haar album dit najaar op tour. Die tour begint in Hedon in Zwolle. Er zijn alleen nog maar tickets voor het Patronaat. Wat laatste tickets voor de Muziekgieterij, Oosterpoort. Of je moet gewoon naar België om dit live te gaan zien.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Jorde, ik wou dat ik jou was, van Vrouwtje. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Het is de late avondshow bij 3FM. We houden van nieuwe muziek, dat hoor je. Maar als die muziek uit Nederland komt, ja, dan heeft het net even een streepje voor. En er is een Nederlandse band die eerder dit jaar nog in de 3FM Livebox staat en binnenkort al terugkomt naar 3 voor 12 Radio. En ik moet je zeggen, dat gebeurt echt niet vaak, dat je 2 keer in een jaar een live sessie mag doen hier. Maar ja, weet je, als je de meeste festivalshows van Nederland speelt, dan moet het eigenlijk wel, toch? Ik heb het over de band Grote Geelstaart. Ze komen uit Zeeland, uit de buurt van Renesse. Ze hebben een nieuwe single en die moeten we gelijk maar even checken, toch? Hallo, Grote Geelstaart.
2: Hey, Jasper. De track die je gaat draaien heet Not Cell. En Not Cell is onderdeel van onze nieuwe EP Wij Zinken, waarin we teruggaan naar Zeeland. Zeeland is jou natuurlijk wel bekend.
0: Zeker.
2: En nu weet ik dat jij wel van een speciaal biertje houdt. Maar ik hoop wel dat jij niet hetzelfde lot krijgt als de schipper waarover ons nummer gaat. Dat is namelijk een schipper die opereert op hoogmoed en heel veel drank. Ja, wellicht kun je aan het einde van het nummer nog een stukje Zeeuws ontcijferen voor de rest van de luisteraars van 3 voor 12. Het is natuurlijk wel Zuid-Beveland, Zeeuws, dus ik weet niet hoe ingewikkeld dat is voor jou. Maar
0: komt goed door.
2: Ja, doe je best.
0: De nieuwe Grote Geelstaart. Of Grote Geelstaart voor de rest van het land. Dit is Nat Zeil.

grote geelstaart. Nieuwe single heet Nat Zeil. Ah, ze hebben me voor een challenge gezet. Toch even het Beverlandse dialect vertalen. Waarom? Nou ja, het is eigenlijk vrij simpel. Ik ben geboren op Goeree Overflakke. Nee, dat is geen Zeeland. Maar dan praten ze wel een plat dialect. Ik moet wel zeggen dat Zeeuws en Flakkees best wel een verschil zit. Maar ik heb het even geprobeerd, want wat je hoort net in het liedje van Grote Geelstaart is... van alle kanten probeerden ze onze dwaas nog te vinden, maar te vergeefs. Ze moesten het zoeken op heen. Ze zagen hint. Ik ga hem niet. Mijn Beverlands is niet goed, maar ik weet wel dat in het gedicht wordt gezegd... van alle kanten probeerden ze deze dwaas nog te vinden. Maar te vergeefs, ze moesten het zoeken opgeven. Ze zagen hin aan het... ik ga gewoon nog even oefenen. Maar het is in ieder geval duidelijk dat die schipper een lost boy is. Dankjewel jongens, ik zie jullie snel. Grote Geelstaart binnenkort bij 3 voor 12 Radio Live. Nu Phoebe Bridgers, dit is Lost Boys.

12 Radio bij 3FM. Heb je al dingen gehoord van het album van de week? Who Asked? Het album van Domi en JD Beck. Supergoed experimenteel album. Ik vind het echt leuk. Dit staat erop. Dit is Lovely Masquerade. Nieuw bij 3FM.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Zometeen een nieuwe editie van, jawel, Jaspers Indie Disco. Met alleen maar tunes, een uur lang.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden.
12: 3FM.
14: VPRO.
12: Jasper Leijdens. Ja, zeker schrap voor een uur met alleen maar tunes. Dit is namelijk Jaspers Indie Disco. tot 1 uur. Met zometeen Kyo en That's Me na Angel en Justice. Dit is What You Want.

Franse gasten van Justice. Ja, dan kan het eigenlijk niet fout gaan, toch? What You Want. Angel en Justice. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper, Jasper Leidens. En je zit midden in Jasper's Indie Disco. Eigenlijk luister je naar 3 voor 12 Radio. Maar op dinsdag hoor je Eva Kleven met een nieuwe Club Kleven. En woensdag ben ik het, Jasper, met Jasper's Indie Disco. Eigenlijk een klein beetje een muzikaal inkijkje in onze muzikale brein. Deze band moet je gaan zien als je op Lowlands bent. Dit is Kyo en That's Me.

zo'n ontzettend leuke live band. Ze hebben namelijk hele goede gitaren mee, maar ook hele goede synthesizers. Heel erg elektronisch. Jorden, Lime Garden en Cross My Heart. Ze staan binnenkort op het legendarische, inmiddels wel, kun je zeggen, Loose Ends Festival. Dat is zaterdag 5 september in Utrecht. Op de line-up Stone, Man and Tall, Seki, Marathon en dus Lime Garden. En mocht je denken, ja, maar daar kan ik helemaal niet bij zijn. Ze staan later die maand ook nog een paar keer in Nederland. Onder andere de Bitterzoet in Amsterdam op 19 september... en 20 september in Doornroosje in Nijmegen. Hey, welkom bij 3FM. Dit is 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper en ik hou van muziek, net als jij. Daarom luister je naar 3FM, toch? Dit uur onder andere muziek van Holly Humberstone, nieuwe muziek van Erin LeCount. Dat is een van de acts die je absoluut moet gaan zien als je op Lowlands bent. Maar ik ben ook heel blij dat Baby Queen eindelijk terug is. Heeft eventjes geduurd. Ja, sommige artiesten die nemen even de tijd om met een album te komen. Maar als je kijkt naar wat zij in het verleden gemaakt heeft, Raw Thoughts, Dover Beach, Internet Religion, U-Shaped Hole, Want Me, Wannabe, Buzzkill, Medicine, Pretty Girl Lie, heb je allemaal op 3FM kunnen horen. En nu heeft ze een nieuw album en er staat deze op. Dit is Feel Something.

meer gehoord deze hoor. The Big Pink. En Domino's. Het is 3 voor 12 radio waarnaar je luistert. En ook weer zo'n coole band waarvan ik denk, koop daar tickets voor, is Mary in the Junkyard. Dit najaar te zien in onder andere Rotterdam en Rotown. Het is het soort magische wiskundige van Radiohead. Het is de stem van Big Thief. Maar dan mega jong en uit Engeland. Ja, ik vind het steengoed. Pas geleden was het nog het album van de week. Nu hoor je Blood. Dit is Mary in the Junkyard.

0: Daarvoor hoorde je het geweldige Blood van Mary in the Junkyard. Mocht je dat mooi vinden, ze hebben pas geleden een heel album uitgebracht. Ga dat zeker checken. Over bijzondere albums gesproken. Er komt later het jaar een eerbetoon aan Shane McGowan, de legendarische frontman van The Pogues. Die je wellicht zou kunnen kennen van Fairy Tale in New York. Maar ze hebben veel meer coole dingen gedaan. Dat hele project komt uit op 13 november dit jaar. Ja, daar komt Dropkick Murphys op te staan. Daar komt Madra Salak, eerder vanavond nog genoemd, omdat ze in Nijmegen stonden. Die komen daar op te staan. U2, Tom Waits, The Murder Capital, The Libertines. Ja, en dat vind ik wel saillant, Glenn Hansard. Die beste man is week geleden overleden. Door een motorongeluk in Ierland. Gisteren was zijn uitvaart. Daar was ook de hele muziekwereld bij. Van Eddie Vedder van Pearl Jam tot U2 tot Hozier. Dus ik hoop dat hij ook zo'n eerbetoon gaat krijgen als Shane McGowan in dit geval. Deze week kwam de eerbetoon uit van Kingfisher. De Ieren, die hebben een liedje gepakt van The Pogues. The Sunny Side of the Street. Ja, daar gaat toch de zon van schijnen. De nieuwe Kingfisher, nu bij 3FM.
1: I've seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no

Kingfisher bij 3FM, The Sunny Side of the Street. Komt te staan op dit eerbetoon richting Shane McGowan, de legendarische frontman van The Pogues. Die je dus zou kunnen kennen van Fairy Tale of New York. Maar goed, het is 19 graden op dit tijdstip nog steeds. Hartje zomer. Ja, en van The Sunny Side of the Street is het een kleine stap naar Dirty Old Town. The Pogues.

0: Wat een legendes.
1: Ja.
0: Down bij 3FM. Terug naar 2026, want binnenkort op Lowlands, Erin LeCount. Dit is zo'n show waar iedereen het over gaat hebben, geloof me. Haar nieuwe single heet The Cinema.

Dit komt gewoon uit 1972, hè? David Bowie. Van het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Het geweldige Moon Age Daydream. Mocht je denken, waarom dit ineens in Jaspers Indie Disco? Nou, ik zat deze week weer eens wat optredens te kijken van The Last Shadow Puppets. 10 jaar geleden. Alex Turner van Arctic Monkeys en Miles Kane. En die deden dit dus tijdens hun shows.

Oei, wat hoop ik op een comeback van Last Shadow Puppets. Ze moeten nog steeds dat derde album maken, dus who knows? Mocht je die live versie willen checken, doe dat vooral op YouTube. The Last Shadow Puppets en Moon Age Daydream. Nu we het toch over de puppets hebben. Ook maar even draaien, toch, op 3FM.

van Rosalien via de NPO luisteren hebt. Die zegt, Jasper, what the fuck? Queen's Pleasure, David Bowie, Baby Queen. We are getting served, indeed. Ja, dit is Jasper's Indie Disco. Een beetje een inkijkje in mijn muzikale brein. Als we samen bij mij thuis op de bank zouden zitten, is dit ook de playlist. Lekker om dit samen met jou te beluisteren. Enige nadeel is, echt jammer dat Queen's Pleasure gaat stoppen. Ze gaan dit najaar op een laatste tour en dan houden ze ermee op. Ik vind het zo sneu dat er zoveel Nederlandse coole bands de afgelopen jaren ons zijn komen te ontvallen. Uit is er ook zo eentje, ze zijn ermee gestopt. Volgens mij is Loop ook er een beetje mee aan het ophouden, ja. Ik vind het echt jammer, want er zijn zoveel coole dingen die je op 3FM hebt kunnen ontdekken die het dan toch helaas niet gered hebben. Maar goed, genoeg ruimte weer voor nieuwe artiesten aan het front. Komt ook wel goed. Hey, mocht je naar Lowlands gaan, dan is dit er ook weer zo eentje. Gisteren hoorde ik deze ook bij Eva en ik dacht, ja, dit wordt zo leuk daar. Chloe Kisha is de naam. Dit is Baby Girl, de gloednieuwe single.

0: West Side Cowboy. Het is hard gegaan hoor, met deze band. Anderhalf jaar geleden had niemand van deze band gehoord. Inmiddels mochten ze mee als voorprogramma van onder andere Black Country, New Road, maar ook van Geese.
1: Jaspers Indie Disco.
0: Is me wat. West Side Cowboy en Kickstones The Boys. Over cowboys gesproken. Het is denk ik inmiddels al een paar maanden geleden dat ik een track van de band Cowboy met twee Griekse ijs tipte aan Eva Kleven. Eva en ik die hebben elke week een doorgeefplaatje. Eentje waarvan we denken dat zal de ander best leuk vinden. Maar nou, dit was echt een totale mismatch. Dit was zo ADHD dat ik Eva nog nooit zo in de studio heb zien zitten als tijdens die twee minuten. Maar ja, die gasten hebben nu dus een nieuwe single uitgebracht. Cowboy, The Chair Mountain. Zal ik deze gewoon weer tippen aan Eva? Zal ik het gewoon doen? Oké, jij bepaalt dat via de NPO Luister-app. Is dit een liedje waarvan je denkt, hier gaat Jasper Eva blij mee maken? Ah ja, contact me. NPO Luister-app. Cowboy, dit is The Chair Mountain.

laat me even weten via de NPO Luisterapp. Moet ik deze tip aan Eva kleven of kan ik dit haar gewoon niet aandoen? Cowboy and the Chair Mountain. Zometeen Yuri op je radio. Een klein tipje vast. Morgenavond bij 3 voor 12 Radio. De primeur van de nieuwe single van deze band. Morgen meer van Florence Road. Dit is Hanging Out to Dry.

0: is het NOS Journaal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Hallo NCRV. Joeri Zuiderveld. Over 3 minuten hoor je Tove Lo met Stay High op je radio. Maar het is geremixed door een ontzettende bedweter. Hoe dat zit?

Tovlo en Stay High. Habits Remix, ja, ze heeft 3 jaar lang gewerkt aan dit liedje. Ze heeft 5 verschillende versies gemaakt. Ze heeft veel getwijfeld, keihard gezwoegd aan dit liedje. Alles bijschaven, alles omgooien en kijken wat er dan weer beter kan. Uiteindelijk heeft ze gekozen voor 1 versie. Ze is helemaal tevreden. En dan komt er zo'n eigenwijze lul. Een Amerikaanse producer, Hippie Sabotage. Die denkt, hey, wacht, ik maak even een remixje. Ik kan dit beter. En dat wordt een Jezus-hit, dat is niet te geloven.

Mocht jij mij nog nooit hebben gehoord of mocht ik jou nog nooit hebben gehoord. Mijn naam is Joeri en wat leuk dat je er sowieso bij bent deze nacht. En wat leuk ook dat de NPO Luister-app al lekker is aangeslingerd door deze en gene. Mensen die al wakker zijn, mensen die bijna naar bed gaan, mensen die nog niet kunnen slapen. Ik zie Feline binnenkomen, Klaas, Donatella en Jason Rien, die is er ook weer bij. Gezellig jongens, laat van je horen als je iets kwijt wil of als je gewoon even goede nacht wil roepen. Mag altijd, het is gratis en voor niks. Maar je weet het, niks hoeft, want 3FM draait gewoon door. Ook als je geen zin hebt om een berichtje te sturen. Zometeen Idalie en Ronnie Flex, Frenna, populair. Ik dacht, ja, dat is toch wel even lekker met deze warme temperaturen deze week om zo'n plaat erin te gooien. De script heb ik er ook nog voor je zometeen. En ik heb een vraag. Ik heb een vraag als we het hebben over die NPO Luister-app. Daar kun je een gratis berichtje mee sturen. En ik ben gewoon benieuwd. Als jij bij de kapper zit, welke instructies geef jij dan over je kapsel? He, je gaat daar zitten de kapper of kapster die vraagt, wat mag het worden? Dat. Wat antwoord jij dan aan de kapper? En ik hoef niet te weten per se wat jouw kapsel is. Je hoeft geen foto te sturen of te zeggen, joh, ik heb krullen of ik heb stijl haar. Gewoon, wat is jouw instructie die jij aan die kapper geeft? En ik zal je zo meteen uitleggen waarom ik het nodig heb. Maar ik zit een beetje ergens mee. Dat was van de week bij de kapper en ik ga het er zo meteen verder over hebben. Maar kom maar in de tussentijd door. Wat geef jij door als instructie bij de kapper in de kapperstoel? Kom maar door via de NPO Luister-app. Het is een gratis appje. Stuur een berichtje naar de 3FM-studio. Dit is Green.

geweest. En je moet weten, ik ben net verhuisd. Het is een nieuwe kapper waar ik dan ga zitten. Daar ben ik één keer eerder geweest, maar ja, hij kent mij nog niet zo goed. Hij zag mijn gezicht voor het eerst. Of eigenlijk voor de tweede keer, maar ja, hij herkende me niet meer. Dat was het eigenlijk. Dus hij kent mijn kapsel nog niet. En dan probeer ik altijd heel hard van tevoren te bedenken van, oké, wat ga ik zeggen tegen die man dat hij begrijpt? Eigenlijk, dat dus de boodschap heel simpel is, ik wil gewoon mijn kapsel zoals die altijd is. Maar dan wat korter. Ja, dat klinkt heel simpel. Maar ja, als iemand het nog nooit heeft gezien, hoe ga je dat communiceren? Weet je, eindstand zit ik dan toch altijd weer in die stoel. En dan zeg ik, ja, weet je, doe maar wat korter. Vooral de achterkant, de zijkant ook. En de bovenkant een klein beetje korter. Heel veel succes.

Nou, weet je, achteraf, ik ben er wel blij mee, maar het is niet mijn kapsel. Het is net weer wat anders. En dan moet je maar hopen dat het een beetje wat langer groeit en dat het toch weer een beetje lijkt op wat het was. Per kapper is het resultaat weer helemaal anders. Het gaat nooit helemaal mis. Maar ik heb het idee ook dat zij ook maar wat doen, omdat ik geen duidelijke instructies geef. En ik vroeg je net in de NPO Luister-app, ja, wat doe jij? Wat zeg jij tegen die kapper? Nou, er komen heel veel verschillende reacties binnen. Marcel vanuit Australië die zegt, ja, ik laat de kapper altijd een foto zien. Dan weten ze het meestal wel. Dat is natuurlijk een hele goeie. Gewoon aan de hand van een foto van een of ander model die je hebt gezien op internet. Hey, doe mij deze maar. Maar ik krijg dan altijd te horen, ja, dat haartype heb je helemaal niet. Dus dat gaat helemaal niet lukken. Nou, dat soort problemen. Patrick, die zegt, ik zeg altijd, maak het gewoon maar langer. Dat is gewoon normaal wat kappers horen, denk ik. Gewoon de achterkant, zijkant, kort geschoren, bovenkant wat korter. Ja, dat is precies wat ik doe. Maar wat is nou de juiste instructie voor zo'n kapper? Ik heb geen idee. Weet jij het wel? Ben je erachter gekomen? Heb je de formule ontdekt? Ik weet het niet. Laat maar weten, hoor.

0: Hier zijn we er weer, Bassie en Adriaan.
1: Ja, jullie hebben weer afgestemd op jullie favoriete zender. Het radiostation voor de wilde muziek, speciaal voor jullie.
2: 3 FM.

0: En ervoor Live It All op je radio. On Lost Frequencies, wat een banger is dat toch, hè? Zomerhit van 2026, dat zeg ik wel alvast. We hebben het over de kapper. En ja, wat zeg je nou als je in de kapperstoel zit en het is een nieuwe kapper, die kent jou nog niet, dat gebeurt natuurlijk. En ja, in welk model moet het geknipt worden? Wat zeg je dan? Ik weet het nooit. Ja, ik hou het altijd bij, doe maar de achterkant een beetje korter. De zijkant moet eigenlijk ook korter en eigenlijk moet de bovenkant ook wat korter. Maar laat dat maar een beetje lang. Barry die haakt daarop in via de NPO Luister-app.
1: Hey Juri, Barry hier. Ik heb ooit die instructie gegeven zoals jij hem geeft.
0: Ja.
1: En toen kwam ik thuis met zo'n vogelnestje op je hoofd. Dus aan de zijkant en de achterkant en alles was heel kort. Maar het was te kort, zodat je eigenlijk zo'n plukje schaamhaar op de bovenkant van je hoofd overhoudt. Dus dan heb je echt zo'n vogelnestje, schaamhaar, weet ik veel. Dat was geen succes. Sindsdien leg ik altijd precies uit wat ik wil. En dat is de beste oplossing.
0: Ja, nou, super, super verhaal. Even kijken, wie zei dat nou nog meer? Er was iemand die zei, nou ja, weet je, uiteindelijk, ja, dat was Marcel. Uiteindelijk doen ze toch altijd wel wat hun het beste lijkt. Dat idee heb ik ook. Het maakt niet uit wat je zegt, want het is altijd net wat anders dan dat je eigenlijk in gedachten had. En ze kijken zelf wel waarvan zij denken, nou ja, dit is ongeveer wat hij had bedoeld. En dan is daar Milou die reageert. Milou, goedenacht.
2: Goedenacht, hallo.
0: Kijk, kijk, kijk. En hier hebben we de expertise in de show, want jij bent kapster van beroep.
2: Ja, zeker.
0: Jij hebt een, of tenminste, jij werkt bij een ecologische haarsalon. Wat is dat eigenlijk, een ecologisch haarsalon?
2: Nou, ik heb inderdaad 3 ecologische haarsalons. We zijn gespecialiseerd in krullend haar, onder andere. En dat houdt in het ecologische stukje dat wij helemaal groen werken. Dus wij kleuren onder andere met planten. Wij gebruiken eigenlijk zo min mogelijk synthetische producten in onze salon.
0: Oh.
2: Ja.
0: Oh, wauw. Dus, en krullen, zeg je? Volgens mij is dat altijd heel ingewikkeld haar om te knippen. Dus ik denk, nou ja, ecologisch is allemaal ingewikkeld. Dus ik denk dat jij een goede expert bent om hier antwoord op te geven. Wat moet je nou zeggen als je in een kapperstoel zit en ik zit bij jou, Milou, en ik wil het eigenlijk gewoon wat korter hebben, maar gewoon hetzelfde model? Wat moet ik als instructie geven dan?
2: Nou, het is allereerst voor ons als kapper heel belangrijk dat wij aan jou vragen wat jouw wens is. Dus het is belangrijk dat wij goed aan jou doorvragen wat wil je graag en hoe kort wil je het graag. Hoe kort wil jij de bovenkant, hoe kort wil je de zijkant.
0: Ja, ja, ja.
2: En het is natuurlijk echt aan ons om ook te kijken wat bij je past. En als jij tegen mij zegt ik wil dit en dit, maar ik denk nou dit lijkt mij eigenlijk niet zo mooi, dan is het ook aan ons om te zeggen misschien is het beter als we het toch net even anders doen bijvoorbeeld.
0: Oh, dat doe je ook echt. Dus je geeft ook echt advies eigenlijk op maat.
2: Jazeker. Ja, daar ben je toch kapper voor. Wij moeten wel zorgen dat iemand echt supermooi de deur uitloopt, hè?
0: Is dat dan ook een dikke vette tip? Als je het niet zo goed weet, dat je gewoon aan die kapper zelf vraagt van hey, jij kent mij, je ziet mijn gezicht, je ziet mijn haar. Wat zou je adviseren? Is dat wat we moeten doen eigenlijk?
2: Ik vind van wel. Ik vind dat het juist heel erg goed is om de kapper te laten kijken wat bij jou past. En ja, als jij al 100.000 jaar hetzelfde kapsel hebt wat je heel mooi vindt, dan zou ik adviseren om er een foto van te maken en dat aan je kapper te laten zien.
0: Ja, dus niet een kapper, niet een foto van online, want dat heb ik ook wel eens gedaan, een foto van online. Nee. Gebeurt dat veel?
2: Heel veel. En dan krijgen we allemaal van die mislukte AI-plaatjes waar we dan eigenlijk helemaal niks mee kunnen, want ze zoeken net natuurlijk. En ja, de persoon die in je stoel zit heeft natuurlijk echt niet hetzelfde haar als zo'n perfect AI-plaatje, dus dat is ook nog zoiets moeilijk.
0: Ja, dat heb ik ook een keer gehad. Toen zei die gozer, ja, maar wat denk je zelf? Je hebt veel dunner haar dan die kerel hier op de foto. Ja, dat is ook zo. Hey, maar gewoon een foto van jezelf maken van het moment dat jij denkt, hé, maar dit is hoe mijn kapsel hoort te zijn.
2: Ja, zoiets bijvoorbeeld, ja. En het is voor ons als kapper ook moeilijk, hè? Want dan kom je voor de eerste keer en dan, ja, wij moeten ook je haren leren kennen, we moeten jou leren kennen als persoon en gaandeweg kom je er wel met z'n tweeën uit.
0: Ja,
2: dus
0: ja,
2: het is ook heel fijn om een band op te gaan bouwen met je kapper, denk ik.
0: Ja, precies. Ik kies altijd dezelfde, zodat hij gaandeweg een beetje...

En het is natuurlijk te hopen dat dat ook momenteel het geval is. Ik weet niet of je het nieuws een beetje hebt meegekregen. Ze gaat stoppen met toeren, omdat mensen heel veel van haar vinden en haar uiterlijk. En zij zegt, laat mij dit zelf oplossen of laat mij dit zelf doen. Anyway, laat me met rust, zegt ze. Je hoorde er op 3FM samen met Zed en Break Free. Zometeen The Black Keys, Gold on the Ceiling en die man die de afgelopen jaren hit na hit scoorde. Maar momenteel is hij keihard aan zichzelf aan het werken, over artiesten met problemen gesproken, omdat hij weer een bipolaire stoornis heeft. Wie dat is, hoor je zometeen op

0: Hallo.
1: Hallo, met Joeri Zijderveld van 3FM.
0: Is dit... Ja, dat kan ik niet hoor.
1: Is dit mevrouw de Boer?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik snap niet wat u bedoelt met Radio 3.
1: Oh, ik werk daar.
0: Ja, nou, die ken ik niet. Ik heb de radio hard
1: nodig. Zou u wel eens naar mijn radioprogramma willen luisteren? Want ik ben vaak op de radio te horen.
0: Nee hoor, dat hoeft niet. Nee, hou maar op. Want ik vertrouw het niet.
1: Okay.
0: Dus ik hang op. Doei.
1: Oh.

zichzelf aan het werk vanwege een bipolaire stoornis. Is veel in het nieuws geweest en hopelijk komt hij snel weer terug. Better and stronger than ever, Lil Nas X Hordeum. Met Starwalking op 3FM. En in Amerika is er los van Lil Nas X nog iets bijzonders gaande. Want de top 5 van de Amerikaanse hitlijst bestaat voor het eerst geheel uit country liedjes. En we weten dat er veel dingen overwaaien vanuit Amerika.

0: Choosing Amsterdam. 3FM.
1: Nee, natuurlijk niet. Choosing Texas hoor je op 3FM. Zometeen de zomerse muziek van de Bauza.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed